0: heaven.
1: Galaxy. Yeah, I run the streets.
2: Yeah,
3: we are Galaxy.

0: geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: I would like to welcome.
2: We are Galaxy Radio.
3: You already know.
4: You know my name.
2: Hey. We are your daily playlist provider.

0: Dit is de Galaxy News Update.
1: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Cernes en Suus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
0: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: We are
7: hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
10: Morning time of the studios of Galaxy.
5: Hey, you. Get out of that lazy bed and start your day. Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
10: That's right, more bangers, more good morning vibes indeed. Good morning, good morning, good morning. It's Friday day. RS6 is coming through for you. But first, though, bare minimum, Best Buy Fresh. All right, let's go get them. Top of the morning.
11: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
12: It's a new day.
13: I'm up early, I'm never late.
11: This is Galaxy.
14: What's up? It's Lil TJ.
15: What's up? It's 21 Savage.
16: It's Vito, baby.
17: What's up? What's up? What's happening?
18: What's up? It's Smoore.
19: What up? It's your boy Lil Durk.
20: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P. T.I., man. You understand that?
11: We are Galaxy.

Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjalda.

is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OBAT is gistermiddag betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Zwitserland. Bij het ongeluk tussen Zegernes en Sus zijn meerdere mensen om het leven gekomen. De Zwitserse politie en de reiskoepel ANVR houden ernstig rekening met Nederlandse slachtoffers. Verschillende media berichten dat er op de plek waar het ongeluk gebeurde al enige tijd wegwerkzaamheden waren. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten in het elektriciteitsnet. Om noodzakelijke investeringen in het netwerk te dekken, worden deze kosten doorberekend aan de consument. Voor mensen met een warmtepomp die ook vaak zonnepanelen hebben, speelt bijvoorbeeld ook mee dat de zogenoemde salderingsregeling wordt afgeschaft. De Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Kort geleden sprak Zelensky nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Met de mogelijke top in New York wil Oekraïne de diplomatieke gesprekken over het conflict verder voortzetten. En de politie zoekt getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school Het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft ernstige klachten overgehouden van de gebeurtenissen. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt in het gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop.
11: Stay tapped in.
12: Right here.
13: Cause I said so.
14: This is Galaxy Radio.
15: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
14: We are...
16: Hey.
14: Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
19: Galaxy in the morning time.
14: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
20: Turn it up a notch and get up. The vibe and bass and rhythm.
21: Let's go.
14: Here are Richie Styles and Tony Q.
19: That's right, Richie Styles and Tony Q on the 7 o'clock check-in. No game.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Bij een zwaar ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het exacte aantal slachtoffers is nu nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. In de Verenigde Staten worden vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Bij het officiële monument in New York vindt traditioneel de centrale herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar op de plek van de ingestorte Twin Towers opnieuw de namen van alle omgekomen slachtoffers voor. De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Zevenaar. Een 14-jarige scholier werd vlakbij de school het Liemers College door een groep jongeren aangevallen. Veel omstanders keken toe en maakten filmopnames van het voorval. De scholier heeft er ernstige klachten aan overgehouden. En de gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kosten voor het elektriciteitsnet. Het weer nog, vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are
17: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip-hop.
11: Dropping another album.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: De Verenigde Staten herdenken vandaag de slachtoffers van de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Bij het officiële monument op Ground Zero vindt de traditionele herdenkingsceremonie plaats. Nabestaanden lezen daar de namen voor van alle omgekomen slachtoffers. Voor deze 25e herdenking geldt een maximale staat van paraatheid rond de locatie. Dat heeft ook te maken met de politieke spanningen in Amerika. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren aan het eind van de middag doden en gewonden gevallen. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Het precieze aantal slachtoffers is momenteel nog onbekend. De buschauffeur moest volgens de reisorganisatie waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Door deze uitwijkmanoeuvre kantelde de bus en gleed het voertuig een ravijn in. De politie heeft na 30 jaar een man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen uit de jaren 90. DNA-onderzoek bracht de 61-jarige verdachte na al die jaren alsnog in beeld. In de herfst van 1995 werd een fietser in de gemeente Apeldoorn slachtoffer van een verkrachting onder bedreiging van een mes. 2 jaar later vond een soortgelijk incident plaats in het buitengebied van Deventer. In beide zaken was tot nu toe nooit een verdachte opgespoord. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
7: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: We are...
11: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: That's right, 9 o'clock. Energy's in the building, yo.
5: Go! Yeah.
15: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
16: You already know.
17: Yeah, you know who it is.
14: That's right, you know who it is, man. Rich is out. Tony Q on the check in with you. Girls Wanna Have Fun is on the way. That's by Frenna. But first, though, Kevin and Roxy Decker. With our Yay Bent. Yeah, oh, nay, nay, nay. Yay Have May. Yeah, Yay Have May.

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
2: Hij is aannemer, veel stress.
0: De man die door iedereen wordt begeerd.
2: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
0: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
3: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
4: Wat was je van plan dan?
2: We praten thuis, oké.
0: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
5: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right,
2: it's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En de Oekraïnse president Zelensky hoopt eind deze maand een ontmoeting te hebben met de Amerikaanse president Trump in New York. Zelensky sprak recent nog met de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev. De twee gezanten bezochten eerder ook Moskou om te praten over een vredesakkoord. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
2: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right, right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
8: Gina. Dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
9: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
10: We in here!
9: This is what you missed on We In Here.
11: We in here, hey. Freestyle. Get final hallway.
12: Hey. Ik heb mijn money en mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult immer weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Goud breng jij geluk bij mij. Ah! Yeah.
9: Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. We are
13: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
7: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. En hier is Wes!
16: Goedemorgen, het is vrijdag en het is bijna weekend. En misschien ga jij dit weekend nog lekker ergens naartoe. Een weekendje weg of iets dergelijks. Ik wel, moet ik zeggen. En als ik mijn koffer pak, dan pak ik alsof ik voor 3 weken vertrek. Ken je dat? Je hoort zo meteen hoe je dat op kan lossen. Hoor je straks dus.
7: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
16: We beginnen zo meteen nog met Feit hier bij Galaxy Radio en nog nieuws.

0: Future bij Galaxy Radio. Ken je dat? Als je een weekendje weggaat en je pakt je spullen, je koffer. Maar je pakt echt voor 3 weken, alsof je voor 3 weken weggaat. Je koffer krijg je niet meer dicht. En je hebt 40 onderbroeken bij, 60 truien voor het geval dat. Hoor je zo meteen hoe je dat kan oplossen? Eerst nog, heel toepasselijk, Holiday Inn.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio en online.

0: punten voor die holiday in mijn Galaxy Radio. En daarover gesproken, over holidays. Ik ga dit weekend lekker een paar dagjes weg. Mijn vriendin samen. En dan denk je, nou ja, weekendje weg. Wat heb je dan nodig? Misschien 2 shirtjes. Misschien 3 onderbroeken. En één broek. Bij wijze van. Ik daarentegen, nou vooral mijn vriendin, maar ik kan er ook wat van, moet ik zeggen. Is, ja, ik denk dat het probleem met een koffer vaak is, je begint bij je gedachten, maar stel dat. Je gaat 2 dagen weg en je denkt, ja, stel je voor het wordt koud, trui erbij. Stel je voor we gaan ergens eten, netjes, andere schoenen erbij. Stel het gaat regenen, jas mee. En voor je het weet pak je je niet meer in voor een weekend, maar voor alle mogelijke scenario's die zich in 2 dagen zouden kunnen voordoen. Dus misschien heb ik hier wel de oplossing. Kijk van tevoren gewoon even wat je daadwerkelijk gaat doen. Kijk naar het weer. Bedenk 1 extra optie voor het geval er iets verandert. En pak daarna gewoon in voor je plannen. Want eerlijk, die 5e trui, die ga je echt niet nodig hebben. Al weet ik nu wel dat ik de volgende keer toch denk, ja, maar ja, stel dat. Maar blijf toch, zou ik zeggen. Hey, een beetje in die vakantievibes blijven dan. Zometeen Miami, Will Smith. Heerlijke track. En heerlijk zomers trouwens ook. Een ode eigenlijk aan Miami door Will Smith dus. En nog zomerbloesje komt eraan. Na Curious. Hier bij Galaxy Radio.
1: This is Galaxy Radio.

0: 1998, een ode aan de stad Miami. Will Smith hoorde je van zijn album Big Willie Style. Hij had een sterke band met die stad, omdat hij daar eigenlijk gewoon graag kwam en het leven daar aantrekkelijk vond. Het weer, het nachtleven, de clubs, maar vooral die ontspannen sfeer. In het nummer probeert hij van het gevoel over te brengen alsof de luisteraar, ja, alsof hij jou even meeneemt naar Miami. En er zit ook een stukje Will Smith humor in, want hij was natuurlijk gewend om zichzelf als de grote, succesvolle Big Willie stijl neer te zetten. En Miami past daar perfect bij. Een beetje opscheppen, veel feest, mooie vrouwen, zon. En vooral het gevoel van, kijk eens hoe lekker dit leven is. Dus niet per se een diep persoonlijk verhaal. Meer een soort liefdesbrief aan de stad en de Miami lifestyle. Ik bedoel, ja, je kan over liefde schrijven. Je kan ook al schrijven over een stad en daarvan houden. En het werkt nog ook, want die hit die blijft nog steeds relevant. Zometeen The Breaks. Curtis Blow komt eraan. Wederom in die throwbacks van 1980. Dat is lang geleden. En nog eentje van recent broederliefde Maak Me Niet Heet. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit Afro Losjes On Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
4: Ja? Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
4: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
5: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
6: The Real African Vibe.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gyaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gyaldan anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: This is what your favorite station sounds like.
6: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars.

Curtis Blow op Galaxy Radio. Zometeen is het tijd voor jouw favoriete working track. Een track die jij graag wilt horen en die je mag aanvragen via 085 029 4x2. Stuur maar door.

0: In no time uitverkocht de New Wave All-Stars. Jonna Fraser en Frenna. Onderdeel daarvan I Need Your Love hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, die show was binnen een minuut of zo uitverkocht. Ongelooflijk. 6 shows volgens mij in de Dome, in de Ziggo Dome. Ongelooflijk. Hey, zometeen dus jouw favoriete working track die je mag doorsturen via 085-029-4x2. En ik hoor graag van jou welke jij wilt horen. Het mag alles zijn, zolang het maar R&B, hip-hop of afro is. Hoor het graag.
1: Hey, what it do?
2: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat speeches van het ministerie van Defensie grotendeels door AI lijken te zijn geschreven. De bewindspersonen van het departement gaven dit jaar toespraken met opvallend veel computergegenereerde teksten. Het ministerie van Defensie ontkent de volledige inzet van kunstmatige intelligentie bij het schrijven. Volgens de woordvoering dient de technologie enkel als digitaal hulpmiddel. Eerder meldde de Volkskrant al het gebruik van AI bij honderden berichten op sociale media van premier Rob Jetten. De Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus brak door de vangrail en gleed op de zijkant een helling af. Aan boord van het voertuig waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Bij het ongeluk zijn volgens de Zwitserse politie meerdere doden en gewonden gevallen. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim 5000 euro aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. Het is vandaag overwegend bewolkt en van west naar oost trekt een gebied met regen over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon soms door. De temperatuur komt uit rond 20 graden.
3: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Hey, Danny hier van Fleva 1 jaar Ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC.

0: Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Boom, you know what I'm saying?
2: We are...
1: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
1: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
4: Je mag zo meteen doorsturen wat jij graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. Jouw favoriete working track voor op locatie of voor onderweg of wanneer je maar wil. Stuur hem door, ik hoor het graag van je. Eerst nog Waka Noa No en een track die ook een musical track is tegenwoordig. Shebang, Drake.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
1: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
3: This is Galaxy Music.
1: Shebang.
3: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
5: Playing the biggest bangers 24/7.
1: Manish on the beat, Shebang.

0: Doja. En ik heb voor jou een track klaarstaan. En die is doorgestuurd. Door jullie. Door jou. Jouw favoriete working track. En die gaan we nu voor jou draaien. En ik ga je eerst vertellen hoe dat precies allemaal werkt. Let
1: me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah,
0: you know I got that. Jij mag dus doorsturen via 085-029-4x2 via WhatsApp of bellen wat jouw favoriete working track is. Of je nou onderweg bent, op locatie bent, op kantoor of waar je ook werkt. Misschien werk je voor jezelf, misschien werk je ja, buiten. Het maakt allemaal niet uit. Jij mag hem dus doorsturen en ik kreeg er meerdere binnen. En deze in het bijzonder uit 1996, een track van lang geleden. Oftewel 30 jaar geleden. Besef dat even. How do you want it? Ga je horen hier. Tupac bij Galaxy Radio. Zometeen nog Central C, Doja. Maar eerst is jouw favoriete working track. We are Galaxy Radio.

Oftewel, Drake Shebang, maar dan de musical versie. Daar begonnen we vandaag ook mee, rond de klok van 11 uur. Maar dan de echte versie. Hey, zometeen Central Cee.

Groot geworden door social media, Doja hoorde je Central Cee, de Britse rapper uit de West London, geboren als Oakley Caesar Sue. Kwam uit in 2022 met een van zijn grootste hits. En een verwijzing naar Doja Cat, maar gebruikt vooral haar naam als een soort opvallende vergelijking in de tekst. Hij rapt over vrouwen, succes, geld en zijn leven als artiest. Zometeen een hele andere stijl, een hele andere boodschap. Kehlani zometeen, Fold It. En nog Nelly, Dilemma. Galaxy. Home for hip-hop, rap, R&B and Afro music. Better listen up. We are.

0: bla blijft dit zeggen. Ongelooflijk. Straks gaan we in de throwbacks richting 1992. Mijn geboortejaar, House of Pain. Danny Boy ga je zo meteen horen. House of Pain ken je waarschijnlijk van Jump Around, maar deze is ook heerlijk. En nog Shakira en Burna Boy met de WK-song van afgelopen jaar. Dit jaar eigenlijk. Komt eraan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Nieuwste tunes van eigen bodem.
3: Hey yo, Wout, pass me de aux.
2: En de hardste freestyles.
4: Let's get it.
2: Dat is Pass de aux, gepresenteerd door Wout.
3: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
2: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
3: Next up, big time, hè?
5: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
2: Vanaf 7 uur.
0: Woutje, je weet het, hè?
6: Sugar.
7: Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké. Okay.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: Galaxy Radio.
13: This is what your favorite station sounds like.

0: Je kunt ze kennen van Jump Around, House of Pain hoor je met Danny Boy. Danny Boy, hier bij Galaxy Radio. Het kan lang duren, hè, zo'n vrijdag. Zeker als je weet dat het weekend eraan komt. Zeker als je misschien een vrij Mibo op het oog hebt. En misschien stop je vandaag eerder of moet je nog langer doorwerken. Ik kan je eigenlijk maar één tip geven en dat is vooral... blijf rustig, zou ik zeggen. KM.
1: Hey, turn level up.
2: We are Galaxy Radio.
3: Give them my nickname. What's up?

Whatever She Wants, Bryson Tiller. En daarvoor hoorde je mijn tip voor jouw werkdag. Blijf rustig. Het is zometeen tijd voor jouw lunchpauze rond de klok van 12 uur. Even relaxen. Even lekker eten. Onder het genot van de muziek van Galaxy Radio met Sydney Gregor. Die zometeen de lunchbreak mix gaat draaien met de lekkerste platen die hij aan elkaar gaat draaien. Speciaal voor jou. En ik ben er maandag weer van 10 tot 12. Tot maandag. Hey. Oh. I hope you know my song. Hello. We are Galaxy. Yeah. Turn the sound on. This is where the biggest stars come to play. My name is... We are Galaxy. Mike Will.

0: Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m. Dit is de Galaxy News Update. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. En binnen enkele uren is het streefbedrag gehaald van een doneeractie voor de gedode ezel Pleuntje. Dat meldt Hart van Nederland. Stichting Het Ezelpaleis in Baarle-Nassau zoekt de dader van de dodelijke mishandeling. Met ruim €5.000 aan inzamelingen loopt de opvang een beloning uit voor de gouden tip. Het veulen werd sinds maandag vermist in de omgeving. De eigenaresse vond het jonge dier een dag later dood terug in een weiland. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
5: Sugar.
6: Wat is er gebeurd?
7: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Tina, dit was niet jouw schuld.
7: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: Chaos to the max.
8: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nieuwsbaam in ijs.
9: Het oog valt ook wat.
10: Ja, dat begrijp ik, maar...
9: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel...
10: No.
8: Kan het nog gekker?
7: Daniel en IJs. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
11: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
14: Turn the sound up.
15: This is where the biggest stars come to play.
16: Hey, yo, check this out.
17: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
18: DJ Khaled.
19: Yo, what's going on? This is Drake.
20: You know my name.
21: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
22: You wanna see the best?
15: Everywhere on digital radio.
23: We give you what you need.
24: Hip hop.
15: And on our free radio app.
25: The only one.
15: This is Galaxy, the number one for hip hop and R&B.
0: Hey, the city clocked in.
26: Get over my DJ.
0: Let's go.
27: Let's go.
26: Ready?
0: DJ Sydney.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy Hits 1 PM.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Een zware storm heeft Hawaii getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. De Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de slachtoffers van het ernstige ongeluk met de Nederlandse touringcar. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 inzittenden raakten gewond. Het ongeval vond gistermiddag plaats in het oosten van Zwitserland. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OWAT. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk op het traject met wegwerkzaamheden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. Vooralsnog gaat het om een proef waar boeren in Friesland, Zuid-Holland en Gelderland aan meedoen. Werkgevers willen het roer omgooien bij de komende cao-onderhandelingen. De organisaties vinden dat niet al het geld naar hogere lonen moet gaan. Ze willen juist extra investeren in scholing, kunstmatige intelligentie en betere resultaten. Ook vakbonden noemen de verdere ontwikkeling van werknemers een belangrijk punt op de agenda. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
14: Hey, dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA show.
15: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
16: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
15: Dat wow. Is de big, hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
14: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
17: We are
15: hey.
17: Turn up.
14: Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
20: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip hop.
21: Turn the music up.
22: More hip hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

ik zei tegen hem van ja, je wordt echt fucking... Ik ging gewoon een beetje met hem praten. Sandy, belde. Hij zei het 100 keer. Ik zei, wil je echt dat ik je bel? Toen heb ik je gebeld. En toen ging je ineens weglopen. Dacht ik, fuck you, ben je een fucking vriendje of zo? Echt een fucking sukkel is hij. Hij? Jade? Ik zweer, je moet echt blij zijn dat

0: wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
1: Ja, boos.
0: Gausje en Naro in After 9. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidic Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidic Yalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
3: These are the bangers on Galaxy.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Een zware storm heeft Hawaï getroffen en zeker 2 doden geëist. Op Kauai werd een man dood aangetroffen langs de kustlijn en op Oahu overleed een man doordat een boom op hem viel. 33.000 huishoudens zitten zonder stroom. De gouverneur vroeg Trump de noodtoestand uit te roepen en zette meer dan 300 leden van de Nationale Garde in. Een vrouw uit Ude is omgekomen bij het ernstige busongeluk in Zwitserland. Haar echtgenoot overleefde de crash en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. Hulpdiensten werken nog aan de volledige identificatie van alle slachtoffers. Alarmcentrale Eurocross krijgt momenteel een enorme stroom aan telefoontjes binnen. Bij het tragisch ongeluk vielen in totaal 5 doden en 40 gewonden. Het ministerie van Landbouw stelt een extra subsidie beschikbaar voor het vergroten van de biodiversiteit. Agrariërs zaaien daarbij stroken met kruidenrijke gassen tussen hun gewone gewassen, zoals tarwe. Deze combinatie is gunstig voor de bodemkwaliteit en het voortbestaan van insecten en vogels. En tientallen supporters van Feyenoord krijgen een stadionverbod voor de Kuip en mogelijk heel Nederland. De voetbalclub heeft 47 personen geïdentificeerd na incidenten tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans staken tijdens het duel massaal vuurwerk af op de tribunes. Een deel van het vuurwerk belandde in het vak met de supporters van de tegenstander. 7 Cambuur-fans raakten daardoor gewond aan hun gehoor, ogen en huid. Het weer nog. In Nederland is het vandaag bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later volgt wat zon bij maximaal rond 20 à 21 graden. Morgen hebben we zon en stapelwolken met een temperatuur tussen 20 en 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Sugar. Wat is er gebeurd?
11: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
11: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
11: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
11: Vanaf 17 september in de bioscoop.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Insecure, baby, give me more. Ring my bell with no problems.
2: Presenteert. Past Aux. Nederlandse hip-hop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
3: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

Galaxy. This is a Galaxy throwback. Oh, yeah.

Ain't no more to it. We out. Remember me now?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. De kantonregering van het Zwitserse Graubünden wenst de slachtoffers en hun naasten van het busongeluk bij Soest veel sterkte. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond, van wie 3 zwaar gewond. Over de inzittenden is nog niet heel veel bekend. Het gaat waarschijnlijk om veelal oudere passagiers. Wel is bekendgemaakt dat de bus waarschijnlijk een blok van een wegafzetting heeft geraakt en daardoor van de weg raakte. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. En Feyenoord heeft 47 supporters een stadionverbod opgelegd na het vuurwerkincident tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. Supporters schoten vuurwerk vanuit het uitvak richting het veld en de tribunes. 7 Cambuur-fans raakten gewond. De betrokken Feyenoord-supporters mogen niet meer naar de Kuip en worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dan het weer. Veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Chaos to the max.
11: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
9: Nieuwsbaam in ijs.
12: Het ongeveer ook wat.
13: Ja, dat begrijp ik, maar...
14: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik, daarna kijken we wel...
13: Nou.
11: Kan het nog gekker?
9: Daniel en IJs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
15: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
18: Time to set it up.
19: 10 joints in a row.
20: You're inside 10 joints in a row.
21: Commercial free.
22: Tell me how that sound
23: on Galaxy Radio.

0: Zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: This is Galaxy Radio.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 4 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. De Italiaanse politica en activiste Emma Bonino is overleden op 78-jarige leeftijd. Ze was een prominente voorvechter van vrouwenrechten en speelde een sleutelrol in de legalisering van abortus in 1978. Ze bekleedde meerdere belangrijke politieke functies en richtte in 2017 de partij Più Europa op. Premier Meloni bereidt een staatsbegrafenis voor begin volgende week. Na de straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perim bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Door een zware storm op Hawaii zijn zeker 2 mensen omgekomen. Vooral het eiland Kauai is zwaar getroffen. Zo'n 33.000 huishoudens zitten daar zonder stroom en wegen zijn vernield door overstromingen en modderstromen. De gouverneur heeft president Trump om federale noodhulp gevraagd. Toeristen wordt gevraagd Kauai voorlopig te mijden. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
7: Right here.
9: Cause I said so.
10: This is Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
14: Ze zijn knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
15: Ja, bossie.
14: Gauze en Naro in After 9. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
16: We are
17: hey.
16: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip hop.
16: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
18: Galaxy Radio. It's Friday.

0: Yes, Risk It All hier op Galaxy Radio on this Friday, day. Ja, ja, we zijn er weer, En met we bedoel ik natuurlijk myself en the beautiful Ange. How are you doing, darling?
1: Ja, helemaal geweldig. Ja. Alleen het weer werkt niet mee.
0: Nee.
1: En daar word ik chagrijnig van. Maar we gaan gewoon lekker hier de zon brengen in de studio.
0: Daar heb je helemaal gelijk in. Dat heb je hartstikke goed gezegd.
1: En hoe gaat het met jou?
0: Nou, met mij gaat het op zich wel goed. Ik ben wel een beetje moe vandaag, merk ik. Dat het misschien dat we inderdaad overgaan wat meer naar het herfstweer. En meer herfstweer. Hey. en dat ik daardoor dus wat meer vermoeider begin te raken. Of het kan komen trouwens. Ik ben vanochtend ook weer lekker gaan sporten.
1: Oh, ja. Maar meestal zeggen ze daar krijg je toch energy van?
0: Ja, dat is ook wel zo.
1: Maar niet bij de eerste keer.
0: Alleen ik was even 2 weken eruit. En de les was, het was semi-pittig.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja.
1: Maar dus morgen spierpijn.
0: Morgen spierpijn, dat sowieso.
1: Maar misschien kunnen we een beetje een up-tempo nummer draaien, zodat we lekker wakker worden.
0: Ja.
1: Want er zijn nog mensen die nog een uurtje moeten werken. Misschien wel meer dan een uurtje.
0: Klopt.
1: En die hebben even dat laatste, je weet toch dat 4 uur moment dat je even indut.
0: Ja,
1: die hebben misschien
0: ja.
1: even wat nodig.
0: Eventjes een momentje. Nou, daar zijn we gewoon voor natuurlijk. Om je lekker je weekend mee in te nemen. Zoals elke vrijdag. We hebben een throwback song of the day voor je klaarstaan zometeen. De hint die ik je ga geven daarvoor is koffie.
1: Oké.
0: Okay. Ja, daar ga ik het gewoon even bij laten. Koffie. En ik heb ondertussen alweer wat Travis Scott voor je klaarstaan met 4x4.
2: Galaxy. The city's summer station.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Carjay en DNA show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de weer, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjay en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: These are the best.

0: met Coca Body hier op Galaxy Radio. En het is still Friday, day. En het is tijd, het is de hoogste tijd voor je throwback van deze week. Ja, sorry. Ik, even kikkertje mijn keel. Ik vraag me af eens, denk jij dat ik deze week heb gekozen voor een R&B nummer of een hip-hop nummer?
1: R&B?
0: Ja. Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, je was echt oprecht surprised.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Het was inderdaad, het is inderdaad een R&B nummer. Mm-hmm. En ik gaf je de hint: koffie.
1: Koffie?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dan heb ik het over Coffee Brown.
1: Oh, okay.
0: Jazeker, met Weekend Thing. Het is afkomstig van het album Mars vs. Venus. En dat komt alweer uit het jaar 2001. Dus dat is 25 jaar geleden. Mijn goeie god.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Dus we waren nog jonge dames toen.
1: Heel jong.
0: We zijn gelukkig nog steeds jong. Maar ik vraag me af, misschien zegt de naam Coffee Brown je niet meteen iets. Coffee Brown was een R&B duo uit de jaren 2000. En het bestond uit V en Fonz. En ze zijn begonnen eigenlijk afzonderlijk van elkaar. Ze zijn niet als duo begonnen. Ze deden allebei afzonderlijk auditie bij Clive Davis. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. En daarna werd bedacht dat ze samen een duo moesten vormen. En de producer van het nummer, KG, ken je misschien ook wel van Naughty by Nature. Is natuurlijk ook een super populaire groep geweest in de jaren 90. Die werd ook betrokken bij het project. En ze hebben één album gemaakt. En dat is dus Mars vs. Venus. Of Mars en Venus. En het album draait... Ik heb dit album al sinds jaar en dag beluisterd gewoon. Om relaties verschillen tussen mannen en vrouwen. En ondanks dat het dus 25 jaar oud is, is het nog steeds van toepassing, vind
1: ik. Ja, dat is zo grappig aan al die nummers.
0: Ja, ik vind dat echt...
1: Hetzelfde eigenlijk.
0: Ja, nou, helaas wel. Heel veel dingen komen gewoon terug. En nu we grown en sexy zijn eens, kan ik je vertellen. Het is best heftig allemaal. Hè? Het liefdesleven. Maar goed. Ja, Coffee Brown. Ik was wel benieuwd, hoe is het eigenlijk met de band dan verlopen?
1: Ja.
0: Zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. Vond ik wel jammer.
1: Want zijn ze weer solo gegaan dan?
0: Ja, het bleek dus dat ze onderling niet zo goed met elkaar overweg konden.
1: Misschien hadden ze een relatie en
0: is dat
1: niet lekker.
0: Nee, dat dus niet. Nee, het was echt, zover ik kon vinden, dan dat het gewoon echt professioneel niet echt helemaal klikte.
1: Mm-hmm.
0: Maar Fonz, die is niet helemaal uit de muziekwereld verdwenen. Hij is verder gegaan als songwriter en producer en schreef mee aan Bootylicious.
1: Oh?
0: Van Destiny's Child.
1: Nou, daar verdient hij wel zijn geld mee dan.
0: Dus
1: denk
0: dat.
1: Ik nog steeds.
0: Dus dat. Dus ja, ik dacht, we gaan dat nummer gewoon draaien. Ik geniet er altijd enorm van. Het is ook bijna weekend, hè? Bijna, hoop ik. Mocht je inderdaad 5 uur klaar zijn. Ik zou zeggen, ga gewoon heerlijk genieten van de bizar, die komt zo meteen. Van de throwback van deze week. Coffee Brown met A Weekend Thing.

0: is Yo Galaxy.
1: Será?

HP, alles dat weet je. En zie je hun door wie je af bent gewezen. En vragen ze mag ik een beetje. Je bent hier zo alleen voor mijn naam toch. Of was er een andere reden. Fuck met mijn family, brood of mijn eer. En hij wordt op mannen ge. Maar ik ben het liefst niet op.

0: Lijpen met Was er nooit, maar wij zijn er wel voor jou. Deze vrijdag om je mee te nemen, zoals elke vrijdag, je weekend in van 4 tot 7. En we hebben nog een paar minuutjes in het eerste uur. We gaan zo meteen richting het tweede uur. Ik vind het tijd voor je bizarre story. En ik wil je heel graag erin meenemen, maar vooral nu al. Ik weet het nu al, dat ik wil weten wat je daarvan vindt.
1: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: Want kijk. Deze bazaar die ik met je ga delen nu is iets wat iedereen kan overkomen. Dus daarom wil ik gewoon heel erg graag weten wat je ervan vindt. 085-029-4x2 is het nummer. Stuur ons een VM. Stuur ons een chatje. Je kan ook bellen. Het kan allemaal.
2: Ja, kan
0: het kan allemaal. Want de bazaar story die ik met je ga delen is als volgt. Ja, je zit in het vliegtuig. Eens.
2: I wish.
0: Naar een zonnig warm oord.
2: Ja, echt hè?
0: En you're minding your business. Mm-hmm. Oké, je doet je ding. En je bent onderweg van Dallas, Amerika, naar Newark. He? Dus dat is een beetje in de buurt van New York, aan die kant. Je gaat naar het oosten van de VS.
2: Ja.
0: En je zit in het vliegtuig en ineens begint een passagier compleet te flippen gewoon.
2: Oh?
0: Gewoon para te doen. En dan heb ik het over homofobische dingen zeggen, racistische dingen zeggen. Gewoon helemaal out of this world. Ja, nou. Ik denk, wat is dit? Wat gebeurt er? Nou, dit is er dus daadwerkelijk gebeurd in deze vlucht van American Airlines. Vlucht 618 om precies te zijn, van Dallas naar Newark. En deze meneer, Arthur Lundin, zo midden in de 60 zo, die werd een beetje gek eens. Die wist niet zo goed meer wat er allemaal gebeurde. Ja. Twee medepassagiers, Richard en Juan, die dachten op een gegeven moment, weet je, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed, we gaan ingrijpen, want je doet wel heel gek. Want de stewardess kwam er natuurlijk bij. Meneer, kunt u alsjeblieft een beetje rustig doen? Hè? Dit gedrag past niet, dit willen we niet. Maar Arthur dacht, nee, girl, no. Ik vind gewoon dat ik dit kan zeggen en dit kan doen. Waarschijnlijk was hij mentaal natuurlijk niet in orde. Maar Richard en Juan die dachten dus, weet je, we grijpen in, want dit gaat uit de hand lopen. En het is heel toevallig dat deze twee heren, Richard, die was is een gepensioneerde politieagent. Ik moet het goed zeggen, sorry. Juan is een gepensioneerde politieagent. Ja. Net andersom. En Richard die doet dingen met zelfverdediging en schiettrainingen en zo in New Jersey. En ze probeerden deze man dus onder controle te krijgen.
2: Dan was hij echt helemaal para aan het doen.
0: Hij was heel druk aan het doen.
2: Ja.
0: En uiteindelijk, dat maakt het dus zo bizar, hebben ze hem gewoon moeten inpakken met duct tape.
2: Om
0: zijn stoel. Ja, want het ging gewoon niet. Dus zijn handen, zijn benen, zijn romp, zijn hoofd. Alles werd vastgezet aan die vliegtuigstoel.
2: Oh my god.
0: Omdat hij bleef gewoon bijten. Headbutten.
2: Zo.
0: Ja, naar alles en iedereen die hem dus rustig wilde krijgen. En niemand weet zo goed wat er aan de hand was. Hij heeft dus die oud-politieagent in zijn hand gebeten al.
2: Wauw.
0: En daarna dachten ze, ja, we moeten iets met tie wraps, kijken of dat dan lukt. Ja. Dat werkte ook niet. Dus uiteindelijk is hij met duct tape helemaal om die stoel dus vastgezet. Hebben ze de authorities natuurlijk gebeld. Ze hebben een noodlanding moeten maken.
2: Serieus?
0: Ja, in Baltimore.
2: Jeetje.
0: En toen werd hij gearresteerd.
2: Ik heb inderdaad dit plaatje gezien. Dus als je het ook wilt checken, check even internet. Ik denk als je neerzet, meneer vastgemaakt met duct tape, dat je het wel ziet. Dit was zo grappig. Hij zat gewoon letterlijk vast met zijn hoofd.
0: Alles
2: zat in die duct tape.
0: Ja, dat is toch wild?
2: Wat was er met die man aan de hand?
0: Ja, het schijnt dus. Hij had wel een drankje gedaan. Maar dat is het enige. Ze hebben gezien dat hij één drankje heeft genomen. En misschien is dat, ja, ik weet niet of hij er iets bij heeft ingenomen. Of dat hij hij kreeg clearly iets over zich heen. Maar ja, tijdens heel die worsteling zijn mensen dus gewond geraakt. Hij zelf is ook gewond geraakt.
2: Ja.
0: Bloed overal. En weet je, ja.
2: Wat heftig, joh. Jeetje,
0: heel heftig.
2: Ja, maar dat is het enge van een vliegtuig of een boot. Je kan er niet vanaf.
0: Nee, je zit erin.
2: Je zit er gewoon in.
0: Dus daarom vraag ik me af, wat vind jij hiervan eens? Wat had jij gedaan?
2: Zo, ik zou gewoon naar achter zijn gelopen. Ik zou echt weggaan bij die man.
0: Ja,
2: ik zou echt niet daar in de buurt blijven zitten hoor. Als iemand zo gek aan het doen is.
0: En als je niet in de buurt zat, zou je dan gewoon wel kijken van, oh, wat gebeurt
2: er? Ja, ik zou het sowieso. Jij?
0: Ja, ik denk dat ik precies hetzelfde zou handelen als jou. Ik zou sowieso niet met die man willen gaan mengen van,
2: nee.
0: Meneer, gaat het? En kan ik iets voor u doen?
2: Nee. Ik zou wel die overzicht bewaren. Je weet toch van wat gebeurt er? Is die dicht bij mij? Je weet toch? Maar ik ben wel iemand die dan helpt om de duct tape aan te geven of zo. Dan of zeg van, hé, waar hebben we duct tape? Je weet
0: kan ik iets doen? Precies.
2: Ja, maar ik ga niet bij die man in de buurt. Nee, dat mogen mannen lekker op.
0: Dat snap ik. Nou, de twee heren, hè, Richard en Juan, die hebben ook met elkaar gekletst. En hebben daarna nog gezegd van, weet je, we hielden ons gewoon rustig. Want we moesten deze meneer helpen.
2: Ja.
0: Nogmaals, 085 029 4x2, want ik ben enorm benieuwd.
3: Look.
4: New feature music.
5: If it's new, it's right here, man.
6: Damn.
7: This is new feature music on Galaxy.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: this is Big Sean.
1: What's up, it's Summer Walker.
2: What up, it's Nelly Chopper.
3: And we are Galaxy Radio.
4: Dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen, pak een

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Voetbalwedstrijden worden voortaan direct definitief gestaakt als vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. De KNVB en de politie werken daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk en onderzoeken technologische oplossingen. De nieuwe aanpak moet duidelijk maken dat dergelijk wangedrag altijd dezelfde gevolgen heeft. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Na de Straat van Hormuz dreigt nu ook een tweede belangrijke vaarroute in het Midden-Oosten te worden geblokkeerd. Houthi-rebellen hebben de jemenitische havenstad Mokka veroverd en zouden zich op het eiland Perin bevinden, midden in de zeestraat Bab al-Mandab. Die route is van groot belang voor de scheepvaart tussen Azië en Europa. Dan het weer, veel regen, maar later trekken de buien naar het oosten, waardoor ook de zon nog even tevoorschijn kan komen. De wind is matig en de middagtemperatuur is 19 à 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het noorden kans op een bui. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
6: Chaos to the max.
8: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
6: Newsbomb in ice.
9: Nou, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
10: Wat? Nee. Oh, serieus. Dario on ice op de X-Missel.
11: Ja hoor, wat lekker.
12: Wat? Even wat droom komt uit, man.
11: Ja, dat snap ik.
8: Kan het nog gekker?
6: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
13: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
6: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
16: From the office straight out of fun. Hit snapping, vibe slapping. We get to the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio. It's Friday day.

0: Show Me Love hier op Galaxy Radio with the MC Mabees and Honey. And it's still Friday day.
1: Ga je zo goed elke keer, dat verpest het weer, hè?
0: Af en toe moet het gewoon een beetje uit balans gaan, zodat we gewoon onszelf weer kunnen herpakken.
1: Ja.
0: And it keeps things going, Ange. Dat is
1: maar
0: ook weer wat het is.
1: Als het maar gezellig is, toch?
0: Zeker, als het maar gezellig is. Ja. En gezellig hebben we het, ook met de reacties die binnen zijn gekomen voor de bizarre story die ik met je heb gedeeld.
1: Wat was er gebeurd?
0: En ja, wat was er gebeurd? Arthur, die deed gewoon een beetje gek in een vliegtuig. Ja, Arthur Lane Lundeen, die was in een American Airlines vlucht 618 van Dallas naar Newark, waarin hij wat kunnen we daarvan maken?
1: Hij werd gewoon para.
0: Hij werd gewoon gek.
1: Mm-hmm.
0: En toen hebben Richard en Juan, een oud politieagent en een zelfverdedigings- en trainings professional uit New Jersey, hebben hem vastgetaped. Met heel veel duct tape.
1: Met zijn hoofd, zijn schouders, zijn armen,
0: je teen,
1: alles gewoon.
0: Alles. En ik wilde heel graag weten wat je daarvan vond. En de reactie stroomde binnen. Kevin zegt dat die twee mannen ook nog eens oud-politieagent en iemand uit zelfverdediging waren. Hij had wel echt de verkeerde vlucht uitgekozen.
1: Ja, echt.
0: Toch?
1: Dat is wel echt lullig.
0: Ik ben het inderdaad met je eens, Kevin. Want
1: gelukkig waren ze er wel.
0: Nou.
1: Voor de rest.
0: Want anders, hoe was het anders afgelopen?
1: Ja.
0: Toch? We hebben ook een reactie van Melissa die zegt: ik zou echt niet weten hoe ik had gereageerd als ik daarbij had gezeten. Respect voor die twee mannen dat ze gewoon hebben ingegrepen.
1: Ja, echt. Maar je kan ook niet anders.
0: Ja, iemand
1: toch?
0: Moet iets doen, denk ik.
1: Dat
0: iemand moet iets doen.
1: Jessica zegt ook, maar waarom flip je zo in een vliegtuig?
0: Ja.
1: Je zit letterlijk uren opgesloten met elkaar. Doe normaal.
0: Doe inderdaad normaal, ja.
1: Ja, het is, ja.
0: Gedraag je gewoon ook een beetje. En Naomi die zegt: ik moest echt lachen om het contrast. Iedereen probeert rustig te blijven en ondertussen wordt die man gewoon letterlijk met duct tape vastgezet. Ja, ik snap je. Het moest ook gewoon zo zijn dat die mensen in dat vliegtuig waren, denk ik.
1: Ja, maar je hebt altijd ook een dokter in de zaal of in het vliegtuig, weet je?
0: Ja.
1: Je hebt altijd wel van alles en nog wat.
0: Nou, gelukkig ook maar,
1: ja,
0: toch?
1: Echt?
0: Je hebt altijd van alles.
1: weet niet wat ik zou doen als ik daar was, waar ik mee zou kunnen helpen.
0: Wat zou jij kunnen doen?
1: Nou, ik heb BHV, maar ik wil het niet uitvoeren.
0: Ik heb ook BHV, maar
1: lijkt
0: shame.
1: Me echt eng.
0: Ja, we hebben het niet voor niks, dus dan zullen we wel moeten. We zijn aangekomen, zoals ik al zei, in het

0: leuk.
1: Heerlijk.
0: En weet
1: heerlijk.
0: Wat leuk is?
1: Nou,
0: wij hebben een vaste luisteraar, Marcia.
1: Ja, klopt.
0: En zij stuurt net een bericht dat ze lekker in Spanje zit, maar toch naar ons aan het luisteren is.
1: Oh, wat lief,
0: dat
1: Marcia.
0: Dat vind ik leuk. Dankjewel voor het luisteren.
1: Ja, dankjewel. Toch? Dankjewel. Vinden we hartstikke leuk. Zelfs vanuit het zonnige waarschijnlijk Spanje
0: ja,
1: wordt er geluisterd.
0: I'm jealous. Ik wil ook daar zijn.
1: Ja.
0: Met een cocktail in mijn hand.
1: Daar kan je natuurlijk ook gewoon naar ons luisteren. Mocht je in Utrecht zijn, is het op 103.4. Den Haag 95.6. Amsterdam 95.7. En in 010 op 104.2. En in de tweede uur heb ik een vraag van de dag voor je. En we hebben natuurlijk gossip.
0: Yes.
1: En ik ben benieuwd. Ange, hebben we dan ook iets erin zitten over Dirk? Want daar las ik iets over.
0: We hebben natuurlijk weer iets over de rechtszaak.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het nu dus ervoor staat. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb Idali voor je klaarstaan met Nooit Echt Van Mij.
2: This is Galaxy Radio.

Yeah.

0: August Alsina met Songcry. Hier op Galaxy Radio. En ik heb vragen, Ange. Ik heb vragen over deze artiest sowieso. Want we hebben hem echt al wel een tijdje niet gehoord.
1: Precies, dat wou ik zeggen. Van waar was deze man?
0: En ja, ik vraag me dus af. Ik ga daar eventjes een deep dive naar doen.
1: Maar hij maakt nog wel muziek. Ik heb echt wel een paar nummers van hem gehoord.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Alleen, ik vind dat hij zo weinig geluid maakt. Is hij dan bewust uit de scene gestapt wat meer? Of is het wat meer wat mellow, wat anders? What is he doing?
1: Of hij is in love.
0: Oh, God Christus.
1: With his boyfriend.
0: Ik wist dat je dit zou zeggen. Ik ben heel vervelend.
1: Nee, maar heel veel mensen die een vriend of gewoon die een partner hebben,
0: ja,
1: die verdwijnen, hè? Uit je vriendengroep, die verdwijnen uit. Die gaan niet meer mee naar de borrels van werk.
0: Ja,
1: want, die moeten altijd bij hun mannetje of vrouwtje zijn. Je weet
0: ja,
1: nou ja, ik weet niet wat ze. We gaan even checken wat met August is gebeurd.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Ja.
0: Zometeen komt de juicy gossip eraan. Maar eerst is het natuurlijk ook nog even tijd voor je vraag. Je vraag van de dag.
2: En dan nu. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is de Friday Day Vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag luidt als volgt. Wat is iets waarvan jij vroeger dacht, als ik later volwassen ben, ga ik dit sowieso doen? Maar wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan? Ens, je mag als eerste antwoorden.
1: Ja, ik kan gelijk antwoord geven, want ik vind het nog steeds jammer dat ik dat niet heb gedaan, maar ik twijfel.
0: Oh.
1: Een tatoeage.
0: Oh.
1: Ja, ik weet eigenlijk al heel lang dat ik een tatoeage wil.
0: Ja.
1: Maar ik doe het niet.
0: En wat is de reden dat je dat dan niet doet?
1: Weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik denk dus als je er één neemt, dan word je verslaafd. Dat hoor ik dus heel vaak. Heb jij tatoeages?
0: Ik heb geen tatoeages.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee. Vroeger wilde ik wel graag een tatoeage, maar ook een tongpiercing bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dat ik het laatst nog over met mijn zus. Dat ik dacht, maar ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan.
1: Nee, waarom niet? Kan je dat zo uithalen toch weer?
0: Nou, omdat het heel erg veel pijn schijnt te doen.
1: Ja, dat heb ik ook gehoord.
0: En
1: ja,
0: dat je tong heel dik. Ja, het hoort natuurlijk allemaal bij, maar toen dacht ik, misschien toch niet iets voor mij.
1: Maar heb je nog iets wat je nooit hebt gedaan?
0: Iets wat ik, als ik later vast ben, ga ik dit sowieso doen. Maar wat ik uiteindelijk nooit heb gedaan. Ja. Is er iets wat ik eigenlijk nog niet? Nee.
1: Nou, weet je wat ik wel had?
0: Nou?
1: Ik ging, toen ik 19 was, ging ik op mezelf wonen.
0: Ja.
1: En heel dicht bij de Maasilo.
0: Okay.
1: En toen zei ik, als ik hier woon, ga ik elke week naar de Maasilo. Nou, ik ben nooit gegaan. Ik ben misschien de laatste jaren wel een keertje geweest dat we waren uitgenodigd. Misschien bij Galaxy.
0: Ja.
1: Maar ik ben nooit naar Maasilo gegaan.
0: Ja, maar dat was ook wel een heel indrukwekkend voornemen. Om gewoon elke keer te gaan.
1: Ja, want je deed toch, als je thuis woont, dan mag je toch niet elke week uit. Of
0: klopt.
1: Je weet toch, het is wat strenger. En ik dacht, ja, ik ga echt elke week naar Maasilo. Want het was een lopen afstand, je weet wel. Nou, ik ging nooit.
0: Helemaal niks van terecht te komen. Ja, ik snap je, Ja, ik zou het echt niet weten. Het is juist bij mij andersom. Dat ik dingen had waarvan ik vroeger dacht van, oh, maar dat ga ik echt nooit doen. Die ik dan, hoe zeg ik dat? Of dingen die ik vroeger wel wilde doen, die ik dan niet ben gaan doen. Mag ik het goed uit? Ik wilde bijvoorbeeld vroeger nooit trouwen, maar nu denk ik ja.
1: Oh.
0: Lijkt me wel wat.
1: Ik wil ook dat jij gaat trouwen. Ik heb zin in een bruiloft.
0: En je de ogen beginnen te twinkelen hier. Oh my goodness. Weet je, ik denk dat ik weet het niet, maar jij weet het vast. Want dus vertel het ons. 085-029-4x2 op de vraag van de dag. Nogmaals, wat is iets waarvan jij vroeger dacht, als ik later volwassen ben, ga ik dit sowieso doen. Maar wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik zal jou wel vertellen wie ik nooit zou doen.
1: Wie dan?
0: En dat is Puff Daddy. Diddy.
1: Ik ga stuk.
0: Die heb ik voor je klaarstaan met de Notorious B.I.G. Mo Money, Mo Problems.

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: We in here. Hey. Freestyle. They found a whole way.
3: Hey. Ik heb mijn money in mijn ego al opzij gezet. Lijkt wel een rekenmachine hoe ik die cijfers heb. Jij zult eenmaal weten wat je geen van beide hebt. Rollie stelen, dat is leuk, maar dat is tijdelijk. Ik ben aan het wachten op de final days. Geld brengt geen geluk bij mij. Ja. Jullie gaan weer in de mic, maar ik doe het wel.
0: We in here. Made by the community and hosted by 4Show. Bangers. Or Rie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
4: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Onval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
5: Bring the real hip hop back.
6: Bring the hip hop back.
0: And back
7: with more bangers on Galaxy Radio.
8: We're at the culture.
9: It's Friday Day. Hier zijn Samora en

0: No Type hier op Galaxy Radio. Returned. ik heb wel een type.
1: Ja? Ja? Wat is je type?
0: Mijn type is, en weet je dat ik vroeger dus dacht, en jij misschien ook wel, dat het dat wanneer ze zeiden tall, dark en beautiful, ja, dat ze het dan hadden over over witte mannen.
1: Met bruin haar.
0: Met bruin haar, ja.
1: Ja, maar het is hoe je het zelf ziet, hè?
0: Dat is inderdaad waar. Klopt.
1: Maar inderdaad, zo kunnen mensen het ook beschrijven, ja.
0: Ja, ja. Ja, dat gebeurde dus. Heel veel.
1: Oké, okay, daar gaat het mis.
0: Daar gaat het inderdaad mis.
1: Voor ons dan.
0: Precies. Hey, ik denk dat jij ons wat dingetjes gaat vertellen, hè?
1: Zeker.
0: Ik ben wel benieuwd. Let's go. What you wanna know? All the gossip, shade, and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time.
1: Nou, er is iets heel erg vervelends gebeurd. Frenna's moeder is helaas overleden.
0: Echt, dat is heel naar.
1: Heel naar. Echt vreselijk.
0: Hoe oud heeft ze mogen worden, weten we dat?
1: Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet of je de docu hebt gezien, maar daar zag je haar ook in.
0: Nee.
1: Dat is wel heel leuk om te kijken. Volgens mij kan je die op NPO kijken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar zag je haar ook in. Ze woonde volgens mij in Den Haag, maar ze woonde ook voor de helft in Ghana, toch? Komt hij vandaan.
0: En, klopt.
1: Ja, daar had ze een mooi huis gebouwd. En ze was echt wel mooi bezig, zeg maar, met allerlei dingen. Dus ja, gecondoleerd. Ja. Frenna, ik hoop dat hij even zijn rust kan pakken ook.
0: Ja, zeker. Want als je moeder komt te overlijden, dat is...
1: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
0: Vreselijk.
1: Ja, echt vreselijk. Nou, we gaan door naar... Ik vind het altijd moeilijk om dan naar het volgende nieuws te gaan.
0: Ja, dat snap ik. Ja, zo is het leven ook. Dan gaat het gewoon door natuurlijk.
1: Ja, dat vind ik het ergste eraan altijd.
0: Ja, ik snap je.
1: Maar we gaan door naar het volgende nieuws. Wie had het net al over Lil Durk?
0: Yes. Ja, what's going on with Durk?
1: De uitspraak, hij heeft natuurlijk een rechtszaak. Ja. Omdat hij, als het goed is, een huurwoordenaar heeft ingehuurd.
0: Ik vind dat heel heftig.
1: Ja, maar de uitspraak is uitgesteld. Want de jury wil digitaal bewijs zien.
0: Oké. Okay.
1: En het is dus uitgesteld. En ze mogen dus nog even gaan overleggen. Want dat is gewoon echt nodig. Okay. Ze zijn echt al een paar dagen aan het overleggen.
0: Ja.
1: Hij wordt dus verdacht omdat hij rapper Quando Rondo om het leven wilde brengen. Maar zijn neef is om het leven gekomen.
0: Oh,
1: en
0: God.
1: Als hij veroordeeld wordt, dan heeft hij levenslang. Dat is wel heftig, hoor.
0: Ja, dat is. Maar ja, als je iemand
1: het hebt gedaan, ja.
0: Ja, toch? Dan
1: soms
0: verdien
1: denk
0: je
1: ik,
0: wel straf.
1: Sommige mensen, celebrities, zeg maar, vooral uit Amerika, heb ik het idee dat hun denken dat ze ontastbaar zijn.
0: Sommigen zullen dat zeker denken, ja.
1: Diddy. Laten we maar verder gaan. We gaan door met Kosso.
0: Yes.
1: Want Kosso, die is geëmigreerd naar Kosovo.
0: Kosso gaat naar Kosovo.
1: Ja, ja.
0: Grappig.
1: En waarom heeft hij dat gedaan? Hij zegt van, ik wilde gewoon wat vrijheid. En wat tijd met mijn gezin. Hij is dus met heel zijn gezin daarheen verhuisd. Sommige mensen zeggen, ja, zeker voor de belastingdienst, bla, bla, bla. Maar hij zegt, nee, dat is niet zo. Mijn bedrijf blijft gewoon lekker in Nederland. Maar ik wilde gewoon lekker een nieuw huis en gewoon vrijheid en even chill.
0: Ja, ja, nou ja, dat, als dat zijn keuze is en het is zijn gezin, zijn geld. Dan moet je dat lekker doen, toch?
1: Maar ik had het idee dat hij sowieso al heel vaak in Kosovo was. Maar dat weet ik niet. Dus veel plezier in jullie nieuwe huis. En Roby, dat is een rapper. En die had een show in Marrakesh.
0: Ja.
1: En wat gebeurde er? Er was een bezoeker, een man, die gooide een stapel geld op hem.
0: Hè?
1: En daar was hij helemaal van beledigd. En hij heeft heel die show stopgezet. Hij zegt, sorry, maar...
0: Maar wacht even, dus je bent aan het performen en iemand gooit gewoon geld op je?
1: Ja, maar dat gebeurt dus in sommige landen. Als je aan het optreden bent, bijvoorbeeld van die vrouwen buikdanseressen bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, ja.
1: Dan zetten mensen toch ook geld?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Heb je nog geld?
1: Ja, soms wel.
0: Oké. Okay. Oh, dus dat ligt in deze lijn.
1: Maar hij denkt van, ik ben toch niet zo iemand?
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar voor mij mag iemand echt geld naar mij gooien. Echt waar.
0: En hoe hard mogen ze dat gooien?
1: Heel hard. Gooi die shit. Stapel. Oh, hallo, God. Ik ga niet klagen.
0: Ik snap je
1: maar
0: helemaal.
1: Maar ik snap wel dat slaat nergens op. Je bent gewoon serieus aan het optreden en iemand gooit geld.
0: Maar apart.
1: I don't know, misschien is het een ding daar. Maar ik ben benieuwd. Weet je wat ik dus heel bijzonder vind?
0: Nou,
1: Roxy Dekker is heel bekend, maar ik ken haar dus helemaal. Ik luister haar muziek niet.
0: Ja, maar ik denk ook niet dat wij in haar doelgroep zitten.
1: Wie is haar doelgroep? Jongere meiden of
0: juist
1: zo?
0: Juist. Ik denk jongere, wat jongere dames.
1: Nou, weet je wat bizar is? Zij is de eerste Nederlandse solo-artiest die een eigen show heeft in de Johan Cruijff Arena. En die is binnen enkele minuten uitverkocht.
0: Ja, ik heb dat meegekregen. Maar hoeveel, weet je hoeveel mensen er kunnen in de Johan Cruijff Arena? Want ik ben altijd een beetje aan het vergelijken. Want je hebt natuurlijk ook Ziggo Dome.
1: Nou,
0: maar,
1: je gaat echt lachen. Hoeveel denk je?
0: Ik denk dat het er wel wat zijn. We hebben het over de Johan Cruijff.
1: Niet spieken, niet intoetsen.
0: Nee, ik ben echt aan het nadenken.
1: Hoeveel denk jij?
0: Even kijken, het is sowieso boven de 20.000. Misschien 30.000?
1: Nou, voor voetbal kan het ongeveer 56.000.
0: Oké. Okay.
1: Dit vind ik echt bizar, dat haar concert uit... Maar voor concert is het 71.000.
0: Hebben ze 71.000 kaartjes verkocht?
1: Ik vind het zo raar. Nou, niet raar dat zij dat verkoopt, maar ik vind... 71.000 mensen gaan naar een concert. Dat is vaker, maar dat kan ik even niet...
0: Als je het zo hoort, ja, dat ik het even niet kan bevatten. Oh, maar dat heeft ze heel goed gedaan. Wow. Congrats to her.
1: Dat
0: go
1: is
0: her.
1: Echt dope gewoon. En de eerste vrouwelijke artiest die dat heeft. En ik wil haar feliciteren. Misschien gaat ze er nog een showtje bij doen. Want als dat zo snel uitverkocht is, er zullen wel meer mensen willen gaan.
0: Binnen minuten uitverkocht.
1: Ja,
0: die 71.000.
1: Binnen minuten.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Nee, dat is heel goed.
1: Het concert
0: goed.
1: Gaat plaatsvinden op 24 april 2027 natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ik vind het echt dope.
0: Zeker weten. Hartstikke tof. Gefeliciteerd, Roxy.
1: Ja.
0: We luisteren niet naar je, maar we gunnen het je absoluut.
1: Zeker.
0: Zeker
1: sowieso
0: weten.
1: Girl power. En we hadden natuurlijk ook nog een vraag van de dag.
0: Ja, zeker. En de vraag van de dag is, wat is iets waarvan jij vroeger dacht, als ik later volwassen ben, ga ik dit sowieso doen, wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan? En de reacties daarvan stromen al wel binnen. Ik hou je nog heel even in spanning. Dus je kan nog steeds je berichtje insturen, 085-029-4x2. En Ange, voordat ik het volgende nummer ga draaien. Jij hebt hier een... heb je hier goede herinneringen aan? Het nummer is van Ronnie Flex.
1: Ja.
0: En het
1: DJ
0: heet...
1: DJ Roffa,
0: ja. Oh,
1: nee,
0: sorry.
1: Nee, het is wel Ronnie Flex.
0: Je hebt gelijk.
1: Album heet DJ Roffa.
0: Ja. DJ Roffa, inderdaad. En het is de Geila Freestyle. En Ange, vertel even.
1: Wat
0: doet dit nummer jou denken? Althans, de beat dus.
1: Nou, ken je nog... Ik kom dus uit Rotterdam. Tenminste, eigenlijk niet, maar ik woon daar nu. En daar heb je Hollywood Music Hall.
0: Klopt.
1: En daar heb je de Bobbling Party.
0: Ja.
1: En daar kwam deze wel voorbij. Tenminste, de original versie natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar van wie is die eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet.
0: De original versie. Dat zou ik dat even voor je moeten achterhalen. Maar nu is het gewoon even van Ronnie.
1: Ja.
0: Nu gaan we Ronnie gewoon even zijn shine geven. Dus ik hoop dat het jou ook weer terugbrengt naar Hollywood-tijden. Dan hebben we het over in de 2000. 2010, 2011? Nee, verder
1: zo,
0: terug.
1: Echt lang geleden hoor.
0: Nou goed, in ieder geval een flinke tijd geleden waar we niet te lang bij stil gaan staan. Dus ga met ons mee terug naar die tijden. Ik heb dus voor je klaarstaan Ronnie Flex met Geila Freestyle.

0: show met Special.
1: Ja, heerlijk, man.
0: En het is echt heerlijk. Oh ja, we hebben het even teruggebracht voor je.
1: Ja.
0: Even teruggebracht voor je, want ja, dat moet af en toe ook.
1: Ik wil nog heel even terugkomen op het nummer van Ronnie Flex, natuurlijk.
0: Nou.
1: DJ Roffa.
0: Ja.
1: Die was van Scarface, van Green Gang.
0: Green Gang, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, ja, ja. En ik heb jou, ik heb je een vraag gesteld. En dat was de vraag van de dag. Die luidt als volgt nog één keer. Wat is iets waarvan jij vroeger dacht, als ik later volwassen ben, ga ik dit sowieso doen? Maar wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan. Ange, deel met ons alsjeblieft. Want de reacties kwamen binnen.
1: Nou, ik ging dus stuk om Romy. Zij zegt, ik dacht dat ik als volwassene gewoon zou weten wat ik met mijn leven moest doen. En ik voel deze.
0: Ja, dat je gewoon...
1: Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen.
0: Ja, klopt. Dat je gewoon, you got everything figured out.
1: Ja, en maar deze van Tessa, nee. Die voel ik ook. Ik dacht dat ik later elke dag zou koken.
0: Oké, maar dat doet ze dus niet, want ze...
1: Ja, zij zegt, denk dat ik gewoon heel vaak brood eet. Blijkt dat ik heel vaak brood eet.
0: Ik snap dat.
1: Maar ik wel eens mee.
0: Ik snap dat zeker, want wanneer je thuis komt, ben je gewoon moe, hè?
1: Ik kook gewoon om de dag, hè?
0: Slim.
1: Als ik al kook.
0: Überhaupt.
1: Maar ik bedoel, je weet toch, je... Oh, ja, oké, ik woon alleen.
0: Ja.
1: Maar dan kan je echt wel gewoon twee porties maken.
0: Ja, klopt. En dan kan je lekker gewoon voor twee dagen, kan je gewoon lekker vooruit. Marvin die zegt, een wereldreis maken. Staat nog steeds op mijn lijstje, maar inmiddels al 10 jaar.
1: Oké, Marvin, go. Oh, nu is je cue. Ga gewoon boeken. Boek iets.
0: Ja, maar boek iets.
1: Ja, waarom ben je niet gegaan? Ga gewoon hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, je hebt gelijk, Ange. Maar goed,
1: waarom
0: misschien...
1: Niet? Het leven is kort.
0: Kost wel veel geld.
1: Hoeft niet.
0: Hmm.
1: Je kan ook low budget gaan.
0: Ja, maar wil je dat low budget doen? Nou goed, weet je...
1: Als je wil gaan, ga je gewoon. Of je geld hebt of niet.
0: rebels. Lekker rebels. Jaden die zegt trouwen voor mijn 25ste. Ik was duidelijk erg optimistisch over mijn leven. Ik weet, meerdere, vooral vrouwen hebben dit.
1: Ik dacht,
0: 100%.
1: Ik dacht echt, ik heb alles op mijn 26ste. Ik ben bijna 37.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan is het toch... De tijdsgeest is soort anders of zo, hè?
1: Maar deze van Daniella... Sorry, deze, ik snap deze zo erg. Ik dacht vroeger echt dat ik op mijn 30ste een eigen huis zou hebben. Nou, we zijn er nog niet hoor.
0: Nee.
1: Maar ik snap dat heel veel mensen kunnen niet eens een huurhuis huren.
0: Thank
1: want
0: you.
1: Er is niks te huur.
0: In this economy.
1: Even serieus.
0: Ja,
1: ja misschien voor €3000 per maand.
0: Echt kaal nog, hè? Kaal.
1: Kale huur.
0: Jeetje. Nee, Danielle, dat snap ik ook helemaal. We zijn er nog niet hoor. Mm. Dat ook echt. Hebben we misschien nog een andere? Germaine die zegt, ik dacht dat ik later precies zou weten wat ik wilde worden. Inmiddels ben ik volwassen en vraag ik me soms nog steeds af wat ik aan het doen ben. Dat is precies wat jij net zei.
1: Oh my god, ik denk dat heel veel mensen dit wel herkennen.
0: Ja, dat denk
1: wat
0: ik
1: zijn
0: ook.
1: We eigenlijk aan het doen?
0: We're just winging it. At this point, we're just winging it.
1: Een paar jaar geleden gingen we om 9 uur waren we thuis. Voor corona.
0: Ja.
1: En dat deden we allemaal, hè?
0: Ja, ja, ja. Avondklok, alles. Klopt.
1: Avondklok.
0: Alles.
1: Dus I don't know what we are doing op deze wereld. Ik weet het niet.
0: Ik weet het dus ook niet.
1: Ik heb het naar mijn zin.
0: Girl, same. Same. Dankjewel voor alle reacties.
1: Thank you.
0: Zometeen gaan we het laatste uur in van de show. Dan is het tijd voor de New Music Friday. dus ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb wat fresh voor je klaarstaan met mensen en La Vida.
2: Y'all know what time it is.
3: Now.
2: This is new feature music.
4: Bringing you the exclusives first.
5: If it's new, you get it first right here.
2: New music on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het kabinet stelt een besluit over de toekomst van de vermogensbelasting in box 3 een half jaar uit. D66, VVD en CDA zijn het niet eens geworden over een oplossing die op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de voorjaarsnota moet nu een nieuw voorstel komen. Prinses Astrid, de 94-jarige zus van de onlangs overleden Noorse koning Harald, is overleden. Het Noorse Hof meldt dat ze vandaag vredig is ingeslapen. Astrid woonde woensdag nog de uitvaart van haar broer bij. Haar neef Hakon is sinds het overlijden van Harald de nieuwe koning van Noorwegen. Het kabinet krijgt volgens de landsadvocaat met zijn nieuwe stikstofmaatregelen zicht op het hervatten van vergunningverlening. In een advies aan minister Van Essen staat dat de maatregelen perspectief bieden om Nederland van het stikstofslot te halen. Nieuwe vergunningen zouden vervolgens per gebied kunnen worden beoordeeld, afhankelijk van de stikstofruimte en de staat van de natuur. Het kabinet wil de uitbreiding van het overvolle stroomnet versnellen door vergunningen te schrappen en juridische procedures te verkorten. Volgens staatssecretaris Debat kan zo bij grote projecten mogelijk 3 jaar worden gewonnen. Veel maatregelen gaan vanaf 2027 en 2028 gelden, terwijl sommige kleinere uitbreidingen al sneller kunnen worden uitgevoerd. Netbeheer Nederland is positief over de nieuwe wetgeving. Het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen breed op, maar in het oosten kan het dan nog gaan regenen. Vannacht is het grotendeels droog en helder, met weinig wind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met vooral in het noorden kans op een bui. Matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en temperaturen van 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Als aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: Waar de fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
18: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
19: De nieuwste tunes van eigen bodem.
20: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
19: En de hardste freestyles.
21: Let's get it.
19: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
22: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
19: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
23: Next up, big time, man.
24: Hey, binnenkort veel heat, man. Come on, je weet.
19: Vanaf 7 uur.
25: Wout, je weet het, hè?
19: We are...
26: Hey.
19: Turn up Galaxy Radio.
27: Dropping hip hop.
19: Dropping another hour packed with music.
28: This is what we sound like, baby.
19: Let's go.
29: Galaxy Radio. It's Friday.

0: Maak me niet heet, broederliefde hier op Galaxy Radio on this beautiful Friday. In perfecte harmonie.
1: Yes.
0: Zoals altijd. En we zijn aangekomen in het laatste uur. Van deze show.
1: Ja.
0: Jazeker, het laatste uur van deze show. Van de Friday Day Show. Het is tijd om je weekend lekker in te gaan zetten. We hebben de New Music Friday al voor je klaarstaan.
1: Ja, helemaal zin in.
0: Natuurlijk zometeen ook de partyagenda. Zodat je weet welke feestjes je kunt afstruinen dit weekend. Ga jij eigenlijk uit het weekend? Heb jij plannen om de bloemetjes buiten te zetten?
1: Ik ga niet uit, maar ik ga wel met mijn collega.
0: Yes, me.
1: En met jou ga ik naar een luistersessie.
0: Ja, dat klopt.
1: Van Gianski. En daar heb ik best wel zin in.
0: Ik heb daar ook heel veel zin in.
1: Want dat is een luistersessie voor zijn nieuwe album. Dus misschien... Ik weet niet, hij komt... Wanneer komt hij uit? Is hij vandaag uitgekomen?
0: Nee. De luistersessie is sowieso eerst. En daarna heeft hij paniek.
1: Ja, ik denk van, oh jee. Zodra die uit is, ga je die natuurlijk ook in de New Music Friday horen.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Gianski was natuurlijk samen met Harry Vemer bij ons in de Stu.
1: Ja, in de Stu.
0: En dat was hartstikke gezellig.
1: Ja, echt.
0: Dus we gaan zeker naar de luistersessie. Ik ben heel erg benieuwd ernaar.
1: Ja.
0: En dan laten we je dat natuurlijk ook gewoon weten.
1: Hoe het was?
0: Ja, ja. Absoluut, absoluut. En hoe zit het met jou... hedendaagse problemen deze dag en deze. Heb je veel problemen of valt het mee?
1: Ik heb altijd problemen.
0: Heb je er 99?
1: Ik ben een probleem.
0: 99 net als Jay-Z?
1: Nee, 98.
0: Oké, okay. Net eentje minder. Nou goed, Jay-Z heeft er 99, dus daar gaan we gewoon even lekker naar luisteren.

0: Vibes Cartel, Popcaan en Gaza Slim Klaks hier op Galaxy Radio. Dat is toch een pokoe?
1: Een banger. Die blijft ook gewoon gaan.
0: Toch?
1: Ja, man.
0: I agree. Weet je wat we nu gaan doen?
1: Vertel.
0: New Music.
2: Galaxy New Music Friday.
0: New Music Friday.
1: Stick
0: it away.
1: Ja, we hadden net al een nummer van DJ Roffa, Ronnie Flex natuurlijk.
0: Yes.
1: En Karel die gaat keihard. Het lijkt wel of ze ook elke week een nieuw nummer uitbrengen. Of ligt het aan mij?
0: Ja, dat gevoel heb ik ook.
1: Ze gaan fucking hard gewoon.
0: Je hebt daar helemaal gelijk in.
1: En ik denk, ze gaan gewoon die charge domineren. Ik hoop het wel.
0: Ik gun.
1: Oh, mijn lady. Ja, ik weet niet. Hij komt gewoon lekker binnen. En ze hebben... Ik probeer niet elke week iets erin te zetten. Maar ik dacht van, weet je, het moet wel gewoon een keertje weer.
0: Ja, ja,
1: dus
0: ja.
1: Vandaag heb ik Karel met Ronnie Flex en Voodoo erin gezet. Dus die gaan we even checken.
0: Let's go.

0: mens voel je ook wat hij voelt.
1: Ik voel ook die voodoo.
0: Ja. Ja.
1: Voel je weet je wat ik dus grappig vind? Die stem,
0: ja.
1: De klank van Karel, die past zo goed eigenlijk bij Ronnie. Ja. Heb je dat wel eens beseft?
0: Ik snap wel wat je bedoelt. Het voelt heel natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik weet niet. Ze hebben echt niet dezelfde stem. Mm-hmm. Maar ik weet niet. Het past gewoon heel goed. Dus ik snap echt deze combinatie wel. En waarom Karel nu ook bij het label zit. We gaan door naar de volgende. Delani. Als het goed is komt zij... mogen we dat al zeggen?
0: Ik denk het wel.
1: Whatever. Ja. Zij heeft dus... Er komt een film uit volgende week. Ja. Of is het die week daarop?
0: Ik ben niet uit mijn hoofd.
1: In ieder geval, er gaat een film uitkomen, Sugar. En daar speelt zij een hoofdrol in. Nou, ik heb hem al mogen zien. En het is echt een hele toffe film. En zij heeft vandaag ook een nummer uitgebracht. Delani met Daydrunk.
0: Let's go.

0: vind het lekker dit.
1: Ja, toch?
0: It's giving... Ja, onbezorgdheid of zo. Een soort hele fijne feminine energy.
1: Maar ik denk ook, het is ook lekker als je day drunk bent. Dus ik snap de titel wel. Ja. Ik denk dat het gevoel goed is overgekomen.
0: Zeker.
1: Heel even snel over de film. We horen ook al heel veel reclames tussendoor voorbij komen. Dus dan weet je al een beetje waar het over gaat. Het gaat over eigenlijk helemaal niet onbezorgd. Maar over een heel heftig onderwerp. Bijna femicide. Eigenlijk niet femicide, maar...
0: Okay.
1: Ik ben heel benieuwd. Volgende week komt hij uit. Ik ging hem nog even checken.
0: Nou, bedankt Sugar. Inderdaad. Want daar was ik wel benieuwd naar. Sugar dus.
1: Ja, Sugar heet de film. We gaan door met Jhené Aiko. Die heeft een album uitgebracht. En ze heeft samen met Kendrick Lamar So Good gemaakt.
0: En hoe heet het album? Heet dat?
1: Ga ik opzoeken.
0: Volgens mij is het Westside Whimsy. Oké. Okay. Nou goed, Jhené Aiko, dus Kendrick Lamar So Good.

0: Oké, en zeg het maar.
1: Nou, wat vind jij ervan?
0: Ik vind hem heerlijk.
1: Ja? Ook ja. Dat je niet leuk zou vinden.
0: Nee, ik zat er helemaal in.
1: Ja, het is een heel leuk. Ik ben echt wel fan van Janae.
0: Ja.
1: Maar ik vind wel Kendrick een beetje saai erop.
0: Weet je wat saai? Misschien vind ik het daarom juist wat fijner. Want Kendrick. Ja, ik ben sowieso niet per se echt een Kendrick-fan. Ik vind dat hij perfectly is in his art. Absoluut. Het is een geweldige artiest. Maar gewoon niet mijn personal favorite. Maar op deze track vind ik hem dan juist
1: weer.
0: Ja,
1: misschien dat hij normaal heel veel energy. Nou, niet altijd. Maar de laatste tijden heel veel energy in een nummer. En deze is wel wat slower.
0: Misschien dat het is.
1: Maar ik vind hem echt heel lekker.
0: Absoluut.
1: En ik ben heel benieuwd naar haar album. Want ik heb hem nog niet gehoord.
0: Oké, Westside Whimsy dus. Je kan hem luisteren. Want hij staat op Spotify.
1: Ja. We gaan door met I'm Aisha. Ken je er nog?
0: Jazeker.
1: Zij is wel weer bezig.
0: Ja, klopt. En daar zie ik wat dingetjes voorbij komen.
1: En ze heeft dus een nummer gemaakt samen met Atje, Nala Flow.

0: Ik was aan het wachten een beetje op het refrein, want daarvoor zat ik er nog niet helemaal in. Mm-hmm. Maar ik vind het refrein, ik moet hem vaker horen, denk ik.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja, maar dit is Artus of Verse. Sorry. Next sketch. Iemands moeder stuurt me foto's in een visnet. Vroeger was het de queen dat danst. Ook al wil je me breken mee naval. Ik ben opgekomen met junkies en draaphaal. Ik ben opgekomen. Ja, als je kan eigenlijk nooit misgaan, hè? Maar goed,
1: nee,
0: sorry.
1: Toch?
0: Ik onderbrak je heel onbeschoft. Vertel.
1: Nee, ja, ik denk dat ze met wat harder gaat komen.
0: Ah, dat dit een soort overtreffende trap
1: wordt.
0: Ik hoop
1: het dus eigenlijk.
0: Easing into it.
1: Ja,
0: ik snap
1: dit
0: het.
1: Dit is leuk, maar ik denk, je weet toch...
0: ja, ik snap je.
1: Van, je kan de huur niet betalen. Je weet toch, die
0: ja,
1: moet...
0: De hit,
1: die,
0: ja.
1: Die, ik denk dat ze daar wel weer gaat komen. Zou leuk zijn.
0: Ja, zeker.
1: Toch?
0: Zeker.
1: Dat
0: ja,
1: gewoon een
0: ja,
1: hitje
0: ja.
1: gaat worden. Maar lekker bezig. We gaan door. Ik kwam opeens een artiest tegen.
0: Ja.
1: Heet Rosama. En hij heeft E.T. gemaakt. En ik dacht, ik zet hem er gewoon tussen.
0: Oh, let's go.

0: I just hope people hear my lyrics. En dat is hetgeen wat er door mijn hoofd heen ging. Dat ik het gevoel heb dat deze Rosama wel, of Rosama, sorry. Dat dit wel een verhalenverteller is. En daar hou ik van.
1: Hij heeft iets te vertellen.
0: Ja.
1: Ja, dus we gaan hem in de gaten houden.
0: Absoluut.
1: Ik had dit nummer dus opgezocht en toen ging ik muziek luisteren. En hij kwam steeds weer, hij heeft veel nummers al volgens mij. Dus
0: okay.
1: Ook heel veel luisteraars hoor. Boven de miljoenen luisteraars per maand heeft hij.
0: Oh, wauw.
1: Dus, ik ken hem nog niet, maar hij is dus wel echt aan.
0: Dus wij lopen een beetje achter gewoon.
1: Wij lopen achter.
0: Nou, bedankt dat je hem even in de New Music Friday hebt gegooid.
1: Ja, toch?
0: Oh, goodness.
1: We gaan door naar de laatste, want we hebben natuurlijk altijd 6 nummers. En ja, deze moesten gewoon instaan. Het is natuurlk september. En naast dat we Defano ook altijd lekker gaat in september met zijn actie.
0: September.
1: September. Hebben we natuurlijk ook September.
0: Ja.
1: En over wie heb ik het? Ik heb het niet over Shep 500, maar over Shep.
0: Shep, ja.
1: Want hij heeft zijn naam veranderd van Shep 500 in Shep.
0: Ja.
1: En hij geeft ook aan nieuwe leeftijd, want hij is natuurlijk jarig in september.
0: Ja.
1: Nieuwe fase, nieuwe energy. Veel achter me gelaten, veel geleerd en nog veel meer om voor te gaan. Vanaf hier draait het alleen nog om groei, rust, gezondheid, familie, gym, muziek en alles wat echt is. Ik ben benieuwd. Hij heeft dus vandaag een nummer gedropt. En het heet Het Moest Echt Zo Zijn. En ik zeg eerlijk, ik heb hem 3 keer geluisterd en hij kwam bij mij echt binnen.
0: Oké.
1: Ja, man.
0: Ik ben benieuwd.

0: Oké, ik zou hem het liefst inderdaad helemaal willen uitdraaien. Oh, want ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat hij te zeggen heeft. Maar het moest zo zijn dus. Shep, ik ga dat zeker beluisteren. Ik ben wel heel erg benieuwd naar deze zeg maar rebranding van hem. Ja, en wat voor nieuwe verhalen hij te vertellen heeft. Mm-hmm. Dus zeker niet een artiest om in de gaten te houden. Maar misschien ook eigenlijk wel, want je moet hem al kennen. Maar om in de gaten te houden naar heel zijn nieuwe proces. Ik vind het heel interessant.
1: Ik ben heel benieuwd. Maar natuurlijk draaien we altijd één nummer helemaal. En dat kan zijn Karo en Ronnie Flex met Voodoo. Delani, Jhené Aiko en Kendrick Lamar. I'm Aisha en Atje, Rosama of Shep. Laat het weten 085-029-4x2.
0: Yes. En ik heb zometeen voor je klaarstaan in de playlist. Dior, Go Mama.
1: Oh, gezellig.
0: En ik hou van Dior. Ik vind het zo hij komt over als een hele humble artiest.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ook toch? In zijn filmpjes op TikTok moet je ze even checken.
0: Dat bedoel ik. Dus die ga ik zo meteen voor je draaien. Ik zou zeggen, hou hem hier.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Flowrider met T-Plane en Low hier op Galaxy Radio. En we hebben net een New Music Friday gehad. Mm-hmm. Waarin we verschillende nummers aan je hebben laten horen. Niet helemaal natuurlijk, maar gewoon een stukje. Zodat
1: snippet.
0: Een snippet. En we hebben je gevraagd welk nummer je wilde horen in de volledigheid. En eens, welk is het geworden?
1: Het wordt Shep met Het Moest Echt Zo Zijn.
0: En daar ben je heel blij mee, hè? Want
1: ja, jij, vind ik leuk. Vind ik helemaal leuk.
0: Nou, ik vind het ook hartstikke leuk. Zeker ook omdat het uiteraard september ook is. De beste man jarig is geweest. En dus bezig is met een rebranding.
1: Ja, soort
0: toch?
1: Van
0: als we het zo kunnen noemen. Ja. Dus ik zou zeggen, ga gewoon lekker genieten. Shep, moest zo zijn.

s'nachts moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.

0: Waka Noa No met MC op Galaxy Radio. En ik wil weten naar welk feestje ik moet gaan. En Ange gaat het ons vertellen.
1: Galaxy Party Agenda.
2: Nou, we beginnen in de Reapers Rotterdam, want daar hebben we de Time Machine. Ook hebben we We Love the 80s in Paradiso Amsterdam. Vroeg Zat in Doornroosje, Nijmegen. Tres Bien in het Paard in Den Haag. En Bad Habits Club hebben we in de Muziekgieterij in Maastricht.
0: Oh, Muziekgieterij.
2: Vanavond allemaal.
0: Zo. Vanavond al. Ja, wat je zei.
2: Vanavond, ja.
0: Flink wat feestjes. Over We Love the 80s gesproken.
2: Ja.
0: Daar is nu een hele trend over, hè, online.
2: Ja, met die trainingspakken. Ja. Heb jij dat ook al gedaan?
0: Nee, maar ik moest er wel meteen aan denken. Nu staat We Love the 80s.
2: Iedereen met die trainingspakken vanavond gaat
0: daar. Nou echt, precies dat. Precies dat.
2: Maar we gaan door naar zaterdag, want dan hebben we Do You Remember in de Bitterzoet in Amsterdam. Hip-hop en R&B all night. De Duivel Amsterdam. Drie keer Nix Boedelicious in Club Nix Amsterdam.
0: Boedelicious.
2: Let in Dreams in de Hurricane, noem ik het maar eventjes, in Tilburg. Captain Jay's Hurricane in Tilburg. Wat een naam, hè? En dan hebben we Eno Grant in de Nou en Wauw Rotterdam.
0: En een Nou en Wauw?
2: Ja, dat hebben ze nog steeds.
0: Oh, waarom? Ja. Ik, op de enige manier dacht ik dat het gewoon Gram was.
2: Nee, je hebt zeg maar Masilo, dat is het gebouw. En daarin heb je een aantal dingen. Onder andere Nou en Wauw.
0: Oké, bedankt. Bedankt,
2: ja,
0: eens.
2: Dus we gaan lekker
0: info.
2: Dansen, chansen en weet ik veel wat allemaal. Maar wat ga jij dit weekend doen?
0: Nou, wij gaan morgen dus gezellig naar de listening party van Gijanski.
2: Ja, helemaal zin in.
0: Ik heb daar inderdaad zeker heel veel zin in. En ik moet het een en ander gaan voorbereiden voor de opdracht die ik heb.
2: Oké,
0: dus dat is ook belangrijk. Ja, en voor de rest, ik moet het een beetje rustig aandoen. Want ik merk dat dus dat ik best wel moe ben.
2: Oh ja, begrijp ik.
0: Ja. En jij, wat ga jij doen het weekend?
2: Nou, ik ga zo meteen. Mijn opaatje is 92 geworden. Dus daar ga ik zo
0: heen.
2: Yes. En morgen heb ik eerst een gezellige vergadering. Ik weet niet of het gezellig is, maar een vergadering.
0: Ja.
2: Daarna ga ik naar, ook naar de Gijanski luistersessie in Nix Hotel. En zondag weet ik nog niet. Misschien ga ik lekker chillen.
0: Oké, nou zondag zijn we wel om te chillen.
2: Ja, toch?
0: Dat vind ik wel.
2: Maar leuk, lekker Galaxy op de achtergrond.
0: Hoppatee.
2: En chillen.
0: En gaan. Mm-hmm. Goede planning.
2: Ja, toch?
0: We hopen natuurlijk dat jij ook een heerlijk weekend tegemoet gaat. En dat we je een beetje mee hebben kunnen nemen naar je weekend toe. Ik zou zeggen, hou hem wel gewoon hier, want onze show is dan natuurlijk wel ten einde. Maar Chrissy en DNA zijn er ook gewoon om jullie een hele leuke show te geven met waarschijnlijk ook hele toffe gasten.
2: Ze zitten al klaar hier, joh.
0: Ja, hè? Het druppelt een beetje binnen zo. Het druppelt binnen.
2: Yes.
0: Ik ga je achterlaten met Trinidad James en Al Gold. Wij zijn er weer volgende week. Same time, same place, same station. Bye-bye.
3: Should sound like 007 and 64. Shit.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Netbeheer Nederland is positief over nieuwe wetgeving die vergunningsprocedures voor uitbreiding van het stroomnet schrapt of vereenvoudigt. Directeur Hans-Peter Oskam benadrukt dat succes niet wordt gemeten aan wetsvoorstellen, maar aan het aantal woningen dat gebouwd kan worden en bedrijven dat van de wachtlijst verdwijnt. Staatssecretaris Joannes de Bat noemt netcongestie een absolute topprioriteit. Landsadvocaat Pels Rijken stelt in een advies dat de stikstofmaatregelen van het kabinet perspectief bieden op meer vergunningverlening en daarmee een uitweg uit de stikstofcrisis. Minister Jamie van Essen deelde dit advies vrijdag met de Tweede Kamer. De natuur verbetert bij dalende uitstoot, maar de mate hangt af van uitwerking en ecologische beoordelingen. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over box 3, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAD-excursies van de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van die 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzingen en breuken worden vrijdag naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
12: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
13: Kom maar binnen, jongens.
14: Kom binnen, mannen.
15: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
11: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
9: We are...
16: Hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.

0: of geen AI, maakt niet uit. Een geweldige track. Delay, Moved Joe. Zometeen Gunna, Chris Brown. En dan krijg je mijn DNA te horen met een hele leuke gast vandaag. En ook een toffe DJ. En ook een...
1: Rising Star.
0: Rising Star, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Waar ik heel lang naar uitkijk. Goed, dat en meer zometeen. Geniet van Gunna.
2: Hey, what it do? What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
3: DJ Khaled.
4: Yep. What's up, it's Herb.
5: Hey.
6: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy.

0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Gezellige, ja, gezellige vrijdagavond, hè?
0: Ja, ja, zeker.
1: Misschien niet privé. Ja, waarom lach je dan zo weer? Ja, zo net.
0: Dat is niet grappig eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk niet grappig, hè? Nu denken mensen, wat maken zij dan mee achter de schermen? Nou, geloof mij niet.
0: Luister woensdag maar naar de show, man.
1: Luister woensdag maar naar de show. Maar ik heb in ieder geval gehoord dat ergens mijn geld is gestolen.
2: Nou, tot 9 uur vanavond. De CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Ja, ja, ja. Het is weer vrijdagavond. Welkom bij de CarJ en DNA Show op Galaxy Radio.
1: En het weekend die staat voor de deur. En nou ja, de komende 2 uurtjes ben je bij ons aan het juiste adres. Weer een hele dikke show voor jullie klaarstaan. Entertainment, gezelligheid, dikste gasten, games, challenges en nog veel meer natuurlijk.
0: En vanavond hebben we weer een mooie, mooie line-up. We hebben artiesten, muziek, nieuwe releases en natuurlijk een live set om de show mee af te sluiten.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, want weer een DJ vandaag, toch?
0: Ja, en niet zomaar eentje.
1: Oh, zelfs ik weet niet wie het is, dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, jij hebt het sheet voor je weet wie het is.
1: Nee, nou, ik ga moeten scrollen, maar ik weet niet wie het is.
0: Oké, maar weet je, ben jij benieuwd wie het is? Luister zometeen. Ja. 8:30.
1: Inderdaad, ja. En mocht jij iets willen vertellen of mee willen praten met de show, 085-0920, 4x2. Je gaat luisteren naar Joja K. zometeen met Straat van Hormus, maar eerst, vals bezig, Soundflow, ding.

Ves mine fur Otto. Olă dreh pe mic moto. O firme pur smoko. De utoro de ma oppo. Je wou het voor hem opnemen, hè? Geen boet. Gekke kaliber, ik zeg lil bro, hou die P goed. Ga die kankerding fixen, gap. Geen smoes. En nu gaan de koppen rollen, net als Verus.

niemand die wil laten niets. Dit maar hey, I thought die man een plaats of wiet. Jij wil mee, maar jij hebt die de kaart die niet. De killer Kong, je weet van ons toch, we praten niet. Pussy boy, tell my brother you my pima. O make easy, till we doing in a black abima. Hollow points, laten je dansen als Kawina. Of je gaat vallen, en ik praat niet over la.

0: beginnen, want onze eerste gast is iemand die zich op meerdere vlakken binnen de muziekindustrie beweegt. Hij is een artiest, DJ en producer en heeft de afgelopen tijd een flink wat van zichzelf laten horen. En als ik mag zeggen, hij werkt echt niet met de kleinste artiesten.
1: De DJ en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, inderdaad, ja. Nou, vorige maand bracht hij samen met twee grote namen uit de Nederlandse scene, Lijpen en Boef, de track Mushakil uit. En daarnaast organiseert hij zijn eigen feest in Villa Thalia, waar binnenkort onder andere Joey AK op het podium staat. We hebben het over Glades, a.k.a. Mr. Para voor die paper. Welkom bij de Cartier en DNA Show, Glades.
2: What up, we zijn er weer, Cartier, man. Ik moet weer gekruisen.
0: Ik moet je eerlijk zeggen, dat zei ik ook tegen DNA. De loyaliteit die jij hebt, jongen, ik hoef je elke keer alleen maar te checken en je bent gelijk ready. Maar ja, we doen het.
2: Ja, man. De vorige show was gezellig met jou. Als die vibe goed is, ben ik er gewoon, man. Wanneer je wil.
0: Thanks. En welkom, leuk dat je er bent. Nu wel in een andere ruimte en omgeving aan radiostation. Hey, maar niet minder leuk. Je bent artiest, DJ, producer. Dat zijn eigenlijk drie verschillende rollen binnen de muziekindustrie.
2: Organisator.
0: En niet zomaar één, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar als je dan jezelf aan iemand moet voorstellen die jou nog helemaal niet kent. Wie is Glades dan?
2: Ja, Glades is gewoon een normale jongen die van muziek houdt, van positieve dingen, leuke dingen doen en leuke dingen organiseren. Mensen leuke dingen laten ervaren. Ja, dat is Glades eigenlijk, man.
0: Ja.
2: Het is wel Mr. Para, maar hij staat wel voor positiviteit.
0: Voor die paper, hè? Ja, toch. Nou, je bent op verschillende manieren met muziek bezig. Waar krijg je op dit moment het meeste energie van?
2: Nu de evenementenmarkt ligt een beetje op zijn gat, vind ik. De urban scene waar ik in zit.
0: Klopt.
2: Dat het Afro House een beetje heeft overgenomen. Maar ik blijf ervoor strijden, man. Ik hou van evenementen organiseren die geslaagd zijn. En natuurlijk muziek. Afgelopen jaar heb ik, vorig jaar september, precies, had ik een EP uitgebracht. Die was oké. Ik vond niet dat die zo hard is gegaan. Dus ik was een beetje teleurgesteld. Daarom wat privé dingen gebeurd. Waardoor ik muziek even heel laag pik. Ik heb niks meer gedaan. Dus vanaf september tot en met eigenlijk augustus heb ik niks uitgebracht.
0: Ja.
2: Tot mijn single.
0: Dus een jaartje. Maar een jaartje rust is soms ook goed, toch? Om even verdwijnen, om weer even geluid te maken.
2: Zeker.
0: Want eerlijk is eerlijk, Glades. Elke keer als jij komt weer met een FT, jij werkt gewoon niet met de kleinste mensen. En veel mensen zouden kunnen denken, ja, maar wie de fuck is hij dan? Hoe werkt hij met Lijpen en Boef samen? Hoe breng jij Joey AK gewoon naar Thalia? Je doet echt grote dingen waar mensen ook echt om vragen. Een samenwerking met twee grootste, echt de grootste rappers van het moment, zou je kunnen zeggen.
2: Klopt.
0: Joey AK, een van de grootste namen die geluid maakt in de industrie, eindelijk een live optreden. Hoe de fuck vis jij dat?
2: Ja, kijk.
0: Ik dacht, ik was die guy, maar.
2: Nog even, ik ga zo op jou in. Weet je dat sinds nu eigenlijk, sinds New Wave weer, dat je die live zag, dat ik niet wist dat jij de Cartier was die pokken met Lijpen vallen in de clip heb gedaan?
0: Oh, ja, man. Ik heb een Lijpen.
2: Dus ik ben met jou in die show geweest toen bij Phoenix.
0: Ja.
2: Cartier, ja, weet ik van.
0: Ja.
2: Ik heb die pokken zo vaak gehoord, maar ik wist niet dat jij.
0: Ja, man,
2: die
0: Cartier, de eerste gouden plaat van Lijpen is met je boy, bro.
2: Ja. Ik zit met die man aan tafel, ik weet niet dat die Cartier is, man.
0: Ja, man, ja.
2: Maar leuk, man. Echt leuk.
0: Ja, het zijn leuke tijden. Sowieso New Wave zijn we ook mee bezig om te slijpen. Ook grappig hoe ik Lijpen meemaak bij die show. Want hij komt en verdwijnt voor het publiek, toch? Hij is niet waar.
2: Mee,
0: maar wij ook niet. Wij zien hem ook niet. Wij zien hem ook pas op de stage, zeg maar.
2: Ik zeg het nu nog even, anders misschien komen we niet op terug.
0: Ja.
2: Ik heb hem ook gezegd, je moet vooral in de club live doen met Cartier en met Ronnie.
0: Ik zou het leuk vinden als hij het doet.
2: Ik vind hard dat je eng doet en Mansoori. Maar ik draai zelf ook, als ik mijn setje draai, draai ik af en toe vallen in de club ertussen. Met dat zijn verse gelijk begint.
0: Ja.
2: En mensen gaan er helemaal wild op.
0: Ja, zeker. Kijk, dus ik denk dat hij die verse is ontgroeid.
2: Ja,
0: ook gewoon, je weet hoe hij is. Hij mocht hier niet graag met gewoon de game.
2: Ja.
0: Maar ik vind juist de nostalgie is, we hebben allemaal een hele andere sound. En juist de mooiheid dat Lijpen en ik ooit samen hebben gewerkt en een platina plaat hebben gehaald, dat is niet niks.
2: Zeker.
0: Maar ook wat jij dus nu doet, jij zet die legacy voort, want je brengt nog steeds namen bij elkaar. Ik wil eigenlijk weten, hoe de fuck heb je het voor elkaar gefixt om Joey AK live te laten optreden? En natuurlijk zijn de geluiden, gaat het echt gebeuren? Maar het gaat echt gebeuren.
2: Ja,
0: hij gaat echt optreden.
2: Zoals jullie weten, ik geef bijna iedere maand een feest in Villa Thalia met eventnaam Diamonds.
0: Ja.
2: En ik breng altijd de grootste artiesten, of het nou een Boef is, een Harobi, een Lijpen, een Ronnie Flex, een Frenna, allemaal zijn geweest. Maar je kan dat rondje niet elke keer opnieuw doen. En nee. ik hoor natuurlijk Joey AK is vrij. En de eerste shows die zijn aangekondigd in België zijn ook via... Ik was eigenlijk een soort tussenpersoon. Dus ik zat er al in van, hey, jij gaat de shows weer doen. Ik was ja. Op dat moment was ik in Marokko. Maar goed, die shows zijn helaas niet doorgegaan. En toen dacht ik van, hey, laten we even kijken, man. Ik wil Joey AK echt in Nederland een show laten doen. Weet je? Ja. Ondanks iedereen tegen hem tegenwerkt. Althans niet iedereen de staat. Of ik weet niet wie daar echt achter zit.
0: Ja.
2: Maar ik zou het gewoon leuk vinden voor de mensen, voor zijn fans. Vooral voor zijn fans die hem echt live willen zien. En zijn nummers live willen horen. Dacht ik van ja, laat me toch even checken of we dit mogelijk kunnen maken.
0: Ja.
2: Zodoende eerste gesprek met Talia gaat natuurlijk. Van ja, Joey, ik wil hem graag zetten. En,
0: Talia enthousiast natuurlijk. Van ja.
2: Met management van Joey gesproken. Van hey, kunnen we dit laten lukken? Enzovoort, enzovoort. Hebben we afspraken gemaakt. Zodoende.
0: Ja.
2: Talia had ook besproken met intern. En ja, de puntjes op de i gezet. En ze zijn online gegaan. Het is helemaal viraal gegaan, man. Ja. Ze hebben er echt zin in, man.
0: Ja, dus er zijn al heel veel kaartjes volgens mij weg.
2: Heel veel.
0: Maar er zijn er nog wel.
2: Uitverkocht.
0: Het is bijna uitverkocht.
2: Ja, we zijn nu op de ronde late tickets. En dat zijn de duurste tickets van 30 euro.
0: Oh, jeetje.
2: Je bent jammer genoeg laat. Maar wil je er nog bij zijn, moet je je tickets van 30 euro checken. Nu nog halen.
0: En nou ja, wij zijn er ook bij. Het is 5 minuten van mijn huis. Dus ja, ik moet het meemaken.
2: Jullie zijn uitgenodigd door mij bij deze.
0: Dankjewel. Want dat wil ik wel echt zien, een show van Joey AK. Ja, altijd leuk, man, Glaze, als je er bent. En je hebt een nieuwe single, wat ik zei, met Boef en Lijpen. Zullen we het even laten horen aan de luisteraar?
2: Ja, let's go, man.
0: Nou, hier komt hij dan.

zitten al mistig, je mist me, ik weet, maar je wist het al lang toch. Dus doe niet verrast als je s'nachts weer de deur hoort. Mijn jas op de grond weer in plaats van de kapstok. Op zoek naar geluk, maar die life is geen kraslot. Of iets waar je zomaar van afkomt. Ik heb pijn, dus ik lach soms de pijn een beetje weg. Ben niet ready.

0: heerlijke track. Magical, Glades, Lijpen, Boef. Ja, geweldige samenwerking. Kom op jongens aan.
1: Ja, ja, ja, ja, heerlijke track. I work hard. I work hard every day. Work hard with
0: Cartier. That's 2 hours of motivation on the beat. Here on Galaxy Radio. En we maken jouw werkdag inderdaad een stukje gezelliger. Mocht je het net niet hebben gehoord, ja, Joey Aka die gaat live optreden. Allemaal veroorzaakt en geregeld door Glades in Villa Thalia. Op 2 oktober gaat het gebeuren, hè, Glades?
2: Yes, man.
0: Ja, geweldig, man. Ik ga er sowieso bij zijn, want ik wil dit echt gezien hebben. Wat zit er voor jou nog meer aan te komen, Glades? Ik bedoel, wanneer je zulke grote samenwerkingen hebt... Ja, het is moeilijk om dat steeds te blijven toppen, lijkt mij.
2: Dat is zeker wel. Maar wat je net al zei, ik heb geen antwoord op je vraag geven hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik zit nu al 10 jaar eigenlijk strak in de scene. En het is moeilijk om op een level te blijven waar ik zit, zeg maar. 10 jaar lang nog steeds meedoen en nog steeds shows hebben, geboekt worden, relevant te zijn. Het komt ook natuurlijk door de artiesten. Lijpen is geen artiest voor mij. Of het is gewoon meer een broertje geworden.
0: Ja, toch?
2: Net zoals een Boef, een Iswoon, een Robby. Dat zijn allemaal mensen, de Marokkaanse artiesten eigenlijk, die mij veel hebben gesteund. En andersom, snap je? We hebben een soort band opgebouwd met z'n allen. En wanneer ik ze wat vraag, staan ze klaar voor me. Andersom precies hetzelfde.
0: Ja.
2: En natuurlijk, ik heb een grote hit ook met Henky Theo, Silvio, Loro Piana is ook een van mijn favoriete nummers. En zo, omdat je pokus maakt met die artiesten die heet zijn, gaan die anderen ook met je willen werken,
0: klopt,
2: snap je?
0: Dat is ook zo. En dus dat houdt eigenlijk nooit op, die
2: balletje. Dat balletje moet blijven rollen en nu denk je van, wat moet je nu doen? Dat is de nummer Meshakir. In mijn ogen zou het een hele grote hit moeten worden, of moeten zijn.
0: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is 1 miljoen een week. Ja. Wat wil je nog meer?
2: In deze maand.
0: In deze tijd?
2: Ik ben niet tevreden.
0: Ja, maar het is een andere tijd, ik lees.
2: Maar toch ben ik niet tevreden. Kijk, mijn nummers, elke single is miljoenen.
0: Ja, ik zie eentje met 20 inderdaad staan hier zo.
2: Is dit met 11, er zijn met 8, 11, met 7, ja. Met, snap je? Je hebt echt nummers met miljoenen en ik ben gewoon niet tevreden.
1: Dit zou zo eentje moeten zijn.
2: Ja, ik ben gewoon teleurgesteld. Ja, ligt het aan mij? Want ik denk, we doen een andere sound met Lijpen. Lijpen ga je niet snel op zo'n soort Afro-house-beat horen rappen, snap je?
0: Dat is waar. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht ook aan de beat.
1: Super lit.
2: Snap je? En dan denk je van, je gaat wat anders doen. Je gaat een beetje mee met de tijd. Ja. En dat die dan zo tegenvalt, dat stelt me wel teleur.
0: Maar ik denk wel, Glades.
2: Ik denk van, ik ga jullie niks meer geven. Jullie moeten mij pushen, anders ga ik deze dingen niet meer voor jullie doen. Snap je?
0: Ondankbaarheid, hè?
2: De scene is ondankbaar. Althans, de mensen zijn ondankbaar.
0: Nou, Glades, ik weet je wat ik wel denk? Als je de markt wel ziet, het is weinig als je kijkt naar jezelf. Want je compete met jezelf. Maar als je kijkt naar wat andere mensen doen, en je ziet dat jij 1 miljoen haalt binnen een maand, ja, dan kan je wel zeggen van, yo, je doet het echt heel goed, bro. In deze huidige markt is het gewoon moeilijk. Er is TikTok, iedereen maakt muziek, iedereen dropt maar wat. Dus de gevestigde artiesten, we kennen ze al 10 jaar. Het is niet meer van, oh, we droppen een poko en het gaat automatisch platina.
2: Nee,
0: maar het feit dat er 1 miljoen wordt gehaald, al moet ik zeggen, ik snap het. Een samenwerking met Boef en Lijpen.
1: Dat is crazy.
0: Dat is een crazy samenwerking.
1: Op zo'n soort beat.
0: Ja, dat is een crazy samenwerking.
2: Ik denk ook de periode, ik heb midden in de zomer, 8 augustus was gaan, volgens mij, 8, 9, heb ik hem uitgebracht. Midden, wanneer iedereen op vakantie is. Misschien is die hype dan wat minder of zo. Had ik moeten wachten, want er was heel veel vraag naar toen ik hem teasde telkens op Instagram.
0: Ja.
2: Maar ja, ik ben teleurgesteld. Maar maakt niet uit.
0: Boef en Lijpen van de TikTok, maar.
2: dat is het. Kijk, en Lijpen ga je geen. Een Boef die doet dat voor zijn eigen album, doet hij een paar dingetjes. Maar
0: ja, maar Lijpen gaan we niet
2: en
0: doen.
2: Ik zelf ook. Ik doe wel dingen. Ik post de teasers op TikTok, maar niet dat ik zelf een dansje ga doen en zo.
1: Nee.
2: Ik laat altijd mijn muziek spreken en meestal gaat het goed. En ja, nu was het. Is het in mijn ogen. Het is eigenlijk al een succes, maar in mijn ogen. Ik streef naar beter en naar meer.
0: Ik denk ook voornamelijk. Ik had het laatst in de studio. Dus ik was in de studio en dan ben je bezig met muziek maken en het moet te droppen en de marketing. En toen zei ik op een gegeven moment, hey, wacht even, het feit dat we de muziek maken, dit is het. Het feit dat we leven van dit en dit kunnen doen, dat is eigenlijk de win. En toen besefte ik ben bezig met de verkeerde dingen. Succes hebben we allemaal al behaald. Kijk, je probeert hetzelfde rondje te doen. En vaak denk ik, dat is wat ik dacht toen, we hebben natuurlijk New Wave op Lowlands gedaan, we gaan het 8 keer doen. Ja, wat is er in Nederland nog te doen voor mij? En daarom vroeg ik jou ook die vraag, want jij werkt met de grootste artiesten. Is het misschien niet een idee om internationaal te gaan kijken?
2: Nou, ik kan je wel verklappen dat er een internationale single aankomt.
0: Wow!
2: Ja, Althans, ja. En,
0: zo doe je dat.
2: Een Nederlands-Franse samenwerking. Dus dat zit er aan te komen. En, en de namen zijn niet niks. Dus dat zit er. Of de volgende, of de, ja, de tweede single die eraan komt. Hopelijk nog voor dit jaar, eind dit jaar.
0: Hopelijk eind dit jaar of voor eind dit jaar. Nou, ik ben er benieuwd naar. Zometeen ga ik een spelletje spelen met Glades. Wil je het horen? Blijf dan.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Your Ears. En aanstaande zaterdag hoor je het verhaal achter deze MC. Craig Mack. Ja, zonder hem bestond dit hele programma misschien wel niet. Dit en ook nog een interview met de legend der legends van de Lage Landen, LTH. Dit en nog veel meer hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station says.

0: Cheese, César. Ja, ja, ja.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, met Glaze nog steeds in de building. Ja, we hebben het net over zijn nieuwe single Meshakil gehad. En ook de party op 2 oktober met Joyaka in Thalia. Mocht je willen gaan, dan weet je waar je het kan vinden. Goed, ik heb natuurlijk Glaze, a.k.a. Para. Of mist, of Para van die paper. En daarom heb ik een spel bedacht, Para of niet Para. Het zit namelijk zo, Glaze. Ik ga je een paar situaties voorstellen. Dan moet je zeggen, Para of niet Para. Je komt er vanzelf wel achter wat het is. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Lukt het al? Je beste vriend vraagt 500 euro en zegt dat hij het morgen teruggeeft.
2: Para. Ik heb het al meegemaakt, dus ja, Para.
0: Je ziet een design item dat je heel graag wilt hebben, maar eigenlijk niet nodig hebt.
2: Niet Para.
0: Je krijgt 10k op je rekening en niemand weet waar het vandaan komt.
3: Oh, heb je die van mij, Dina?
2: Nee. Niet Para. Ah.
0: Je meisje zegt, ik hoef niks voor mijn verjaardag.
3: Oh, zo. Goed gedaan.
2: Para. Ja.
0: Je hebt 1000 cash op zak tijdens het uitgaan.
2: Niet Para.
0: Een artiest belt je om 4 uur voor een studiosessie in de nacht.
2: Para.
0: Oké. Okay. Je wordt herkend terwijl je gewoon boodschappen aan het doen bent.
2: Niet Para.
0: Nee, dat is gewoon everyday.
1: Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Nou, even ingaan op een paar dingen. Een artiest belt je om 4 uur in de nacht, dat is Para.
2: Ja, ik ga niet 4 uur s'nachts nog de studio in, man.
4: 4 uur s'nachts slaap je?
2: Nee, man. 4 uur s'nachts lekker laag, man. Studio is nu overdag voor mij.
0: Oké.
2: Okay. Meer dagen, wanneer ik nog energie heb, gewoon chillen.
0: Ah, je bent geen nachtmens meer.
2: Nee,
0: dus.
2: Ik ben geen jonko-roker, wat ik in de nacht ga chillen. Zo. Nee. Voor mij liefst overdag.
0: Ja.
2: Tussen 1 en 11 vind ik prima, man.
0: Oké, okay, ja, toch?
2: Die nachtstudio sessies hebben we vroeger gedaan.
0: Ja, dat is klaar. Ja. Wie kan je wel wakker maken om 4 uur in de nacht in de studio sessie? Er moet iemand zijn. Er moet een artiest zijn van, oké, voor jou, jongen, ik kom er nu aan.
2: Ja, de enige is lijpen dat ik als je me belt, hey bro, ik heb weer nodig, let's go studio, man.
0: Oké, okay, ja, toch?
2: Let's go, man. Ja. Ja, man.
0: Oké, okay, oké. Welke hadden we nog meer? Ja.
4: Je beste vriend vraagt 500 euro en zegt dat hij het morgen teruggeeft.
2: Ja, die heb ik al zo vaak gehad. Bro, help me alsjeblieft. Heb ik even 5 kop nodig, 3 kop nodig, 2 kop nodig, mijn huur, mijn dit, mijn bla. En vroeger, een paar jaar geleden, toen leende ik nog geld uit. Maar ik heb zoveel bonnen openstaan bij mensen dat ik niet meer lig je te bloeden op de grond, kijk ik de andere kant op.
0: Ja. Nee, en het is niet dat ik je niet wil helpen. Maar ik snap het, naarmate je ouder wordt en dat vaak hebt gehad, je wilt gewoon geen conflicten meer hebben met mensen.
2: Nee, maar
0: je wilt ook niet dat mensen zich bezwaard voelen, inderdaad. Van hé, als je met hem chillt, ja, ik moet je eigenlijk terugpijnen, maar ik kan het niet, maar ik wil wel die tabakka's halen. Ik wil ook niet dat je je zo voelt in mijn bijzijn, dus het liefst leen ik je niks.
2: Nee, maar het is ook zo van, ik hoorde mensen gokken, snap je?
0: Klopt.
2: En dan vraagt ze geld om te leen om huur, en dan hoor ik ze hebben gegokt. En wat moet je dan? Iemand zal naar de grond, moet je hem terugvragen, moet je hem bedreigen, wat moet je doen, snap je? Dus ik heb mensen vergeven gewoon. Van fuck it, het is wat het is. Ik heb je geholpen, ik heb gedaan wat ik moet. Maar ik leen niemand meer geld uit, heel simpel.
4: Begrijpelijk,
0: En meestal als ik het uitleen, dan geef ik het ook. Als je het niet teruggeeft, dan is het gewoon
2: als je iemand een boeschans geeft, geef je een boeschans. Ja. Maar dat is geen lenen, snap je. Ik leen niemand meer, gewoon. Heel simpel.
0: Gleed, wat zit er voor jou aan te komen de komende tijd? Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Hoe snel gaan we jou weer zien bij Galaxy Radio? Want ik weet, je bent een drukke man.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, er komen wel leuke dingen aan. Er komen nieuwe, dikke singles aan. Er komen goede vissers aan. En er komt, kijk, er zijn DJ-tours geweest van Ilias op de Beat. Ik zag laatst andere DJ's kondigen ook een tour aan.
0: Ja.
2: En toevallig heb ik met Lijpen overlegd in Marokko deze zomer. Het wordt tijd om jouw eigen tour. Je hebt zoveel pokoes, zoveel grote pokoes met grote namen. En wij zijn gewoon je gastartiesten, man. We gaan die shit uitverkopen. Dus ik denk dat jullie kunnen rekenen op een kleine concerttour, DJ-tour. Dus dat komt er ook al aan. En heel misschien in de zomer een nieuwe festival van Glaze.
0: Oké, dan zijn we ook wel bij, denk ik.
2: Mooie dingen. Er zit veel aan te komen, dus
0: drukke man.
2: Komt goed, man.
0: Mocht je nog weer een nieuwe single hebben, ben je altijd welkom. Je weet het van mij.
2: Ja, man.
0: En in ieder geval, dankjewel dat je er was. En we spreken elkaar snel.
2: Is goed, man. Hi.

0: smashy, too easy.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Met de Rising Star van deze week. En elke week zetten wij natuurlijk iemand in het zonnetje. En deze week is dat Benito. Nou, volgens mij, Benito, had ik jou 3 weken geleden of zo benaderd. Of 4, ik weet niet meer.
2: Ja, lang geleden al.
3: Rising Star zelfs, goddamn.
0: Ja.
3: Ja, man, ik weet niet meer wat tijd is, man. My life is a blur. Maar ja, klopt.
0: Waarom schrik je van de term Rising Star? Je bent je al een tijdje bezig waarschijnlijk.
3: Ja, het is zo'n... Ik word altijd een beetje nerveus van bevestiging, gek genoeg. Omdat ik dan meer geneigd ben erin te gaan geloven dat het misschien echt zou kunnen gaan lukken.
0: Ja.
3: En die hoop is scary.
0: Waarom is het scary?
3: Because nothing is guaranteed and it could not work out.
0: Wat ik net zei tegen Glades, hè? We zijn heel de tijd aan het werken naar een doel. En ik kan je echt zeggen dat ik alle doelen die ik wilde behalen heb behaald qua rap.
3: Ja.
0: Niet qua muziek, maar qua rap.
3: Mm.
0: En ik heb niet ervan kunnen genieten omdat ik altijd wanneer ik het doel had behaald, was ik bezig met een ander doel. En sindsdien ben ik heel erg stil bij komen te staan. En wat ik tegen Glades zei is, de win is al dat ik muziek maak.
3: Ja.
0: Dat is alles wat het is.
3: 100%, ja.
0: Zeg maar, at some point is het van oké, maar leuk optreden, leuk wanneer die money komt. Maar daar draait het niet om. Het gaat erom dat wij muziek kunnen maken.
3: Ja, 100%.
0: Zo, als je die money maakt, kan je weer muziek gaan maken.
3: Ja.
0: Nou, dat doe je toch al.
3: Ja, sowieso.
0: Nou, dat is het. Dat is de win.
3: Ja, man.
0: Ik ben benieuwd, wie is Benito voor de mensen die jou niet kennen?
3: He's een rare guy.
0: Okay. Als je het zelf zegt.
3: Ja, nee, 100. Like, for me is... Ken je Tame Impala?
0: Ja, tuurlijk.
3: Nou, heb je die nieuwe plaat gecheckt?
0: Ja, tuurlijk.
3: Oké. Wat vond je ervan?
0: Minder dan zijn vorige platen, maar wel een goede plaat.
3: Ja,
0: hij is gaan experimenteren met techno een beetje ook.
3: Ja,
0: maar ook heeft gewerkt met Justice. Dus ik snap waarom hij die stap heeft genomen.
3: Ja.
0: Maar iets, ik vond zijn vorige albums wat meer in mijn ziel.
3: Ja, snap ik. Het was een emotionelere shit.
0: En dit was gewoon wat meer, je merkt echt op de markt ingaan. Nog steeds wel Tame Impala en wat hij doet.
3: Ja.
0: Maar ik vond het niet, het klonk niet alsof iemand zonder money instrumenten had gekocht en gewoon echt een muziek wilde maken.
3: Nee,
0: dat moet ik eerlijk zeggen.
3: Nee. Kijk, de reden dat ik aan hem moest denken is omdat... die plaat heet Deadbeat, ja toch? En ik zag dat interview van hem met die, ik ben zijn naam vergeten, die Apple guy, die kale boy.
0: Ja, ik weet wie je bedoelt.
3: En daar had hij het ook over, hoe zit het dan? Want het is soort van best wel self-deprecating, dit, dat, zo. En wat hij toen zei, dat voelde ik zo erg, man. Hij was het is meer van, ik claim dat, just like niggas be doing with nigga. Ik claim dat woord, want er zijn zoveel momenten in mijn leven geweest dat ik me... zo heb gevoeld of dat mensen mij zo hebben genoemd. En nu ben ik zo van, dude, I'm a deadbeat. But it's cool, because I like myself. Dat is een beetje hoe dat voor mij is.
0: Ja, ik denk inderdaad, zelfacceptatie is natuurlijk een verrijking voor life. Want wanneer je iets accepteert wat het is, dan hoef je niet meer te liegen. En met dat gevoel lopen, dat is hetzelfde als lopen zonder geweten. Of zonder geweten inderdaad, ik wilde zeggen met de geweten. Maar lopen zonder geweten, dat is zo fijn opstaan.
3: Ja.
0: Dan kan je het gelukkig zijn. Dus ook eerlijk zijn met jezelf is het belangrijkste. Maar ik denk dat je die bevestiging echt wel mag hebben. Want als ik luister naar jouw muziek... het is zo verfrissend tegenover wat er nog meer is. En in ieder geval de track die ik heb gehoord. Ik ga zo meteen een andere track natuurlijk, ga je live voor ons doen. Dit nummer heet Grown Up Issues, toch?
3: Yes, sir.
0: Oké, dat gaan we zo meteen doen, want ik heb nog 3 minuten en ik dacht ik wil gewoon de tijd geven aan jou om jou kennis te laten maken met de luisteraar en andersom. Ik ben benieuwd, waar ben je allemaal mee bezig? Want je hebt ook je producer meegenomen die je album aan het produceren is.
3: Ja, man. Ja, Filosofische Stilte is...
0: Filosofische Stilte, inderdaad. Mooie naam. Mooie naam.
3: Creatieve, ja toch? 100%.
0: Ja.
3: Creatieve duizendpoot extraordinair. Hij produceert mijn volgende album. Daar komt nu nog niks van uit en hij is nu vandaag mee als videograaf, maar ik ben dus bezig, ik was bezig met de EP waar Grown Up Issues de tweede single van is. Begin oktober, we moeten letterlijk die dag nog prikken, komt de derde single uit en 17 oktober dropt de EP en dan hebben we een luistersessie bij Boeja Boutique.
0: Oké, leuk. Dan gaan we het zo meteen allemaal over hebben.
3: Ja.
0: Grown Up Issues ga je zo meteen voor ons live doen. Voor nu heb ik Frenna en Eddie met DJ. Ik ben zo bij jou terug.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Bij een busongeluk in Zwitserland, nabij de plaats Sus, raakte donderdag een bus van OAT-excursies aan de weg. Hierbij vielen 5 doden en 40 gewonden, van wie 10 zwaar of middelzwaar. Lichtgewonde Nederlanders met kneuzing en breuken worden veilig naar verwachting ontslagen. Eurocross coördineert de hulpverlening en ondersteunt hen bij de terugreis. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. D66, VVD en CDA hebben ook na overleg deze week geen akkoord bereikt over Box Lee, de vermogensbelasting. Het kabinet wil over een half jaar een oplossing presenteren via de voorjaarsnota. Het huidige tijdelijke systeem kost de schatkist jaarlijks 2,4 miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting, wat de komende jaren tussen de 11 en 25 miljard euro minder oplevert. Een politieagent van de eenheid Oost-Nederland schreef in 4,5 jaar tijd zo'n 100 valse verkeersboetes uit, zonder overtredingen te constateren. Hij werd in augustus 2024 ontslagen en staat volgende week dinsdag voor de rechter. Ook raadpleegde hij duizenden keren ongeoorloofd politiesystemen en deelde informatie met vrienden en familie. En dan nog even het weer. Vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af met lokaal een lichte bui. De wind neemt af en de temperatuur daalt naar 7 tot 12 graden met kans op mistvorming. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
6: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
7: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes On Air.
12: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokros.
13: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
12: Zeker.
13: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
12: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
13: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
14: Tulo B. Bonsem, Tulo B.
11: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
15: The real African vibe.
1: We are...
16: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
1: Let's

0: Chungla is er, ik denk, ja, wat is dit?
1: Dior, Christian, die 1 plus 1. Een nummer die je ook wel met ogen dicht mag horen. Maar zeker ook met je ogen aan, hallo.
2: 9 uur vanavond. De Carjay en DNA Show.
0: Wist je wat, DNA?
2: Op Galaxy
0: tot 9 uur zijn we hier.
3: Tot 9 uur, elke woensdag en vrijdag.
1: Tot 9 uur, nee. Oh,
0: yeah. Nee, dat is niet waar. Ja, we hebben Benito en zoals je weet gaat hij voor ons grown-up issues doen. Nou, mocht je het niet hebben gehoord. Dat is een nummer die heb je al uitgebracht, toch?
4: Vandaag, man. Hij is vandaag uit. Hij is vandaag, ja, uit.
0: Maar ja, je weet waar je hem kan checken. Maar ook hier op Galaxy Radio gaat hij het live voor ons doen. Ik zal zeggen, als jij er klaar voor bent,

0: Wat?
1: Ja, Grown Up Issues uit. Nu al deze vrijdag uitgekomen dus. En net live van ons gedaan, Benito. Ja, geweldige track. Mag gezegd worden. En we hebben daar dus een spelletje op bedacht. Love, man, om jou wat beter te leren kennen.
0: The fuck is what's happening?
1: Ja, er komt zo meteen vliegende clowns hier binnen.
0: Hey, dat is wel gangster.
1: Hey, we hebben jouw nieuwe track gehoord, Grown Up Issues. En we leggen jou een aantal volwassen situaties uit. En jij moet dan kiezen. Ik fix dit wel of ik bel iemand.
0: Bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Nou, DNA, stel de eerste situatie voor.
2: Je hebt aan het einde van de dag, aan het einde van de maand heb je nog 30 euro op je rekening en je moet nog een week rondkomen. Fix ik dit of bel ik iemand?
0: Ja, ik fix dit.
2: En hoe zou je dat fixen?
1: Ja, ik fix het door iemand te bellen, toch? Zo werkt
0: het.
1: Nee,
2: je kan ook jezelf, zeg maar...
1: Je moet bellen. Je moet iemand bellen.
0: Soms heb je trick question, dit is trick answer.
2: Om te lenen. Zou je iemand checken om te lenen of zou je het zelf fixen door...
1: Okay.
0: Ik zou het eerst proberen, zeg maar op dit punt in mijn leven ben ik zo van like, ja, ik ga in ieder geval niet mijn ouders checken, ja toch, dat weten we.
1: Ja.
0: Dus ik ga het proberen zelf te fixen, misschien kan ik dit of dat, oké, vind het even snel, weet ik veel.
1: Ja toch?
0: Iets.
1: En als het dan niet wil, dan moet je wel, ja. Zeg maar. Nou, situatie 2.
2: Je krijgt een boete van 400 euro. Betaal je hem meteen of stel je het zo lang mogelijk uit?
0: Drip feed them the money, fuck them niggas.
1: Ja. Je koelkast is leeg. Je hebt geen zin om te koken en eten bestellen kost 25 euro. Oeh, die heb ik. Ik was daar gisteren, man. Oeh.
2: Koken, bestellen of gewoon niks eten?
0: Nou ja, kijk, dat is soort van. In dit geval maakt het voor mij niet uit dat ik geen zin heb om te koken. Want ik werk al 10 jaar in de keuken. Dus meestal als ik eten ga maken, heb ik geen zin meer om te koken. So I just get the. Just put my head down and do it, weet je? Dus,
1: ja.
2: Oké, ja toch?
1: Nee, ik had het gisteren ook. Ik had wel eten in de koelkast. Maar ik had gewoon geen zin, want ik had heel de dag geklust. En toen dacht ik, nou, toen wilde ik een rijst met kip, want ik wil gezond doen. Dus ik dacht, ik ga niet voor die rotti, maar de rijst met kip. 24 euro! Ik dacht, yo, come on, man.
0: Ja, dat is wel fucking...
2: En tegenwoordig moet je ook een minimaal bestellen, toch?
1: Tja, bro! Ja, ik kan niet eens bro. Doe even relaxed.
2: Water moet je drinken.
1: Goed, situatie nummer 5.
2: Je hebt een optreden en je telefoon is de avond ervoor kapot gegaan.
0: That's fucked up, man.
2: Stress of ga je gewoon een optreden doen? Zonder je voornaam niks. Doen, geen communicatie, niks.
1: De show gaat door.
0: Ja, de show gaat door.
2: Maar als je mij niet kan communiceren.
1: Kom aan, ik ga komen. Pas. Ik kom aan. Goed.
2: Ik heb ook een paar vragen, Benito, voor je.
0: Show gaat door, maar wel met stress. Ja, fuck dat.
2: Wat is voor jou het grootste grown-up issue waar je nu te maken mee hebt?
0: Grootste grown-up issue? I guess that would just be me. I'm the biggest issue that I deal with every fucking day. And I'm grown up now. So yeah, fuck.
1: Eerlijk antwoord. Dus je bent je eigen vijand, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, sowieso toch? Ja, fuck.
1: Wat is iets waarvan je vroeger dacht dat volwassen worden makkelijk zal zijn, maar waarvan je nu denkt, was ik toch maar weer 16? Ik bedoel, we hebben allemaal wel die gedachten, toch?
0: Fuck. Belasting, man. Belasting is echt fucked up.
1: Ja.
0: Ik heb een boekhouder, inshallah, weet je. Ik hoef er niks te, maar het is wel gewoon, ik heb het een tijdje... Ik ben er wel minuten van mijn leven aan kwijtgeraakt, zeg
1: maar. Ja, zeker. En ook al heb je een boekhouder, wanneer zeg maar die blauwe brief komt, is het dan weer van ja, oké.
0: Ja, het is een soort van...
1: Het is een akelig gevoel, hè?
0: Ja, een soort fucked up bingo, weet je wel? Van,
1: neem het gelijk deze van me af, waarom achteraf, bro? Weet toch, het geld is weg. Ja, wat wil je nou van mij? Nee, het was geweldig om jou hier te hebben, Benito. En,
0: thanks, man. Thanks for having me.
1: Je bent altijd welkom. Mocht je nog wat uit hebben, laat het ons weten. Hou ons vooral in de gaten. Kartje en DNA, we houden jou sowieso wel in de gaten.
0: 100%, man. Shout-out naar jullie.
1: Lobby, play by Cardi, over. Lee.

0: knotsgek, zeggen wat ze denken en zijn official brothers from a different mother.
1: Ja, bosje.
0: Gausje en Naro in After Nine. Elke vrijdagavond van 9 tot 11. Alleen op Galaxy.
2: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
3: These are the bangers.

0: naar fridge.
1: Ghana Young Talk. Ja, samenwerkingen die we niet heel snel meer gaan krijgen. Dallas in my head. En zoals je weet heb ik elke vrijdag een DJ voor jou geregeld. Voor je avondje uit. Mocht je uitgaan, mocht je iets leuks gaan doen vanavond, heb je gekke plannen. Laat het ons weten via 085-029-4x2. De Galaxy app heb je nog niet. Nou ja, voeg ons gewoon toe via je WhatsApp. Heel simpel. Ik heb vanavond DJ Mook natuurlijk. Iemand die niet onbekend is bij ons. Maar voor de mensen die jou niet kennen, Mook, wie ben jij?
2: Ik ben Moan, a.k.a. Mook. Kom uit Amsterdam.
1: Ah.
2: En... ik ben 26 jaar.
1: Je bent 26 jaar, ja.
2: Yes.
1: Ja. Nou, wanneer word je 27? Nee.
2: Oh, ja, nog
1: maar. Hey, eigenlijk heel simpel. Wat voor vibe kunnen wij van jou verwachten in jouw set?
2: Afrobeat, Shotta, allemaal piano. Beetje richting G-com.
1: Oké.
2: Zuid-Afrikaans, G-com.
1: Oké.
3: Lit.
1: Ja.
3: Heb je vandaag speciaal iets meegenomen waarvan je denkt, hier gaat de studio helemaal los op?
2: Gewoon fire, man. Ik ga gewoon knallen.
1: Knallen. Je klinkt als een DJ die een beetje experimenteert en niet per se altijd zijn set klaar heeft, kan het?
2: Dat is altijd
1: eigenlijk. Ja, toch? Gewoon, je kijkt gewoon de vibe uit en dan denk je, ik ga dit gewoon doen.
2: Ik improviseer eigenlijk... altijd, man.
1: Oké. Nou, over 3 minuutjes gaan we jouw set horen. Ik weet dat jij een man was die niet alleen draaide, want je had meerdere dingen die je deed. Maar is draaien nog steeds je main passie? Of heb je ondertussen al andere passies gevonden?
2: Mijn main passie. Maar ik ben ook sinds een maandje ben ik een nieuw concept begonnen waar ik ook een fashion brand onder ga doen. Ook live sets voor DJ's gaan organiseren, zeg maar, met een interview erbij.
1: Oké.
2: En ook netwerkevents, exclusieve netwerkevents voor de creatieve industrie wil organiseren.
1: Ah, dus we moeten oppassen voor een nieuwe concurrent binnenkort, Mook. Oh jee. Nee, je weet het, hè? Mocht je iemand op het oog hebben en mocht je denken, hey, deze persoon is hard genoeg, altijd welkom. Net zoals jij voor ons. Nou, ik zal zeggen, maak je alvast klaar achter de 1 en 2.
2: Yes, dankjewel.
1: Ik draai Folded van Kalani en zo meteen krijg jij Mook te horen hier op Galaxy Radio, Cartier en DNA.

0: ben Diana, nog steeds hier voor jou. Ja, Diana, vertel eens. Je bent jezelf niet leek op deze dag.
1: Ja, ja.
0: Wel gebroken hart.
1: Ja.
0: Het komt allemaal goed, geloof mij. We spreken er

0: miljard euro. De VVD wil een vermogenswinstbelasting die minder oplevert. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt 21.000 kilo TFA via pesticiden in water. Veel meer dan de 2.000 kilo uit de industrie. Pesticidengebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de advieswaarden van het RIVM overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en temperaturen die snel dalen tot rond 7 graden in het binnenland. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
5: Hij is aannemer, veel stress.
4: De man die door iedereen wordt begeerd.
5: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
4: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: What the fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Wat was je van plan?
5: We praten thuis, oké.
4: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
10: De nieuwste tunes van eigen bodem.
11: Hey yo Wout, pest me de aux.
10: En de hardste freestyles.
12: Let's get it.
10: Dat is Pest de aux, gepresenteerd door Wout.
13: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
10: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
14: Next up, big time, hè?
15: Je weet toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom on, je weet.
10: Vanaf 7 uur.
16: Wout, je weet het, hè?
10: We are...
17: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
18: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
19: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
0: Goudje en Naro in After 9. Here op Galaxy.
20: After 9.
21: Galaxy Radio.
22: After 9.

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes! Ja, ja, goedenavond Galaxy Radio. Vandaag is het weer lid zijn, fit zijn en op die map papa strip zijn. Het is vrijdag en we komen samen. Yes! En je hoort de stem al op de achtergrond. Dat is mijn broertje Narsko en hij is in de building.
3: Yes, yes, yes. Zeker weten, maar het is vrijdag. Het voelt heel goed om hier te zijn. Ik ben met mijn Biggie Brother natuurlijk. En ja, man, de energy hoogstaf en we gaan jou begeleiden naar een little weekend, begrijp je?
2: Yes! En natuurlijk hebben we ook DJ Paisley behind the speakers.
4: See?
2: Hoe is het daarmee, brother? Ook voor jou een applaus.
5: Ja, man. We zijn er, man. Fully active vandaag.
2: Fully active?
5: Ja, man. Vandaag zijn we flip.
2: De afgelopen weken ben je hier met ons en je laat het lukken. Maar vandaag ben je binnengekomen met een andere soort energie die ik wel lof.
5: Ja.
2: Oh, wat is er deze week gebeurd met jou dan?
5: Ik zeg je eerlijk, mijn weekend is vroeg begonnen, man. En Sharon en Kabbala en Lina en zo. Maar mijn avond is vroeg begonnen, man.
2: Lekker, man. Eerlijk.
3: Goed, man. Goed, ja, man. Zit ja, man. In, man.
2: Ja, is met een hele andere soort energie gekomen, man. Maar we like this. In ieder geval, jij als Galaxy-luisteraar, bedankt dat je vanavond weer bent ingetuned. Vandaag is het een relaxte, maar gezellige avond. En mijn broertje Naro gaat je even meenemen in de planning van de aankomende 2 uur.
3: Yes, zeker weten. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, ik en mijn broer hebben altijd die strijd van oké, wie heeft de tune? Wie gaat dan winnen? Hij staat voor, maar we gaan door, snap je? We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag. We gaan weer live op TikTok, zodat jij een shout-out momentje kan krijgen en onthoud, hou het kort en krachtig, want het is maar 1 minuut dat gaat razendsnel.
2: En je hoort Naro heel goed. Wil jij een mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. En dat is 085-029-4x2. 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en kan je praten met moi. Of met Nio. Maar hey, Wesley, je hebt Naro gehoord. Ga jij vandaag een beetje competitie brengen? Want jij bent wel altijd laatste, man.
3: Ja,
2: je
3: man.
2: Bent super
3: ja,
2: dying, man. Eigenlijk.
5: Je bedriegt. Je overdrijft.
2: Oké, maar... Kijk, van Naro dat die pakje van me krijgt. Oké, maar jij krijgt van 2 mensen pakje. Dat is moe.
5: Maar zijn jullie vergeten? Ik heb jullie leren schatsen, hè?
2: Kijk deze man.
5: Come on, man.
3: Wie was
5: laatste keer? Wie was vorige week? Eerlijk zijn. En dat was op het moment, zeg maar, toen jij er niet was, was het 1-1. Toen Naro er niet was, maar hij was op vakantie lekker aan het chillen, was het met jou 1-1. Toen had ik me al gecatcht.
3: Oh, je had gewonnen, man. Je had voor mij gewonnen, man.
2: Ja?
3: Ja,
2: relax,
3: man.
2: Hè? Maar hij kwam boos?
3: Ja, man. Ja, maar ik kwam met een... Ja, het was...
2: Ex, don't give it to you.
3: Ja, hij kwam met een DMX, man.
2: Ja, oké. Okay, ja,
3: en
2: dat's...
3: ik kwam met een 50 cent. Welke had
5: in
3: ik?
5: In de club.
3: In de club.
2: Ja, ja oké.
3: Okay, want die energy is anders toch? Dus hoe die ding komt, ik voel af van ik heb verloren.
2: Maar vandaag is er een nieuwe kans om te winnen van mij. Voor jou gaat het ook natuurlijk naar Roe. Dus ga jullie vast nadenken en ook voor de quotes en alles. En dan heb ik natuurlijk ook muziek voor de aankomende 2 uur. Ik zie Shep. Geen Shep en Barkie meer, gewoon Shep. Ik zie Clap and Fly Like Always. Topperig en Dior. Rap Shit deel 2. Karel met Ronnie. Voodoo. We hebben Eagles. We hebben Ella. We hebben Yves Laurent. We hebben Geeks met Process. We hebben BKO. We hebben genoeg dope muziek voor de aankomende 2 uur. En vandaag gaan we ook een beetje de ditjes en de datjes bespreken. Je luistert naar Galaxy Radio met je host Goudje, samen met mijn broertje Naro en DJ Fesley behind the booth. Hey, DJ Fesley, let's go!
5: Hi! Yeah.

0: Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet voor me vertellen wat ik wel of niet moet doen om met die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke scar zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
2: Yes, Goudje en Naro, After Nine. En Naro, je zegt net tegen me van je bent heel blij met Chip. Waarom ben jij blij met Chip?
3: Omdat die man heeft gewoon die flow, hij heeft die aura, hij heeft die delivery, alles klopt, snap je? Zeg maar, die man heeft te veel talent om stil te blijven, snap je? En ik hou gewoon van zijn flows, maar die man kan ook, okay, de rapper is die ook aan, maar die flows zijn gek. En deze tune bewijst ook weer hoe muzikaal die man is, dus ik ben gewoon heel blij, man. Ik zag die release, ik denk, ja man, drop meer, wat heb je nog meer Danny Vries? Wat heb je gekookt die dagen, snap je?
2: Ja.
3: Want hij is stil geweest, maar hij is niet stil geweest, snap je? Dus ik ben fucking blij, man.
2: En dan natuurlijk, je zegt net zelf, wat heeft hij nog meer in de vriezer? Hij is nu hier live aan de telefoon. Chip, wie brada, hoe is hij?
4: Rustig man, we zijn er man. Hoe is het met jou dan, broeder?
2: Wij mogen aan deze kant echt niet klagen. We zijn heel blij en heel trots op jou.
3: Zeker man.
2: En we hebben ook gezien natuurlijk meegekregen dat je je naam hebt veranderd naar Chip.
4: Ja, klopt man.
2: Van waar is die keuze?
4: Broer, weet je wat het is? Voor mij voelde het gewoon van, je weet toch, we zijn toch aan een fris start. Je weet toch,
2: mm-hmm.
4: We moeten gewoon even weer alles opnieuw zetten en weer even opnieuw beginnen. En het was ook gewoon een stukje van, je weet toch, broer, de naam 500 draagt ook veel met zich mee. Snap je wat ik bedoel, broer?
2: Ja, ja.
4: Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat achter me te laten met een nieuwe frisse start weer de game even, je toch, te laten weten wat is, snap je?
2: En deze start is heel boos, want je bent heel boos gekomen op deze chef. No cap, crazy.

0: prima dat jullie het low vinden, ik zeg je eerlijk. Want kijk, dit is zeg maar voor mij een soort van een nieuwe genre wat ik voor ook vaak ga doen. Mm-hmm. Ik noem het ghetto stories. Broer, je weet toch, als je mijn poekers kent, dan weet je al gewoon van... Je weet toch, ik heb het vaak over de goede dagen, maar we hebben de slechte dagen, maken we ook allemaal mee, snap je?
1: Ja, zeker.
0: Dus dan ik daar, ja broer, zijn we gewoon even, je weet toch? We moeten die mensen ook laten weten van...
1: Aan het werk, we zijn aan het borrelen.
0: Snap je?
1: We laten het lukken. Nee, maar super trots, man, want we draaien niet die nieuwe pokoe van je af. En Aron zegt direct van, hey, nee man, dit is te hard wat je hebt nu aan het doen. Dus dat betekent, het is gelijk live in de uitzending op Galaxy Radio. Je kent het wel.
0: Weet je, je ziet die kleine man van me is ook nog wakker.
1: Sterk. Major love. Hey, Shep, shout-out naar jou en blijf gewoon doen wat je moet doen. En eigenlijk moest je deze hier ook live komen bossen, hè. Maar we gaan het erover hebben.
0: Daar had ik het nog laatst over, man. Want kijk, het is ook, ik ben toevallig gisteren teruggekomen van vakantie. Mm-hmm. Was even een lange tijd weg. Dus broer, ik kom sowieso volgende week even bij jullie langs, denk ik, man.
1: Dat zien we je graag hier, man, broer. Dat zien we je graag.
0: Dan gaan we het even over alles en nog wat hebben.
1: Zeker weten, mijn brada. Shout-out naar jou.
0: Kom maar, broeder. Major love voor die belletje.
1: 100, gang.
0: Ook voor jullie.
1: Love. 100%
2: maar boos, bless up.
1: Yes, en met dat gezegd te hebben, gaan we gelijk naar de...
3: Goudje en Nado. After 9, release Friday.
1: Yes, we hebben Mario Cash, C7... HB de plak, bedtijd, slaap jij. Yo Silvio, Jan Felix, Shadi, come on. Oké, dan doe je dance. Caro, Ronnie Flex met voodoo. Toprak, Dior, rap shit. Maar niet die eerste, dit is die tweede, dit is een rap shit 2. Shep, het moest echt zo zijn, die heb je net ook gehoord door je speaker, snap je? En Wifey, hij guess Ella, bed is hier. Of bedoel ik, bed is daar.
4: Bed is daar. Nou, wat vind je van de releases van deze week?
1: Ja, keihard man. Ik zeg je eerlijk, ik heb ze allemaal gecheckt. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Dus dat betekent, die content is doeg. Is super doeg, man. Dit is gewoon heat, maar je hebt van alles. Maar je hebt party, je hebt storytelling, je hebt gof, je hebt flow, je hebt yo-yo, je hebt rap shit, je hebt trap shit, je hebt baddies. Alles, man.
4: En ja, dus de release Friday van deze week is stabiel, is stevig en stevig en zoals het hoort natuurlijk. Ja, laten we gelijk beginnen met Mario Cash, C7, HB de Blok, bedtijd.
1: Ja, maar ik vind hem keihard, maar je hebt die hoek, die is met een flow zeg maar, en dan hoe Mario daar komt, opent grof. Ja, maar deze, dat zeg ik altijd toch, deze doe ik in mijn oren als ik aan het gymmen ben. Boe. Normaal, ik doe 10 herhalingen, nu ik doe 30.
4: Top.
1: Nee, maar en C7, hij is nieuw zeg maar toch, hij is een nieuwkomer. Ik vind hem keihard man, hij heeft nog die echte rauwheid, die grofheid. Als ik denk... Ja, maar gek. Hij is keihard, man. Ja, maar SOS onder C7, Mario Cash. En natuurlijk HB de Plak, man.
4: Like
1: laat
4: always.
1: Echt lukken, man.
4: Wow. Yo Silvio, Jong Felix. Shout it, come on.
1: Ja, maar het is een mooie combinatie, man. Yo Silvio is boer. Ik ga gewoon zeggen dat hij ook legendary is, maar hij heeft toch ook heertjes op zijn naam. Dat ik denk van, ja, soms besef ik het niet. Maar laatst ging ik even beseffen van, hé. Wat heeft Joost eigenlijk gedaan in al die jaren? En hij heeft echt veel op zijn naam en heeft veel goede bijdrage geleverd. Dus SO naar Joost Silvio, man. En Jan Felix is, ja man, hij is ook legendair. En ik hou gewoon van zijn aura, snap je? Hij is zo'n relaxte, nuchtere guy, maar toch weer met superveel energie, man.
4: 100. Karel Roniflex, voetboe.
1: Ja, top combinatie. Karel is sowieso giftig, snap je? Hij is zeg maar nu die smooth white boy, toch? Die man is een paar kilootjes kwijt ook, snap je? En je ziet ook van, hij voelt zich lekker. En je hoort het ook aan die tune. En je hoort ook hoe goed Ronnie hem begeleidt. En hoe die, zeg maar, je weet toch, in die wave bij. Want hij is daar natuurlijk ook getekend.
4: Mm-hmm.
1: Dus ja, man. Ik denk dat hij nog alleen maar schade op schade gaat eren. Ja, en Ronnie Flex is natuurlijk de goat, maar op hem kan ik verder niks zeggen. Hij weet natuurlijk wat hij aan het doen is al jaren, snap jij? Hij is top, man.
4: Topperig Dior, Tabonie Mac.
1: Die boys zijn gek, man.
4: Toen je die line hoorde van Tabonie Mac.
5: Dat is toch AMG, alleen maar gezeik, man. Shit.
1: Ik moest stuk gaan, maar je weet, ik hou van die grappigheid.
4: Ja, dat is
1: gewoon
4: crazy.
1: Maar dit bewijst weer... Dat deze boys niet alleen een referentje kunnen killen of een kleine flowtje kunnen zetten, ze kunnen ook echt rappen. Maar die bars van Dior, bro, En van Toppie, pff, ja, man.
4: Boos.
1: Doe normaal, man.
4: Oké, daar is Shep. Hebben we net gehoord. Het moest echt zo zijn. Dus hij gaat genoeg vertellen volgende week als hij langskomt. Dan zien we high guest Ella.
1: Ja, man. Ja. En wifi natuurlijk. Ben is hier. Mm-hmm. Het was natuurlijk al vaak geteased. En een paar reels zag ik voorbij komen.
5: Ik zag hem ook al.
1: Ik zag hem zo vaak voorbij komen dat ik dacht dat die tune al uit was.
4: Ja, ja.
1: Zeg maar, dus die content gamer.
4: Ja, Heikes is zeg maar echt
1: door de week heen is supersterk.
4: Ja, Heikes is echt constant bezig. Op die.
1: Ik zie hem constant voorbij komen. Die man laat geen spatie voor niemand. Maar hij laat zien van: oké, wat willen jullie? Willen jullie club? Ik breng dat. Willen jullie boos? Ik breng dat. Willen jullie family? Ik breng dat. Willen jullie chickies? Ik breng dat. Willen jullie. Hé, Matty.
4: Nou, hij kan
1: alles, man. Ja, ja, man.
4: En dan, Vesli, wat is je opgevallen aan deze les eigenlijk?
5: Ik sluit helemaal aan. Zowel de laatste baddies hier.
4: Mm-hmm.
5: Ik dacht hem ook dat hij al uit was, man. Ik was hem aan het zoeken. Ik was hem aan het zoeken, want ik zag ook echt. Die marketing hebben ze wel serieus gedaan, maar no cap.
4: Ja,
1: en die link al met UK natuurlijk toch?
4: Ja,
1: man.
4: Ja.
1: Keihard.
4: Dit is een hele sterke lijst. Heb jij een. Een pokoe die we hebben gemist, dan willen wij dat graag horen van jou. Van je goudje, Naro Vesli, iets klopt niet. Deze ontbreekt in de lijst. 085-029, 4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je zeggen, hey goudje, deze hoort er echt bij. Maar die moet ook in de afspeellijst van Galaxy Radio. En dan is het voor ons zo gepiept. Dus dat gaan wij dan ook doen. Ik denk dat het nog even tijd is voor muziek. Want daarna gaan we richting een TikTok momentje. Ik zie jullie zo meteen. Naro, start die TikTok alvast. I see.
1: Bomba class, man.

0: FM.
1: Futen ima bas. Saj se je vrlo.
2: Ena man me të tau di je dio të da kade. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep, ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
3: Galaxy Radio.
4: This is what your favorite station sounds like.

0: Bartje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy, nog steeds op deze mooie vrijdagavond. En ik ben blij dat het niet regent, man. Want de afgelopen dag was er wel veel regen. Nou, heb je dat niet meegekregen?
2: Ja, man, heel veel, man. Daarom, ik heb ook het gevoel dat de zomer eigenlijk voorbij is, man. Ik wil het niet zeggen, maar als je kijkt naar het weer deze week en volgende week, zie je alleen maar regen, man.
1: Alleen maar regen, man. Wes, hoe ga jij om met die regen eigenlijk? In wat voor mood kom je als je regen ziet?
3: Als ik regen, ik weet niet waarom, maar automatisch ik kleed zwart gewoon capuchon op. Ik heb geen zin in niks.
1: Ja?
3: Maar we moeten gassen.
1: Maar hebben we dat, denk je dat het in ons hoofd zit dat we denken regen zwart aantrekken? Want ik heb er toch wel een beetje last van hoe hij het nu zegt. Denk ja. Ik, ja man, eerlijk? Zwart, ja.
3: Ja, eerlijk? Hoe doen we dat? Bijvoorbeeld vandaag heeft het geregend.
1: Mm-hmm.
3: Vandaag heeft het geregend. Wat heb je, welke kleur heb jij aan, Naro?
2: Ja, ik
3: welke kleur
2: ik
3: heb jij aan, Go?
2: Maar weet je waarom? Omdat die lichte kleur, als die regen doorvalt, je gaat het meteen zien, is lelijk toch? Op die zwarte kaftan. Daarom doe ik altijd zwart. Snap ik? Gijs ben je gelijk de lul, snap je? Heb je gelijk een probleem. Dus.
3: Dat vanmiddag had ik een meeting, ik ging in de meeting in. Ik kom uit die meeting, het lijkt alsof een hele tsunami daar is geweest.
1: Ja, en het valt met bakken uit de hemel. Maar Naro, het is tijd voor het TikTok momentje.
2: Yes, 1 minuut, man.
1: Ja, is hij al gestart bij jou?
2: Nou, of course, man.
1: Of course, nou, dan gaan we starten met het TikTok momentje.
4: Het TikTok minuutje. Doe een shout-out en kom op de radio. We gaan nu 1 minuut live op TikTok.
2: Yes, en de minuut is gestart. En gelijk een shout-out naar No Time for Panic. Snap je, hier is geen tijd voor paniek. We moeten gas, we moeten focus zijn. En zo naar Big Jeffa, niet die kleine, die grote. Oké, dan. En zo naar Chief Fashion, snap je? Deze dagen moet je goed gekleed zijn. Je kan niet lopen als een swerry met hij, snap je? En zo naar Sabrina. En zo naar Sabrina, hoe gaat het? Prima, oké, dan. Laat me kijken, wie is nog meer in die lijf? En zo naar Your Nephew, snap je? Niet naar mijn neef, naar jouw neef. Oké, dan. En zo naar KM, want dan pakken we om in kilometer, snap je?
3: Come on.
2: En blijf joggen ook, is goed voor je hield. En zo naar Fiji. En zo naar 24k, snap je? 24.000, dat is 2 keer 12. Je hoort me toch, je ruikt me toch, doe je neus open. En zo naar Rap Meisto, snap je?
3: Ik zie hier ook een paar. Shout out naar Chloe, shout out naar Chulos, DJ Ja. Ik zag hier FMG voorbij komen.
1: En het TikTok momentje.
2: En wacht even snel op, en zo naar Cali Boy. Zo van Blue Money af en toe een Cali Boy.
1: Oké, sterk. Ja, het TikTok momentje zit er dan weer op, jongens.
2: Rap meester, pap.
1: En wil jij niet meer missen, dan moet jij volgende week scherp zijn als Galaxy luisteraar. En dan kan je TikTok momentje beseffen. En dat is gewoon, je doet een shout-out naar de hoed, je doet een shout-out naar de familie, je doet een shout-out naar je werkgever of wie dan ook.
3: Of Riley.
1: Ja, dat kan ook. En natuurlijk kan je ook een shout-out naar jezelf doen. Maar dan heb ik ook gelijk een vraag die daarop aansluit. Naro, naar wie doe jij een shout-out deze week?
2: Boe, ik zeg je eerlijk, ik doe een shout-out naar mezelf.
1: Naar jezelf?
2: Mati, ik zeg je eerlijk, ik zit laatst te kijken, toch?
1: Ja.
2: Gewoon van, hey, wat heb ik allemaal gedaan in die Libië? Waar sta ik nu? Mati, ik ben fucking trots op mezelf. Maar ik denk van, wow. Ja man, boe, met alles ook wat gaande is en dinges. Boe, nog steeds tentos strak heet. En ik blijf gewoon gas geven. Maar buiten dat, en zo naar mijn Biggie Bada go-to ook, snap je?
1: Oh shit.
2: Snap je, want hij is er voor me in die koude Libië op alle vlakken, snap je? Ik hoef niet veel te praten, you know what? Fuck is good, snap je? En zo na zeden, snap je? Die man werkt van afstand, maar alles is in balans, snap je? Alles wow. Komt op tijd, snap je? Zodat we de show lekker kunnen draaien. En zo na mijn fam, maar niet mijn bloed van mijn fam die ik heb gemaakt door de jaren heen, snap je?
1: Oh,
2: want dat fam bloed is, betekent niet dat ze fam zijn, snap je? Fam zijn, die titel moet je verdienen, snap je? En dat draait om loyaliteit en respect. En alles moet 100 zijn, snap je? Tegelijkertijd dreesje die mijn pamper liepie. Niet 90, niet 99, ook niet 100. Het moet 1000 zijn, anders hoeft het niet voor mij, snap je?
1: Oké, dan.
2: En dat koek. En dat waren mijn shout-outs, man. En zo naar mijn tanden ook. Ja.
1: Oké, en Bessie, naar wie wil jij shout-out doen?
3: Shout-out sowieso naar MCJR, shout-out naar Riley, Shani, Goto, Naro, je weet toch?
2: 100 man, boel.
3: Sowieso, ik zie Soortje Airline ook.
1: Oh, je bent nog steeds op die TikTok?
5: Ja,
1: die skip die TikTok, ik wil weten wie je echt een persoonlijke shout-out wil geven.
3: Persoonlijke shout-out,
1: ja.
3: Echt persoonlijk. Shout-out naar mijn oma, man. Love, man.
2: Ja, hond,
3: love,
2: maar ook S.O. naar mijn oma, ja, man. Ja, mijn oma is ook mijn moeder, snap je? Dus S.O. naar mijn moeder-oma.
3: Mijn oma is mijn moeder, mijn vader, mijn oom, mijn tante, nicht. Bro. Mijn moeder, mijn oma is alles.
2: Ik wou je, man. Puur, ja. Man.
3: Say no more.
2: Puur.
1: Say no more.
2: Wie wil jij een shout-out geven?
3: Ja, man.
1: Ik wil een shout-out doen naar Frenna, man. Ja, Frenna, zijn moeder is overleden.
2: Man, rest ja, in peace, man.
1: Ze is natuurlijk een nigger van me. Mm-hmm. Tegen wij zijn de nigger ook. En ik wil een shout-out doen naar Frenna, man. Als sterkte voor de aankomende tijd.
2: Ja, 100 ja. Man. En alle naaste, man.
1: En alle naaste. Dus aan hem wil ik een shout-out doen.
2: Major love.
1: Yes! En dan dat gezegd te hebben, gaan we nog eventjes naar muziek. Want er komt zometeen een hele hoop gezeik aan. Ik heb ook nog een paar leuke, grappige nieuwsmomentjes. Dus ik denk dat we eventjes de boeken tussendoor gaan zetten van Die Ops. En daarna komen we terug met grappige nieuwtjes.
2: Die Ops.

0: En we onderbreken deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Yes, breaking news. Want misschien heb jij het al voorbij zien komen, Naro en Fesli, met Huberto Tan. We moeten hem feliciteren natuurlijk. Een applausje, want hij wordt weer vader.
2: Oh nee, joh. Okay.
1: Ja, hij wordt weer vader. Ja, hij is nog actief. En dan ga ik je even meenemen. Ja. Huberto Tan heeft naast vele felicitaties ook negatieve reacties gekregen op het nieuws dat hij opnieuw vader wordt. Vooral zijn leeftijd leidt online tot discussies. Hij zegt, waar maken jullie je nou druk om? Zegt de 60-jarige presentator in de podcast. Dit is Amerika. Tan heeft al 3 kinderen. Eentje van 29, eentje van 26 en eentje van 19. En hij verwacht nu zijn 4e kind met zijn partner Elise. Het stel krijgt een dochter. Hoewel Tan blij is met de zwangerschap, merkte dat het nieuws online veel reacties oproept. Volgens de presentator is hij meer uitgemaakt voor viespeuk. Hij zegt dat hij daar weinig voelt zich aangetrokken. Hij leeft zijn leven zoals hij dat wil en hij is er heel gelukkig mee. That's it. Ja.
2: Ja, maar ik snap die haat online niet, man. Die man, ja, hij wil gewoon nog een kind. Dat is toch mooi in die Libië. En als het nog kan op je 60ste, waarom niet ook eens die man 85? Als hij dat wil, als hij nog een nieuwe blessing op de wereld wil, dan ja, laat hem gewoon lekker. Maar ik snap het niet. En waarom Facebook? Is toch gewoon heel normaal, omdat die man op leeftijd is. Nou,
1: en? Ja. En Pes, hoe kijk jij naar de situatie?
3: Laat hem gewoon. Besef, hij kan nog gewoon een klepje, hè. Hij is nog... Boem gezond, klep je gewoon.
1: Ja, ja.
3: Vermenigvuldigen, wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.
2: Niet dat mensen blij zijn voor hem, gefeliciteerd, snap je? Gefeliciteerd met je nieuwe blessing, snap je? Daarom, deze wereld is helemaal verpilverd, man.
1: Ja, want mensen denken natuurlijk van, ja, hij is 60 jaar, dus voor het kind is 20, is je vader 80. Ja, maar ja, en dan?
2: Ja, wat maak je het druk om, man?
1: Ja, dus, Sharon, je bent het dan, maar je laat het echt nog lukken.
2: 100%.
1: Shout-out naar jou, man. Dan ga je ook nog een appje sturen. Van, hé, maak je niet druk wat ze zeggen. En dan zijn we aangekomen bij... Jawel, jawel, jawel.
4: Stelling van de week van Naro.
2: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Social media heeft meer slechte artiesten groot gemaakt dan goede artiesten. Dat is de lastigste.
1: Ja, want ik wil geen rare dingen zeggen.
2: Snap je? Ik denk niet
3: noem
2: meer.
3: Geen namen.
2: Ik denk niet meer. Niet meer, maar wel... nu sneller, omdat die social media is gewoon geëvolueerd, snap je? Het gaat allemaal wat makkelijker. Ik denk, als die social media zo aan was en die verdienmodellen van nu... Dat, als het vroeger zo was, dan ja...
1: Zouden we echt, zeg maar, 5000 aan... Categorie rappers,
2: ja,
1: hebben.
2: Man,
1: 5000
2: ja,
1: A-categorie comedianten. 5000 A... influencers. Want dan is iedereen op dezelfde hoogte, zeg maar. Dus kijk, wij kenden het plannetje toen al.
2: Ja.
1: Dus die mensen die er nu in komen, voor hen is het, zeg maar, op een bordje voorgeschoten.
2: Ja,
1: van,
2: toch. Je hebt al die ingrediënten, ja, al, alles staat al klaar. Je hoeft het alleen de oven in te doen, snap je? En eruit halen jij.
1: En daar gaat de stelling van jou om... De slechte artiesten, dus eigenlijk laten we zeggen de minder goede, laten we niet zeggen slechte.
2: Ja,
1: die worden gewoon groter gemaakt dan een echte artiest.
2: Je hoeft niet eens meer goed te zijn, je hoeft niet, geen artiest te zijn, niks. Gewoon, oh, je kan één virale momentje pakken en je bent daar. En dan is het de vraag aan jou, ga je doorpakken of ga je pitten, snap je? Je hebt geen echt talent meer nodig, je moet gewoon weten... Hoe je beweegt
1: met mijn papa in de baby. Je moet bewegen.
2: Dat is belangrijk, weet je toch? En ja, ik hoor iedereen wel zeggen van... Ja, die TikTok is hype, dit, dat. Maar ja, je moet het gewoon accepteren. Dit is gewoon wat het is. Dit is gewoon wat de future gaat zijn. Ook met die AI. Je kan klagen wat je wil. Maar ja, op een gegeven moment ga je die tools ook moeten gebruiken. Anders ga je achterlopen, snap je? Mm-hmm. Op een gegeven moment moet je gewoon meegaan. Je ziet ook dat die artiesten die lang in de game zijn... Ze moeten link up met de... Met de nieuwe talenten, de upcoming nieuwe talenten, snap je, om bij te blijven. Ze komen ook met de nieuwe sound. Op een gegeven moment moet je gewoon plaats maken. Of je gaat plaats maken, of je gaat stil zijn. Je boosheid verbittert, of je gaat gewoon mee met de tijd, snap je?
1: 100%.
2: En dat is ook waarom heel veel artiesten nog relevant ook blijven, snap je? Als je relevant blijft,
1: Die jongens moeten erop springen.
2: Ja, man.
3: Het is echt een piece in marketing, man.
2: Ja.
3: Ook al ben je echt kakker, laat je gewoon die goede hoek zien. Dus kijk, weet je wat het is? Ik vind het aan de andere kant, ook positief gezien, ook weer voor de mensen die daadwerkelijk wel goed is, die worden, krijgen we nu wel een beetje meer zien. Maar,
1: ja,
3: kijk,
1: of, oh, je daar ben, hoor
3: of,
1: ik je.
3: Of je bent goed, of je bent kaka. Maar ja, als je kaka bent, dan moet je marketing goed zetten, zodat je goed lijkt. Snap je? Dus het is, hoor, het is echt acteren, man.
2: Boah, hard werken beats talent ook, hè. Vergis je niet, boy. Hard werken beats talent ook, boy. Iemand kan zo slecht zijn, maar zijn één virale ding pakt en hij blijft gewoon doorpakken, boy. Hij gaat je gewoon inhalen, toch? En op een gegeven moment, boe, wat gek is, soms je ziet iemand die niet zo goed is, maar hij blijft gewoon, weet je toch, investeren. Discipline is daar naar de studio naar studio. En op een gegeven moment komt er een tune en denk je van, hé, hey, nou, deze is toch wel. Maar weet je wat het ook is met mensen? Mensen zijn heel vals. Nu, er komt een tune, ik dacht, oké, bijvoorbeeld, hè, deze man is kaka, toch? Nu die ding gaat naar 10 milli en dan is die man opeens erg.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja.
2: Dezelfde tune, hè? Dezelfde, snap je? Ja. Dat is super vals, snap je? Want mensen gaan ook kijken, oké, wie gaat er allemaal in mee?
3: Wie
2: steunt allemaal? Mm-hmm. Oké, no, als ik nu ga haat, is raar. Maar als die eerste 20 mensen, 30, dan denken we, nee, is kaka, maar pap. Want weet je hoe leeuw klein ik, of weet je hoeveel mensen op hem beginnen haten aan het begin? Echt veel met zijn tunes. Ik zei, hey, wie is deze wijk, pap? Want die man kon altijd aan rappen, hij was altijd aan. Maar mensen dachten van, hier, had die uitstraling gewoon, zeg maar, voor de mensen niet meer. En je kijkt naar die man.
3: Hij heeft groepies.
2: Nee,
3: hij heeft groepies.
2: Kappen zo,
4: man. Goudjes, stelling van de week.
1: Dan de stelling van moi. Een onafhankelijke artiest heeft tegenwoordig meer vrijheid en kansen dan een artiest bij een label. Ja. Ik denk dat er een stukje geld bij komt kijken.
2: Ja.
1: Er komt een stukje geld. Hij heeft natuurlijk wel meer vrijheid. Want hij kan doen wat hij wil. Hij kan bewegen hoe hij wil. Hij kan wakker worden. Hij kan zijn shit plannen. Maar bij een label word je wel echt geregeld.
2: Ja.
1: Je wordt geregeld, maar je hebt wel daar een planning waar je aan moet houden. Waarschijnlijk ook een contract tabondium met. Snap je?
2: Ja, man.
1: Dus dat betekent, je hebt eigenlijk gewoon een soort van werkgever wel.
2: Ja, toch? Ja, 100%.
1: Dus je vrijheid is niet daar wat het hoort te zijn.
2: Precies. Je kan niet je keuzes maken. Kijk, misschien heb jij zo'n harde tune gemaakt. Je denkt, oké, deze gaat volgende week op release.
1: Mm-hmm.
2: Nee. Misschien ze vinden dat toch niet op dat moment in die straatje pas of helemaal niet. Hoe ze jou naar buiten willen brengen of iets gewoon waar ze het niet mee eens zijn. Die tune gaat misschien nooit uitkomen, maar alles wordt wel gefinancierd. Die clipshoots, alles wordt voor jou geregeld. Van jouw kleding tot noem maar op.
1: Ja, alles,
2: je hebt
1: alles.
2: Geen omkijk daarna. Het is gewoon van hun zeggen van vrijdag, huppelepup, 9 uur ben je daar en je weet toch, je moet gewoon je ding doen. Snap je dat wel?
1: Maar hebben ze dan ook meer kansen om te bereiken wat ze moeten willen? Hebben ze dan ook die kansen die onafhankelijke artiesten? Krijgen ze dan ook meer kansen of denk je van, nou, die label kijkt je toch wel meer? Dus je wordt van anders gepromoot, je marketing. Dus, of...
2: Ja, toch, zeg maar van die. Kijk, labels kunnen sowieso sneller linken met artiesten. Bijvoorbeeld als jij een tune hebt, bijvoorbeeld, dan kunnen we wel die snellere link hebben. Dan hebben die connectie met een A-artiest. Like dit, snap je? En die push, maar nu, dat is misschien een paar jaar geleden, maar nu, als jij gewoon, zeg maar, een tune maakt en hij slaat gewoon aan, die A-artiesten ga je vanzelf linken, snap je?
3: Ja.
2: Dus het is gewoon zo makkelijk geworden, zeg maar, om op te blowen, snap je? Als jij al 20.000 films op je TikTok hebt, ja, boei, denk van, je weet sowieso dat het aangaat. Denk van, oké, laat me die man gewoon steunen, snap je? Dan heb je geen label-artiesten, die push je niet meer voor nodig. Als je weet hoe je met die marketing moet omgaan, dan hoef je niet te tekenen, man.
1: Luid en duidelijk.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet heeft plannen gepresenteerd om de publieke omroep te hervormen. De 11 ledenomroepen worden samengevoegd tot 4 omroephuizen, terwijl NOS en NTR fuseren onder de naam NOS. Het bestel gaat op slot voor nieuwe omroepen. De hervorming moet ingaan per 2029, na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. Bij een busongeluk tijdens een OAD-groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond, van die 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones, afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIVEM-advieswaarden overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op, met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar.
14: Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
15: Chaos to the max.
16: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
15: Nieuwsbomb in ice.
17: Nou, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
18: Wat? Nee. Oh, serieus?
19: Daniel Nijs op de X-Men zo.
20: Ja hoor, wat lekker.
21: Wat? Even wat droom komt uit, man.
22: Ja, dat snap ik.
23: Kan het nog gekker?
24: Daniel en Ijs, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
25: Hey.
24: Turn up Galaxy Radio.
25: Dropping hip-hop.
24: Dropping another hour packed with music.
25: This is what we sound like, baby.
24: Let's go.
26: Goudje en Naro in After 9. Hier op Galaxy.
27: After 9.
28: Galaxy Radio.
29: After 9.

twijfel achter. Maar gaat die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doen we Marokkaans ontbijt. En een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees. Voor het Chowmin Moximiti aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Yo Silvio, SO naar Ems. Zit met een

0: Grootje en Naro.
1: Yes, Goudje en Naro, nog steeds live op Galaxy Radio. Iedere vrijdag van 9 tot 23 uur. Afterline. En natuurlijk tof dat jij altijd aanwezig bent. En dat jij altijd ons support. Ben je live in de auto aan het luisteren? Zet je muziek vooral harder. En dan kan je ons ook heel goed horen. En als je live aan het meekijken bent. Kijk deze piece. Die is voor jou. I see. Heren. Het moment is aangebroken waar jullie pakje gaan krijgen.
2: Oh,
1: het is tijd voor de aankondiging van de throwback. Ja. Naro, welke genre gaan we vandaag pakken?
2: Ik denk we gaan de genre pakken.
1: Vrij genre.
2: Vrij model of klassieke throwbacks.
1: Ja, oké, klassieke throwbacks. Wat klassiek?
3: Wat zie je als klassiek?
1: Langer dan 10 jaar.
3: Langer dan 10 jaar?
1: Ja, voor ons 10 jaar.
3: Oké, maar nog steeds weten we niet welke genre.
1: Ja, oké, maar dat maakt niet uit. Gewoon vrije klassiekers.
2: Shit. Gewoon choose die echt impact hebben gehad.
1: Ja, oké, impact.
2: Snap je? Kan ook alleen voor jou zijn, gewoon. Maar je hebt toch wel 10 tijas.
1: Ja, wel 10 tijas, wel 10 tijas.
3: Deze keer ga ik als laatste. Kom maar, man.
1: Nee, maar hoe gaat
4: het? Ja, man. Jij bent aan het zoemelen.
1: Is het zijn show?
2: Wat doe jij nou?
4: Nee, maar persoonlijk.
1: Is het zijn show?
3: Nee, maar ik vind dat wel, man. Ik vind dat wel. De laatste keer.
1: Ik denk het niet, man. Ik denk het niet, man.
2: Nee, ik denk het ook niet, man.
1: Maar Naro, in welke richting ga jij?
2: Ik zit te denken, maar ga ik Nederlands? Ga ik Amerikaans? Ga ik Spaans? Ga ik... Ik weet niet wat ik ga doen, man. Ik ben bang, man. Want ik denk van die Nederlandse klassiekers gaan altijd winnen van die buitenlandse,
1: ja,
2: denk ik, man.
1: Ja, ja, ik weet precies wat je bedoelt te zeggen.
2: We zijn toch in Nederland, weet je. Dus ja, ik denk gewoon dat ik het lekker Nederlands ga houden ook, man. Wat heb jij?
1: Ja, ik hou ook Nederlands. Ja? Ik ben dat gelijk. Ja, okay, ik hou, man. Wat heb jij?
3: Ja, man. Ik hou me ook op deze kant nu.
1: Ja?
3: Ja, man. Maar Elegy, hè? Energy.
2: Energy wel.
3: Energy. Okay. We zijn op energy.
1: Nee, dat is top. Dan gaan we het zo meteen meemaken. En jij kan natuurlijk live meekijken en luisteren vooral. En als jij denkt van, ik heb ook een verzoekje. Ik wil met jullie meedoen met de throwback. 085-029-4x2. Dan kan je ons bellen of bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. En ik moet gewoon aan lachen, want dit betekent een overwinningsglimlachje.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, je bent wel altijd on fleek met die Nederlandse scene, man.
1: Ja, en ik denk dat jullie gaan echt thuiskomen van een hele koude kermis.
2: Oké, maar wat ga je doen? Feestelijk? Ga je de trapkant op? Ga je clubkant op? Ga je...
1: Je gaat me niet zo vinden, neef.
2: Ik wou een beetje info winnen, weet je. Dan kan ik ook denken van, hé.
1: Nee, heel lastig, heel moeilijk. Heel lastig en heel moeilijk. We gaan het klaarzetten en dan... Zometeen komen we bij jou terug als Galaxy luisteraar. En dan gaan we starten met de throwback. Let's get it in.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes, en de kaarten zijn geschud. En we gaan beginnen met DJ Fansly. Nice. Ik ben echt benieuwd wat jij hier gaat regelen met ma papa. Want je komt wel heel sterk. En vertel maar even welke je hebt gekozen. En dan gaan we starten met die. En waarom je die hebt gekozen.
2: Hi. Waarom ik heb gekozen. En laten we eerst beginnen met wat ik heb gekozen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is van Vals Bezig. Want we zijn Vals Bezig.
1: Mm-hmm.
2: En een Montana.
1: Oh! Deze.
3: Ja, maar dit was gewoon die ossovissen anthem voor mij, man.
1: Ja, maar daarom is dit een goede keuze van hem?
3: Dit is een sterke keuze, maar dit is zeg maar de wat jongere lichting. Dus ik denk gewoon, als we wat meer naar die oude garde gaan, dat het wel overtroffen kan worden. Maar dit is een hele sterke, man.
1: Oké, maar waarom heb je voor deze gekozen?
2: Ik zeg je eerlijk, ik luister voornamelijk naar de beat, dat is 1.
1: Mm-hmm.
2: 2, ik hou van energy. En 3, we houden van Henny. En 4, private parties, broer.
1: Je mag hem zelf aankondigen, ja, broeder.
2: I see, Vals Bezig, helemaal tennis.
4: Ja. Skirt. Baby, you know? And I'm on skate.

0: Neem ons mee, Pes. Neem ons mee.
1: Hey, come on. Hannah Montana. Vals bezig. Ja, maar dit is gewoon energy. Dit is gewoon, zeg maar, ja, wanneer iedereen energy, als een potlood aan het stilstaan, dan bos je deze gewoon. En denk van, hey, wat is even wakker? Jij bomba, klap.
0: Hele ja, sterke, ja, ja. Ik denk niet dat ik hem ga verslaan, maar ik denk met deze is wel is een vibe. Dat iedereen deze hoort, dat je denkt van, ja.
2: Oké, okay, maar is het ook, is het feestelijk? Is het, wat is het?
0: Ik ga je gewoon meenemen. Okay, ik ga je gewoon erin meenemen. Man. Ja? Zijn jullie ready? Ik heb voor deze gekozen.
2: Of course.

0: papa, man.
1: Israël.
0: Ja, zeker weten, man. Ja, en hij valt nog gekker, omdat die man hier toch uit de game is, toch? Dus dan wat die had nog meer, zeg maar, begrijp je?
2: Was deze sterk of
0: ja,
2: was deze
0: ja, ja, ja. Aan, no, man, je, maar boe, jij zegt zo van. Hé, hey, ik weet niet of ik hem ga verslaan. Ik denk misschien niet, ja. Je doet die relax, zeg maar. Deze had ik niet verwacht. Wat? Maar je zei je had twee. Wat was die andere dan?
2: Skittlestacking. Skittlestacking.
0: Oh, Skittle. Die is, deze dan.
3: Maar deze heeft wel geklemd.
0: Ja, maar dit is meer die vijf van wat hij ook had, zeg maar.
2: Ja,
0: toch?
2: Oké. En eigenlijk zat ik ook te denken aan die andere van. Van Robby? Was a bee, was a bee, was a bee, was a bee.
0: Hey, maar die is niet zo oud, toch?
2: Nee, daarom.
0: Ja, ja, maar die is wel gek.
2: Oké, maar dan gaan we naar jou.
0: Ja.
2: Wat heb jij gekozen? Of moet ik hem gelijk afspelen?
0: Ja, gelijk afspelen. Ja. En gelijk volume hoog.
2: Oké.

0: Nee, maar naar Hugo wonder.
1: Ja, maar ook dat is een fucking
2: door. Dankjewel.
0: Dit is alles, man.
2: Dankjewel, man.
0: Hey, Laro, look at.
3: Ja, man.
0: Ja, man. Wow, man. We are energy. Hoe ben je bij deze gekomen, man, naar Rome?
2: Bo, dit was gewoon die anthem ook op. Also, Fizz is gewoon dit. Dit is gewoon die banger, man.
1: Is je model.
2: Je ziet toch, boer? Die energy was. Ik heb mijn koks uitgegooid. Shit ging uit. Op tafel staan. Hey, big up Rasta G, Slig en al die mannen daar.
0: En die, al die dingen daar. Hey, jullie hebben gehoord, ik heb een nederlaag hier. En ik denk dat ik ook op de derde plek sta. Want die van Fans die was ook
2: wel
0: hard.
2: Dat vond ik voor jou wel hard, dat Fans, man.
0: Ja, en, ja. En jij ja, eerlijk?
1: Eerlijk, kijk zo naar een klik kilt met deze. En broer, die voor jou was ook al crazy.
0: Ja.
1: Kijk, als we het kijken over cijfers, jij pakt hem. Als we kijken naar energy.
0: Pak jij hem. Maar de winnaar van vandaag,
1: Naro,
0: is Naro! Hey, Deltje luisteraar, we zijn zometeen weer back in full effect met mijn papa. Nu eventjes reclame.
4: These are the bangers on

0: listen wherever you go on our free radio app. Download it now.
1: Elke donderdagavond om 9 uur.
2: We ain't here!
3: Ik ben Angie Hill.
4: We're so famous.
5: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
6: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Verschoot Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
7: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor

0: Dit zijn Goudje en Naro, hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy Radio. Jij bent nog steeds ingeplugd bij ons. Hè? Wat is dat?
2: Ingetuned.
1: En je weet, dit is de radioshow van de vrijdagavond. Nergens anders ben je. En mis jij iets, dan worden wij teruggedraaid op zaterdagmiddag. Dus als je gaat naar www.galaxy.radio, dan kan je de show terugkijken en dan ga je zien dat de energy ervan afspat. De machat. De telefoon gaat over, dus we kunnen een belletje aannemen.
3: Klik.
1: Galaxy Radio met Goudje.
4: Hey, dag Goudje, hoe is het?
1: Alles lekker?
4: Rustig maar, jij?
1: We zijn er, we mogen echt niet klagen aan deze kant.
4: Ik luister toch wel op de radio, man. Ik denk, ik ga die man even bellen.
1: Dan. Ja, je bent altijd welkom in de show. Want je hebt een toevallig een verzoek ook?
4: Nog één keer, papa?
1: Heb je een verzoek?
4: Spaans muziek?
1: Ja.
4: Doe maar die nieuwe van Joey
1: Aka,
4: toch?
1: Die nieuwe van Joey Aka? Lid. Maar die is wel echt boos, hoor. Die moeten we eigenlijk nog wel zetten, man, Nari. Die moeten we in.
2: Ik hoor je, man. Die moeten in. Maar laten we dat zometeen bewaren.
1: Zeker weten. Maar hey, broeder, is er iemand die een shout-out wil doen dat je denkt van, nou, man, ik spreek jou eigenlijk niet, maar ik wil je een shout-out doen?
4: Die mensen
1: die
4: mij gaan niet leuk vinden,
1: die zouden op de radio. Nee. Dat was
4: wel
1: dom dat je
4: verbeld
1: bent. Waar rij je naartoe dan?
4: Ik ben hier ook, ik ben aan Amsterdam Noord.
1: I see, dat is de motherfucking blok man met mijn papa. Dat is het, snap je, Amsterdam Noord gestoord. Hey broers, met je shout-out naar jou, maar je gaat hem zo meteen voorbij horen komen, man.
4: Ik hou toch zo laat, love man.
1: Love, broeder. I see, ga je goed. Yes! En dat is voor zo meteen Joey Aka. Hij komt wel met de sterke.
2: Ja.
1: Hij komt wel met de sterke.
2: Die is echt super boos, man.
1: Die is echt boos.
2: Geloof me, die gaat je gelijk die energy geven voor het weekend, hoor.
1: Shit. Hey, Naro, ik ben nog steeds versteld van de keuze die je hebt gemaakt. En ik moet je hem vandaag gewoon echt geven.
2: Ja, dankjewel, mijn broeder, man. Dankjewel, man.
1: Ik ook. Ik kijk net de video's terug.
2: Super lit, die energy spat van. Hij zei, oké, het is energy vandaag. Hij kwam met Hannah Montana. Jij kwam met Seven. Ik dacht, oké, laat me ook in die straatje bewegen. Want weet je wat ik eigenlijk wil pakken?
1: Mm-hmm.
2: Ik wil eigenlijk... Er wordt gefeest in de tent. Echt gespeest in de tent. Hij zei, chickies met dubbel D's in de tent. Wat wil je doen dan?
1: Ja, dat is ook wel echt.
2: Maar ja, die is weer, toch? Die is, ja.
5: Die energy is weer wat iets lager.
2: Ja, ik hoor je.
5: Hij is aan, maar laag.
1: En dat wil ik net uitleggen, maar we werden even gebeld. Natuurlijk kan je deze show terugkijken. Dat is op zaterdagmiddag op www.galaxy.radio. En dan kan je zien dat we hier aanwezig zijn in de studio. Het is herhaling. Maar natuurlijk kan je ook liken, abonneren en subscriben op ons kanaal Galaxy Radio. Zowel op YouTube en kan je ons volgen op Insta. Kan je ons volgen op TikTok. En we zijn er gewoon hier. Naro.
2: Ja, Boski.
1: Zometeen is de code 500. Denk je dat je ook met die...
2: Dat weet ik nog niet, want ik heb hem nog niet hier zomaar. Ik ga gewoon spontaan in die model, maar misschien ook wel een speech. Misschien doe ik een quote van de dag, misschien doe ik de speech van de dag. Maar misschien doe ik...
1: Weer een motivational speech. Laten we een motivational speech.
2: Oké, dan gaan we dat doen. En trouwens, die herhaling van zaterdag is van 11 uur in de avond tot 1 uur in de nacht.
1: Oh, 11 uur avond tot 1 uur in de nacht.
2: 11 tot 1 uur in de nacht. Dus dan kunnen ze deze show volledig terugkijken en beluisteren.
1: Goed dat je me corrigeert, want ik had hem wel opgeslagen, maar dan was het waarschijnlijk 11 uur. Ochtend tot 1 uur.
2: Ja, klopt. Het is 11 uur avond tot 1 uur de nacht.
1: Ja, dus mocht jij thuis zitten morgenavond en kom je van een festival of wat dan ook, en je denkt, ik heb helemaal nog geen slaap, kijk naar ons.
2: kijk naar ons.
1: 085-029, 4x2. En dan kom je live in de uitzending en dan gaan we het laatste kwartiertje breken. Zometeen hebben we nog de quote en de motivational speech. Voor nu, Madovika, knarren en leef ontspannen.

0: Leuk. Dit zijn Goudje en Naro, After Nine.
1: Yes, After Nine met Funny News. En Funny News houdt in... Ik weet niet of het waar is, maar het is wel nieuws. Dus het kan ook zo zijn dat het waar is en dan is het gewoon ook fucked up. Dus ik ga beginnen met mijn nieuwtje die ik heb gevonden. Naro en Vesti, ik had ze net de opdracht gegeven of gevraagd van... Hey, zoek even op naar grappig nieuws en met wat kom jij? Nou, ik ga starten en ik ben met... ja, ik ben toch wel met nieuws gekomen hoor, Naro. Ik zeg het je eerlijk.
2: Ik ben benieuwd, man.
1: Nestle is 12 ton aan KitKat kwijt. KitKat, hè, dus KitKat-repen. Er is 12 ton aan KitKat-repen gestolen bij Nestle. Een vrachtwagen met een lading van 413.793 chocoladerepen vertrok vorige week uit van fabriek in Italië met als bestemming Polen. Maar die is spoorloos verdwenen. Het voertuig en de ladingen zijn nog steeds spoorloos. De politie onderzoekt de zaak, aldus het bedrijf. Mogelijk komen de repen via niet-officiële verkoopkanalen op de markt terecht. Zo vermoedt het bedrijf. Makkelijk te verkopen zijn de repen niet. En dat ga ik je nu uitleggen waarom het niet makkelijk te verkopen is. Elke KitKat heeft een uniek nummer. Door dat nummer te scannen kunnen de consumenten en de verkopers controleren of een bepaalde chocoladereep is gestolen. Hé, dat is toch wel evaluatie hoor.
2: Dat is lijp, man.
1: Dus als jij nu een KitKat op straat tegenkomt en dan wordt je gevraagd van, weet je deze bio?
2: Nee. Het heeft gewoon een serienummer.
1: Het heeft gewoon een serienummer.
2: Dat is een Gucci belt gewoon.
1: Ja, dat is gewoon lijp, man.
2: Dat is gek, man. Maar ja, wat gaan ze eindstand met die repen doen dan? Als ze het toch niet zo kwijt kunnen dan?
1: Dat ga ik je nu even uitleggen, want het probleem wordt steeds groter. We hebben mensen altijd aangemoedigd om af en toe een pauze te nemen met KitKat. Even breken, even KitKat. Maar het lijkt erop dat de dieven die boodschap waarschijnlijk te letterlijk hebben genomen en meer dan 12 ton hebben buitgemaakt, meldt de woordvoerder. Hoewel de uitzonderlijke smaak van de... crimineel wordt gewaardeerd, blijft het een feit dat het een vrachtdiefstal is en steeds groter probleem wordt voor elke bedrijf in de omgeving van Polen, Italië en omdat er steeds meer geavanceerde methoden worden toegepast, hebben ze ervoor gekozen om hun eigen ervaring openbaar te maken in de hoop van het bewustzijn vergroten en steeds vaker voorkomen criminele trend wordt. Dus stop met KitKat nakken, Balisto nakken.
2: Ja man,
1: Lion.
2: Stop ermee, maar laat de mensen ook genieten in de winkels, man.
1: Maar 4 ton, dat betekent steeds voor je verkopen ze voor 20 cent, dat plus je wel.
2: Ja, maar ze kunnen het niet verkopen. Ze hebben buit gemaakt, maar technisch gezien hebben ze helemaal geen buit gemaakt. Snap je? Snap je? Of je moet ze allemaal zelf eten, snap je?
3: De komende 20, 30, 40 jaar.
2: Wel, ja, toch gewoon tot dit in, man. Neef.
1: Ja, ik denk dat ik zeker wel 12 repen per dag kan eten.
2: Ja, jij bent echt een zoete kou, hè? Ja, nee, ik niet, maar ik moet er niks van weten, man.
1: En waarom? Wat een grappige nieuwtje heb jij voor ons vanavond?
2: Mijn grappige nieuwtje is... Ja, het is geen chocola in ieder geval. Maar ik heb wel iets, ik weet niet of het grappig is of vreemd of raar, maar dat ga ik je nu vertellen. Een Nederlander wint een IG Nobelprijs omdat hij duizenden onderbroeken heeft begraven. Samen met duizenden theezakjes werden ze later weer opgegraven voor bodemonderzoek. Dit klinkt als een grap, maar het is echt gebeurd. Hij heeft een Nobelprijs gewonnen omdat hij duizenden onderbroeken heeft begraven. Maar vraag me af, toch? Waren die onderbroeken van hemzelf? Heeft hij ze gewoon verzameld? Of is hij gewoon bij zijn matties aan het nakken geweest? Van
3: ik slaap vanavond bij jou.
2: Ik pak hier 5 en dan pak ik daar 5 en dan ga je. Snap je?
1: Hey,
2: of heeft hij gewoon echt 1000 onderbroeken? Moet 1000 onderbroeken in sparen? Ik heb er misschien 35, 40 stuks.
1: Ja?
2: Maar 35, 40.
1: Duizend is gewoon een hele kast vol. Nee, ze zijn meerdere kasten.
3: Ik wou net zeggen, maar dat is container bijna.
2: Wow, dat is een container, man.
1: Want ik vond het aan Rama dat er een paar jockeys aanwezig waren in mijn kast, man.
2: Dag, ja, ik denk gewoon, hij heeft gewoon ingebroken. Bij mensen heeft hij gewoon, maar vandaag ga ik 10 onderbroeken buiten maken. Deze man is sowieso, maar misschien nu omdat ik heb gezegd, ik heb 45, staat hij dadelijk bij mij van de deur. Broer, kom hier in je kamer, ik wil dekken. Ik zie iemand kast. Ik zeg, broer, ik heb geen bed. Hij zegt, begin met 10 onderbroeken buiten gaan. Ik zeg, oké, los.
1: Bij de kooi is mama. Oké, dit was wel een hele sterke. Deze gaan we erin houden. Fesley, wat heb jij?
3: Ik heb al een crazy man. Een miljoenenpaar uit Duitsland. Een Duitse gemeenteambtenaar die verantwoordelijk was voor het legen van de... Parkeermeters nam zijn werk iets te serieus. Hij sluisde samen met zijn vrouw in 10 jaar ruim 1,9 miljoen aan muntgeld uit de automaten.
2: Hoe dan? Hoe kan dat? Weet je hoeveel munten dat zijn, broer? De hoogste munt is 2 euro, moet je beseffen, René.
3: Broer.
2: Poeder, heb je lang daar gestaan ook, man?
3: 1,9 miljoen euro.
2: Maar uit één automaat?
3: Nee, uit gewoon, dat is een junta.
2: Alle
3: zijn junta is gewoon,
2: oh,
3: ja
2: zie,
3: man.
2: Je gaat gewoon langs automaten en dan pakt hij gewoon al die munt. Hey boe, dan heb je heel wat automaten afgegaan. Ben je heel wat
3: dus
2: automaten afgegaan,
3: dus gewoon 2 keer 1,9.
1: Maar nee, dus waarschijnlijk bij die parkeerautomaten moet hij misschien gewoon de dag liggen, maar dan pakt hij misschien steeds 40, 50 euro.
2: Ja,
1: 40, 50.
3: Maar 10 jaar. Nee, dat, ik denk, dat 1,9. Hey, muntjes, hè?
2: Muntjes, neef.
3: Je krijgt ook soms 20 cent, 5 cent.
2: Moet je gewoon storten bij die bak, neef. Goed.
1: Maar 1,9 miljoen, dan ben je gewoon miljonair, man.
2: Ja, met muntgeld.
3: Ja,
2: nou,
3: na 10 jaar.
2: Hij had het letterlijk op die dingen gemunt, neef. Hij had het letterlijk op die parkeerautomaat gemunt. Hey. Nou, leuk, man.
3: Crazy.
2: Maar gekke nieuws. Maar ik denk dat we gewoon naar muziek moeten gaan, man. Want dit gaat boven mijn pet, man. Dit is sparen, man.
1: Oh, shit. Galaxy Radio. Mario Cash. C7. AB de Plop. Bedtijd.
4: Als ik je vind, ga je plak gaan.

0: hoeft er geen ellenlange opleiding voor hebben gehad. Het is wijsheid die van generaties op generaties is overgebracht. Of gewoon logica van de straat. Hier is de Goudje en Naro After Nine. Spreuk van de dag.
1: Yes! Spreuk van de dag, dat houdt eigenlijk in. We gaan een spreuk of een motivational speech doen. En Naro, wat ga jij kiezen vandaag?
2: Dat is een hele goeie, man. Ik heb sowieso een quoteje.
1: Ja.
2: Maar ja, man, het is, jullie mogen bepalen wat het...
1: Ik denk we gaan van de motivational speech. Wat was dat ook alweer, Naro? Wat moesten we intoetsen daar?
2: Dat is een hele goeie, man. Ik kan hem ook gewoon a cappella doen.
1: Ja, a cappella?
3: A cappella.
1: Okay. Ja, man. Kom in die motivational speech. En jij bent er ook klaar voor, hè?
3: Ik ben er ready.
1: Ja, dus we hebben alle drie 40 seconden. Ben je er ready voor?
2: Ik denk dat ik er ready voor ben, man.
1: Oké, dan Naro, neem ons mee in je motivational speech.
2: Yes, mensen, luister. Leid je leven. Laat je leven niet leiden. En zeker niet door mensen daarbuiten die niks aan het doen zijn, snap je? Focus op jezelf. Focus op je mensen die dicht bij je zijn. Heb jezelf lief. Hou van jezelf. Dat is de basis. Want als je zelf niet vol liefde zit, kan je het ook niet geven, snap je? Uit de lege kan je ook niet schenken. Dus hou eerst voor jezelf, voordat je van anderen kan houden. Hou je mensen dichtbij. Geef ze alle liefde wat je hebt, want het leven is in een flits voorbij.
1: Wow, kap dan. Dit heb jij sowieso ergens geschreven.
2: Sowieso. Nee, ik zweer
3: op toilet in die notities.
2: Ik zweer het op alles, maar deze komt echt gewoon uit het hoofdje, man. Het is gewoon puur hoe het is, man.
1: Oké, okay, sterk. No, ik ben een verstand, man.
2: Dankjewel, mijn vader.
1: Ja, en jij dan nu?
3: Ja. Ja, man. Ik sluit een beetje aan bij jou. Mm-hmm. Kijk, ik stel vaak ook de vraag aan mensen van... Wanneer is de beste tijd om een boom te planten? Heel veel zeggen morgen, volgende week, nu. Ik zeg gisteren. Waarom? Je weet nooit of dat morgen er is. Dus maak van elke dag het uiterste van de uiterste. En zorg dat je beter bent dan vorige week, gisteren en 5 minuten geleden.
2: Puri, man. Ja, man. Precies. Elke dag gewoon beter proberen te zijn, snap je?
3: Ja, man.
1: Oké. Okay. Ja, heel top. Ik heb ook een paar.
2: Yes.
1: Paar, ja. Ik verdeel graag geld onder de armen. Mijn linkerarm in mijn rechterarm.
2: Jij voelt dat je al moet lachen, dat weet ik al. Waar vandaan komt, hij komt met een toverachtige spreekje daar. Hij moet zelf lachen, hij weet ook niet wat komen gaan, snap je? Hij zit gewoon weer te lezen van die dingen. Hij denkt, hè? Wat staat je eigenlijk?
1: Ik verdeel graag geld onder de arm. Mijn linkerarm.
2: Nee, maar jij bent niet, maar jij bent
3: niet.
1: Oké, ik heb nog eentje waar ik over heb nagedacht. Ik zat er al lang mee. Aan het einde van mijn geld hou ik altijd een stuk maand over.
2: Wow. Doe even één serieuze voor de luisteraar.
1: Ik hoef niet te zwemmen in het geld, mijn pootje baden vindt hij heel erg.
2: zeg hem nog een keer.
3: Hey. Kijk op
1: de. Ik hoef niet te zwemmen in het gat, maar pootje maar de pittig in.
2: Dat is jouw koord van deze mooie avond.
1: Oh, ja, man. Dit is zo droog. Mijn schoonvader leerde ze mijn dochter nu nog zo.
2: Ik versta er niks op, maar ik ga gewoon brokken. Als dat jij brokken moet gaan, man.
1: Mijn schoonvader leende met zijn dochter nu nog zijn geld.
2: Hey, kom, we gaan het afsluiten, maar ik denk het is genoeg geweest. Maar laten we de luisteraar fijn weekend wensen.
3: Let hem koek.
1: Hey, Naro, zoals ik altijd zeg, ik hou van jou.
2: Ik hou van jou, die brother for fucking life, man.
1: Hey, DJ Pesley, we out, man. Jelly hey, Radio, we out. Bart, Shalom, we see you. Wow. Die smijt kan op.

0: your daily playlist provider.
1: You know the name.
0: We are Galaxy Radio.
2: Check out the
1: music. Next.
0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
0: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 11 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. In recreatiegebied het Delftse Hout bij Delft zijn 4 vrouwen aangerand of mishandeld. In juli werden 2 vrouwen van een fiets getrokken en aangerand. In september werd een vrouw van een fiets geslagen. Een andere vrouw werd bijna omvergeduwd. De politie onderzoekt of de incidenten samenhangen. Bij een busongeluk tijdens een OAD groepsreis in Zernes, Zwitserland, kwamen 5 mensen om het leven. Er raakten 40 inzittenden gewond, van wie 10 nog in het ziekenhuis liggen. Minister Berendsen stuurt 2 consulaire medewerkers voor ondersteuning. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen raakten projectielen, waarschijnlijk drones afkomstig uit Irak, donderdag minstens 2 pompstations van de oostwestelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Satellietbeelden tonen rookwolken en brandschade. De pijpleiding verbindt de Persische Golf met de Rode Zee. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt dat PFAS in pesticiden een groeiend gevaar vormen voor Nederlands drinkwater. Jaarlijks komt via pesticiden 21.000 kilo TFA in water terecht, tegenover 2.000 kilo vanuit de industrie. Het pesticidegebruik steeg van 250.000 kilo in 2022 naar 465.000 kilo in 2024. Binnen 20 jaar kunnen TFA-waarden in diep grondwater de RIF-advieswaarde overschrijden. En dan nog even het weer. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het op. Met een matige noordwestelijke wind aan de kust en nauwelijks wind boven land. De temperatuur daalt snel. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
0: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Vanaf 17 september in de bioscoop.
0: Chaos to the max.
12: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Nieuwsbaan in ice.
13: Nou, ik vind gewoon dat het niet netjes is.
14: En ik vind dat het onzin is.
13: Ik vind, je gaat er ook niet in joggingspak naar de kerk of zo.
14: Jawel.
13: Ja.
14: Het gaat om dat je naar de kerk gaat. Wat maakt het eruit dat ik aan heb?
13: Michael, ben je het hier echt mee eens?
15: Ja, de kerk zou het wel wat anders aantrekken, maar als iemand zijn trainingspak wil aantrekken, dan is dat degene dat goed redt.
12: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
16: Hey.
0: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.

Ja, man. On some classic shit hier bij Brick North op Galaxy Radio. Bij DJ Lopro, je hebt net geluisterd naar Lord Finesse met Track the Movement. In de new version, en die is geproduceerd door DJ Premier, de legendary producer. Maar ook Lord Finesse is handig met dingen, man, met beat maken machines. Hij heeft de SP-1200, een legendarische soort van sample machine. Waar je ook samples mee kunt triggeren. Ook handig met de MPC. Oftewel, deze man kan eigenlijk alles zelf. Want hij kan ook zelf de scratches doen als het moet. Lord Finesse is echt wel een legend in de hip-hop game. Hij is mede verantwoordelijk ook voor de ontdekking van Big L. Hij heeft ook Big L onder zijn vleugels genomen. Dus ja, man. Lid van de Digging in the Crate crew. En dat is Lord Finesse. En ik had zoiets van, ik wil deze early 90s tune even terugbrengen. Want ja, die bars zijn al echt, ja, man, prolific. Die zijn echt out there. Maar ja, goed. Ik heb sowieso veel toffe tunes deze uitzending voor je. Dus don't worry about that. Nu ga je luisteren naar Liv met Cannonball featuring Don Toliver. Hier bij Brick North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes. Aight!

0: En je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Want ik heb sowieso lekkere tunes voor je gedraaid. Te beginnen met Liv featuring Don Toliver met Cannonball. Daarna Murder met Cannonball featuring Motive. Dope tune, man. Daarna 2 Chainz en Static Selector. Het goede nieuws is, zij gaan samen een nieuw album uitbrengen. En de aankondiging daarvan is Rain featuring Cash Cobain en Young Nudy. En het is dope om deze artiesten, de jongere artiesten Cash Cobain en Young Nudy, ook op dit soort soulfulle beats te horen. Want ja man, dat blijft gewoon het ding of zo. Dat hip-hop heeft ook gewoon een legacy sound, man. En die legacy sound is wel toch wel die boom bap shit. En alles wat daarbij hoort en alles wat daarna komt vind ik super dope. En ik hoop de rest van de culture ook. Maar het is ook gewoon dope om die legacy sound ook gewoon de ruimte te geven. Dus ja man, dat zijn die goede dingen in mijn beleving. In elk geval daarna Surf 7 met Goose Goat featuring Meek Mill. En de laatste, nee niet de laatste tune. Daarna Honey Baby met A Thousand Times featuring J.I.D. En de laatste tune is van Millie's met Say Yeah featuring Remy Ma. En dat brengt mij bij een nieuwe tune van Ass Jack. Look Like My Mama featuring Tyler the Creator. En dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Bedien je Lopro met de illest tunes, right?
1: Yeah.

It's DJ Low Pro die laat weten dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. En de tune die net op gehoord is van Showbiz en AG. Next Level, de Nighttime Remix. En die is dan gedaan door DJ Premier. Ik denk dat veel mensen die 8 Mile hebben gezien deze instrumental vooral kennen. Als een van, de beats waar de battle plaatsvindt. En dat zijn die dope dingen, man. Dat Eminem gewoon dit in die film brengt, man. Some real hip-hop shit. Dat is wat de culture vooruit stuurt, altijd, man. En dat is ook wat ik probeer te doen met je, man. Gewoon getting that stuff in, man. Dope tunes, that's what it's all about. En volgens G-Eazy trouwens ook about pretty girls. Hij heeft deze tune uitgebracht. G-Eazy komt uit de Bay Area. Daar heb ik het over de plek waar Too Short ook vandaan komt. E-40, Larry June. En meer van dat soort legends in the game. Oakland, California. Oh ja, Logic is ook vandaar trouwens. Maar goed, je gaat nu luisteren naar G-Eazy met Pretty Girls. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Low Pro met de nicest tunes uit. Been ready, come on.

Heerlijk, en als die piano daar binnenkomt, dan is het tijd om je te laten weten dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Rietje lopen, het is tijd om je te gaan blessen met de playlist die is begonnen met G-Eazy met Pretty Girls. Ik vind het een dope tune, lijkt de energy. Daarna Your Old Drug met I Don't Care. En ik vind dat een goed motto, man. En weet je, vaak zeggen mensen wel I Don't Care, maar intern is dat er altijd wel, man. Het is altijd wel gewoon een ding als je geëvalueerd wordt, als je kritiek krijgt of whatever, of als men bepaalde eigenschappen moeilijk vindt. Maar dan is het ook wel goed om het meteen aan de kant te leggen, zoiets te hebben van, yo man, ik ben gewoon een goed mens. Don't get it twisted. Wie ben jij om mij te bekritiseren? Ja man, don't go there. Uplifting man, dat vind ik toch wel dope. Dus sowieso shout-out dat je luistert man. 100%. Daarna Tyler the Creator met That Guy. En dat, ja man, die willen we allemaal zijn. Don't get it twisted. Jij dus ook. Of That Girl. Ja, shit man. Twisted. Daarna Le Blanco met El Blancachino. Ik vind het een dope tune man. België all up in this one. En sowieso shout-out man voor het releasen van deze tune. Daarna The B-Boys met We Get Down. En The B-Boys, dat ja man, Donald D is daar onderdeel van. En dat is een legendarische hip-hop artist. Daarna even een dancehall vibe met Laden featuring, of nee, niet featuring, Who Make You Tight. Ja man, dat is die tune. Daarna GPHG featuring Young Ellens en Jeezy met de tune YOLO. En daarna deze banger van Moola, Allo, geproduceerd door Ilias op de beat. En nu is het tijd om te gaan luisteren naar Chic Looch, die je natuurlijk kent van The Lox, Rough Riders, Angry Angels. Ga je dan luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes, right?

0: legs, bitch, I'm floating. Might turn into a ghost punk, bitch, yes, I'm.
1: Ja toch, 100% dat je luistert naar Break North op Galaxy Radio. De tune die je net hebt gehoord, die is van Schoolboy Q met Floating featuring 21 Savage. En ja man, ik blijf dat een dope banger vinden man, 100%. Je kan het vinden op het album Crash Talk, ergens in 2019 uitgekomen. En ja, Schoolboy Q, natuurlijk een van TDE. En dan heb ik het natuurlijk over het label van Kendrick Lamar, of eigenlijk nu niet meer. Maar wel het kamp waar hij uitkomt. En ja, man, ik vind het ook om dit soort tracks gewoon te blijven pompen ook. Maar nu is het tijd voor some new shit van Lil Zack met Magic. En The Real Miss Baby D. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro met de nicest tunes uit.

0: really.
1: This is DJ Low Pro on Galaxy Radio.
2: Trobe on the beat.
3: Yeah, ik flip dit in six figures, snit ik us. Gericht mikken, de big picture, het zit in me. Maar mijn lijns komen als bullets uit mijn bag. Voor mijn Jean-Claude Van Damme, je ziet de mullet in.

Ja toch, heerlijke tunes hier bij Break North op Galaxy Radio en ik ga je exact laten weten. Ja, wat er nu gedraaid is hier tijdens Break North. Ik ben begonnen met Lil Zack, de DJ en The Real Miss Baby D met Magic. Daarna Fat Joe met The Aroma featuring Jadakiss, Stove God, Cooks en Kool & Dre. Dat kun je vinden op het album Organized Rhyme, wat je inmiddels gecheckt hebt natuurlijk. Daarna Hit-Boy met Success is a Dirty Word van het gelijknamige album. Daarna Queen Heroin met Manifesto featuring Rusty Jux. East Flatbush, New York, all up in this one. En dat sowieso via Rusty Jux. Ook affiliated met de Bootcamp Click. En dan heb ik het over Smith & Wesson, OGC, Helter Skelter, Black Moon en natuurlijk de Beatminers. Ik vind het in elk geval een dope single van Queen Heroin. Daarna Bro God met And Not To Mention. En de laatste tunes van Siggy en Dins met Jongste Domste. Dat je kan vinden op het hele dope album App en Vloed. En ja man, ik heb nu een heerlijke tune voor je klaarstaan van Bertel. Een hele dope Amapiano artist. En die tune, ja, die tune heeft natuurlijk ook gewoon sowieso een naam. Yeah, yeah. Ik hou het gewoon lekker.

simple. The remix is dit featuring Bun B. Bun B, ken je van de Underground Kings. En de Underground Kings, dat is een legendarische hip-hop groep. Bestaande uit Bun B en Pimp C uit Houston, Texas. En ja, destijds het overlijden van Pimp C werd min of meer aangekondigd als een soort van een overdosis op lean. En ja, daar werd het een beetje bij gelaten. Maar heel veel mensen nu die heel dicht bij Bun B staan in, die komen er nu toch wel in directe connectie ook. Die komen er nu toch wel vooruit dat Bun B ook eigenlijk gewoon heel veel last had van een bipolaire stoornis. En dat zijn overlijden daar ook indirect toch wel verband mee houdt. En ik denk dat het wel belangrijk is dat dit soort nieuws naar voren komt. Want ja, weet je, er zijn natuurlijk wel meer mensen die inderdaad deze stoornis kunnen hebben. Er wordt ook wel een verwijzing gemaakt dat het vaak bij vrij slimme mensen een bijwerking kan zijn. En ja, als je dan ook wel eens ziet hoe Kanye West er last van heeft, dan kan ik me voorstellen dat het voor Pimp C ook heel erg complex is geweest. En ja, man, weet je, ik hoop gewoon dat, stel, je bent ook all up in this one met dit soort struggles, dat je gewoon sowieso je weg gaat vinden, maar dan trots op jezelf blijft. Dat is belangrijk. Ik ga nu luisteren naar Bertel met Yeah Yeah in de remix featuring Bun B. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ga je sowieso nog meer dope tunes laten horen. Right?

Yes, yes, joh. Je luistert Break North op Galaxy Radio. En de tune die je net hebt gehoord, die is van Milk met Spam. Featuring AD Rock. Ja, man. En Milk. Milk die ken je natuurlijk van Audio 2. En de legendarische tune daarvan is Top Billing. Je hebt allemaal die drum loop heb je gehoord. I know that for sure. En natuurlijk Ed Rock came van de Beastie Boys. En dan is deze legacy helemaal rond in mijn beleving. Of kan ik je nog vertellen dat dit van het album Never Dated komt? Ja man, dat kan ik je nog wel vertellen. Het is grappig, want het album heeft een cover. Er staat een melkfles op. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Milk. En je weet wat Milk altijd heeft. Milk heeft een uiterste houdbaarheidsdatum. En Milk D die geeft met het album aan dat dat niet zo is. Dat hij geen uiterste houdbaarheidsdatum heeft. En ik vind die verwijzing wel dope met die artwork. Een witte backdrop. Fles melk erop. Een beetje logo shit erop. En life is good. Maar dan heb je een dope albumcover met een goed verhaal ook. En dat is waar, eigenlijk helemaal waar het om draait natuurlijk. Getting that story in. En iemand die dat ook al jarenlang doet is Cardinal Official. My Brother's Keeper Part 2 featuring Nesta. Dat is waar je naar gaat luisteren. En natuurlijk voordat ik dat ga aanzetten, is het natuurlijk al wijs om te weten dat Cardinal Official uit Canada komt. Een van die artiesten die in de mid-90s de hip-hop scene in Canada echt wel een push heeft gegeven. Daarna opgehoekt is ook nog met de Neptunes. Je weet of Pharrell en Chad Hugo. Full producties en shit. En ja man, nu is die weer busy met het release van muziek en ik vind dat dope. Dus Cardinal Official, My Brother's Keeper, Part 2, featuring Nesta, is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper en ik heb sowieso meer dope tunes voor je, right?

Straf van een moordenaar. Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwen haat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: laat de griezelig uit je.
1: Nog steeds 11-0-3, maar niet tellen, 0-3, maar niet tellen, 0-3, maar niet tellen, 0-3, maar niet tellen, 0-3, maar niet tellen.
2: Nog steeds 11-0-3, dat is niet waar ik woon, maar ja, man. Smip all up in this one, maar daar kom ik zo meteen op. Nu is het tijd om je te blessen met de playlist. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro en ja, maar die tunes zijn lid geweest. Te beginnen met Cardinal Official met My Brother's Keeper Part 2 featuring Nesta. Een beetje die reggae vibe, toen dacht ik, wait a minute, Busta Rhymes en Jay Dilla. Die hebben die tune uit met D'Angelo genaamd. Even kijken hoor, hoe heet die tune? Ja man, Dead Woman. En er is nu een remix van die ook een beetje in die dancehall reggae vibe is. En ik vind het dope, want Busta Rhymes doet daarmee ook een ode aan zijn eigen roots. Want zijn ouders komen van Jamaica. En natuurlijk, ja man, het Diligence 2 album. Ik weet zeker dat je hem 100% in rotation hebt. Daarna Young Chris met Back in That Mode. Back in That Mode, ja man. Daarna Kaya Imani en Def met Beetje Extra. Na Ass Jack met Packed Up. Daarna Trinidad James met Boots and Booty Shots. Daarna Dikke met Masker Af featuring Kaart van Stralen. En natuurlijk de laatste banger is van Yves Laurent met Griezelbus. Ik ga het zelfs een beetje gek Engels uitspreken, maakt niet uit. Maar Griezelbus featuring Smip, Soar, Nelg, Loopy en Ray Fuego. Dat is die playlist. En nu ga je luisteren naar Cash Beatfit met Around You. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro met de nicest tunes uit.

0: Genie na school, net als Usain Bolt. Ik moet ze rennen, boy. Let's go.
1: Double lift die okatas. Double lift die okatas. Double lift die Sosalini. Swagger vieze dan een modderpad. Double lift die okatas. Double lift die okatas. Spreid mijn bullets door de hele wijk. Biggie Naku lijkt een rot op blad. Double lift die okatas. Double lift die okatas. Double lift die Sosalini. Swagger vieze dan een modderpad. Double lift die okatas. Double lift die okatas. Spreid mijn bullets door de hele wijk. Biggie Naku lijkt een rot op blad.

0: is Galaxy. Sun sound brand new right here. And it's the number one song on your playlist. Galaxy feature music. Ears on the beat, ears on the beat, ears on the beat.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

nu loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.